0: Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: dan.
1: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar...
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De overleden persoon die in een woning in Lelystad is gevonden is een bewoner van een woonzorginstelling voor mensen met dementie. En vanaf vandaag gaan de eerste leerlingen naar de Renaissance School Almere van Forum voor Democratie.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Flitsmeister meldt een controle op de A27 in Almere bij hectometerpaal 112 in beide richtingen. Dat is ter hoogte van Oosterwold.
5: En de A6, was ook nog een flitser? Of?
4: Ja, nu het zegt. Ja, op de A6 bij Lelystad, Muidenberg, hectometerpaal 69,3.
5: En verder geen files, toch?
4: Geen files.
5: Kijk, nou ja, dat is ook wat op deze eerste werkdag weer, hè, voor heel veel mensen natuurlijk.
4: Zo is dat.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
5: Zo, goedemorgen Arie.
4: Goedemorgen.
5: Ja, voor jou was het misschien even wennen, hè? 3 weken vakantie gehad, toch?
4: Het was heerlijk.
5: Ja?
4: Ja, even 3 weken vakantie, er even helemaal tussenuit.
5: Lekker
4: op de camping. Dus dat was wel even lekker. Maar ja, jij hebt ook even een paar rustige dagen.
5: Ja, ik was een paar dagen op Friesland. Heerlijk ook.
4: Ja.
5: Net even wat koeler met die hete dagen, donderdag en vrijdag. Zalig, ja.
4: Genieten dus.
5: Maar ja, vandaag begint het weer, hè?
4: Zo
5: voor heel veel mensen.
4: Zo is dat.
5: De scholen, het werk.
4: Ja, en we hebben nieuws.
5: Ja, vertel, wat hebben we?
4: Ja, straks aandacht voor brugleuningen. Die worden in Almere namelijk hoger.
5: Ja, en een inwoner uit Urk zegt dus een baan op om voetbalkampen te organiseren. Het verhaal daarachter hoor je zo meteen.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Ja, Arie en ik hadden het net over de vakantieperiode. Heerlijk even bijkomen. Maar wat ik ook zo fijn vond, Arie, was de regen van vanochtend vroeg. Hè, waar wij doorheen reden.
1: Bakken regen.
0: Ja.
1: Ik weet niet, ik had zelfs een beetje last van aquaplanning op de weg.
0: Oh, echt?
1: Ja, dus dat... Toen dacht ik ook, er valt genoeg.
0: Ja, nou, dat is ook, het is ook wel nodig natuurlijk. Het is 6:07. Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent.
1: De gemeente Almere trekt miljoenen euro's uit voor hogere brugleuningen. Nieuwe vangrails en houten geleideconstructies langs de Dreven. Ja, het is niet voor niets, want... Maar opvallend is dat de gemeente zelf geen cijfers heeft over ongeluk op deze plekken.
0: Ja, toch zijn de maatregelen uitgevoerd om de ongelukken in de toekomst te voorkomen.
2: Almere heeft de afgelopen periode tientallen bruggen langs de Dreven aangepakt. Leuningen zijn verhoogd en op meerdere locaties zijn nieuwe vangrails en houten geleideconstructies geplaatst. De investering kost ruim 3 miljoen euro.
3: Hier zie je één van die aanpassingen. Zo is de leuning verhoogd en is er een extra zogenoemde houten fuikconstructie toegevoegd. Wettelijk gezien hoefde de oude reling, die je daar nog steeds ziet, niet aangepast te worden. Maar toch heeft de gemeente ervoor gekozen om dat wel te doen. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het taluut zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten. En dat terwijl de reling die er al stond en nog steeds staat, gewoon voldeed aan de normen.
2: Volgens de gemeente zijn de maatregelen genomen omdat het verkeer is toegenomen en er geregeld te hard wordt gereden op de Dreven. Ook spelen nieuwe veiligheidsrichtlijnen een rol. Maar cijfers over ongevallen heeft de gemeente niet. En de afgelopen jaren zijn er bijna geen ongelukken gebeurd.
3: De gemeente Almere is rigoureus te werk gegaan. Zoals bijvoorbeeld op deze locatie en meerdere plekken langs de Veluwe Dreef. Er stond al een geluidsscherm en een aardewal om te voorkomen dat de voertuigen hier naar beneden zouden storten vanaf het taluut. Maar voor de zekerheid heeft de gemeente hier toch nog extra geleidewerk in de vorm van deze houten rails aangebracht. Dat was strikt noodzakelijk volgens de gemeente.
2: De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Het rapport waarop de gemeente zich baseert stelt dat oudere bruggen niet hoeven te worden aangepast aan de huidige normen. De gemeente noemt het een bewuste keuze om de kans op ernstige of zelfs fatale ongelukken te verkleinen en niet te wachten totdat er iets misgaat. Een kosten-batenanalyse is daarbij niet gemaakt. En de gemeente zag het ook niet als een urgent veiligheidsprobleem. Het werd al in 2013 gesignaleerd en is nu pas opgelost. De werkzaamheden zijn inmiddels op meerdere plekken in de stad uitgevoerd.

0: Hughes and Texas van Ella Langley. Heerlijk nummer is dat. Ja, ook terug van weg geweest, terug van vakantie, is Diana Woei. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat een feest, zeiden Arie en ik tegen elkaar. Het regent.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, ik vind het echt heerlijk, ja. Wist niet dat ik zo blij daarvan kon worden?
1: Ja, het is echt het is een verrassing. Ja, nou ja, en goed voor de natuur.
0: Zeker.
1: Ik kwam gisteren thuis van vakantie, dacht, zal ik gaan sproeien, ja of nee? Want de tuin is echt heel erg droog. Ik denk van nee, ik wacht even tot de regen valt.
2: Je ziet het ook overal op het land, hè? Als je kijkt naar... Nou, de gewassen van de boeren, sowieso weilanden waar de koeien lopen. Alles is geel.
1: Het gaat heel erg slecht, inderdaad. Maar gelukkig deze week eindelijk wat regen. En de komende uren, dan regent het ook nog wel aardig door. Er is zo'n 3 tot 4 millimeter gevallen op het moment. Ja, nou, dat is wel redelijk, maar goed, het is niet echt heel erg veel. Niet genoeg om de droogte te doen oplossen. Want als de zon er straks bij komt, en dat gebeurt, de regen duurt nu nog, denk ik, een uur of twee in onze provincie. Na een uur of 9 wordt het wel van het westen uit droog. Komt de zon weer tevoorschijn, ja, dan verdampt eigenlijk al zo'n 3 tot 4 millimeter per dag.
0: Dus ja, het schijnt het ook niet op.
1: Nee, zet geen zoden aan de dijk. Maar goed, het brengt wel enige verlichting. En het gras wordt natuurlijk wel wat groener, want die hebben niet zulke diepe wortels. Dus dat wordt niet zo geel en dor meer.
0: Juist.
1: Nou, vandaag dus wisselend. De regen die trekt weg. Op het moment is het zo'n 15, 16 graden. De wind die waait matig vanuit het noordwesten, vanmiddag ook. En daardoor gematigde temperaturen, net zoals gisteren, zo'n 22, misschien 23 graden. Als de zon enige tijd langer schijnt. Nou, vanavond en vannacht zo goed als droog. Dan krijgen we weer dikkere wordende bewolking. En dan krijgen we de tweede plans met regen.
0: Kijk.
1: Ja, nou, maar die regen die houdt morgen toch wel wat langer aan dan alleen de ochtendspits. Ik verwacht dat het in de loop van de ochtend dan droog zal worden. 'S middags af en toe zonneschijn. En 's avonds dan weer nieuwe buien. Dus een wisselvallige week staat ons te wachten deze week. Heel ander weer dan we de afgelopen tijd gewend zijn geweest tijdens de zomervakantie. Ja, de zomervakantie is voorbij.
0: Voor Noorden, ja.
1: Ja, en dat brengt meteen heel ander weer. Want de rest van de week hebben we ook te maken met gebruikelijke temperaturen. 22, 23 graden. Woensdag, nou ja, zo goed als droog. Donderdag een enkele bui. En dan vrijdag weer wat regen. En in het weekend, ja, als je Lowlands dan is... Dan blijft het droog.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, van alles wat kunnen we wel zeggen.
1: Inderdaad.
0: Diana, dankjewel.

0: Golden Brown van de Stranglers. Het is 19 minuten over 6.
1: Jacob Tol uit Urk zegde een paar jaar geleden zijn baan bij de politie op om christelijke voetbalkampen te organiseren.
0: Ja, in eerste instantie onder de vlag van een internationale organisatie, maar Tol heeft sinds kort een eigen stichting om door middel van sport het geloof te delen. Zoals tijdens een voetbalkamp op Urk.
2: Als je Jezus gaat volgen, wordt hij de belangrijkste in jouw leven.
3: We gaan lekker voetballen met de kids. Hopen, lol maken, plezier. En ondertussen hebben we ook aandacht voor de Bijbel, voor het evangelie. En dat pakken we elke dag van de vierdaagse kamp aan. En dan staan we daar bij stil.
2: En Jezus zei tegen hem, volg mij.
3: Dit jaar is het thema lijken op Jezus. Wat dat nou echt inhoudt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar omgaat op het kamp, maar ook thuis. En daarna gaan we in groepjes daarover doorpraten. En ik geloof dat iedereen de kans moet hebben om dat ooit eens te horen. Heel veel mensen leven in Nederland. Vroeger waren we een christelijke natie. Maar ik heb vaak genoeg mensen gesproken en het evangelie uitgelegd. Zeggen ze, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dus dat zegt ook wel hoe belangrijk het is om uit te leggen wat het evangelie is.
4: In zijn woonplaats Urk was Tol vorige week met andere coaches aan de slag met de jeugd tussen de 7 en de 12 jaar. De Urker wil het geloof dus delen met de jeugd. Maar hij staat ook vaak voor groepen met alleen volwassenen.
3: Er zijn al meerdere mensen die echt waar het levensveranderend voor is geweest. Met ons een weekend naar buitenland toe, naar een toernooi. Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen. En daar zie je gewoon heel veel behoefte aan. Dat er een stukje echtheid is. Want hoe vaak heb je het met je vrienden over dingen die er echt toe doen? En kun je je kwetsbaar opstellen? We leven ook in een cultuur van, ja, echte mannen huilen niet. Ja, maar echte mannen huilen juist wel. En dat zijn dingen die ik zie gebeuren. Dat mannen echt dingen belijden, dingen toegeven, dingen bespreekbaar maken. Onderling. Ja, en dat is gewoon zo mooi om die groei ook te zien. Maar ook echt mensen die ontdekt hebben dat Jezus de waarheid is.
2: En Jezus die maakt een gebaar, die zegt, volg mij.
1: Volg mij, dat was
0: Jacob Tol van Urk.
1: Precies.
0: En de bijdrage was van verslaggever Han Dijkstra. Zometeen, wat berichten uit binnen buitenland? Wat hebben we, Harry?
1: Ja, daarin aandacht voor de Nederlandse spoorwegen. Ze gaan namelijk, of de NS gaat namelijk 169 extra rijtuigen inzetten.
0: Zo, dat is een flink aantal. Daar hoor je zometeen meer over naar de muziek van Anton Kitten. Hole again.

0: Anton McKitten hoorde je bij Flevoland is wakker. Dan de berichten uit binnen- en buitenland.
1: Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook nog in gesprek met onder meer Jaar 21 over de Prinsjesdag plannen.
0: De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent vier dolgelukkige vrouwen. Evelina Saalberg, Mirthe van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
3: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Super trots. Ja, vier gelukkige vrouwen. Ik noemde drie namen. Nou, die vierde die hou je nog van me te goed. De Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK atletiek was zeer succesvol voor Nederland met in totaal 14 medailles en een vierde plek in het eindklassement.
1: De NS gaat komende maand met 169 extra rijtuigen rijden om de enorme piek aan reizigers in september aan te kunnen. De NS denkt klaar te zijn voor de drukte. Dat meldt het Parool. Studenten die vol goede moed aan het schooljaar beginnen zijn de belangrijkste reden dat het in september druk is in de treinen. Maar ervaring leert dat de drukte niet lang duurt. Na een maand slaan de studenten al colleges over.
0: Kijk, zo kennen we ze weer, toch?
1: Ja, precies.
0: Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De overleden persoon die zaterdagavond in een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd gevonden, is een bewoner van woonzorglocatie Het Landleven. Dat bevestigt Woonzorg Flevoland. Bij Het Landleven wonen mensen met dementie. De politie sluit een misdrijf niet uit. Woonzorg Flevoland laat weten heel verdrietig te zijn over het incident. Agenten deden onderzoek in de woning en ook bij een volkstuinencomplex. De Renaissance School Almere van Forum voor Democratie opent vandaag de deuren. De school in Almerepoort begint met 18 leerlingen in groep 1. De school wil de waarden uit het oude Europa terugbrengen. De basisschool moest 2 jaar geleden sluiten vanwege een gebrek aan financiering. De school krijgt nu geld van de overheid. Een motorrijder is gistermiddag verongelukt op de Overijsselseweg in Dronten. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur. De motorrijder botste achter op een auto die langzamer reed vanwege een file. De automobilist kwam met de schrik vrij. En de gemeente Almere heeft ruim 3 miljoen euro uitgetrokken voor hogere brugleuningen en nieuwe vangrails langs de Dreven. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeente heeft geen cijfers over ongelukken die de ingreep onderbouwen. Ook zijn de aanpassingen niet wettelijk verplicht en is er geen kostenbatenanalyse gemaakt. De gemeente wil het risico op ernstige verkeersongelukken verkleinen. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft volgens de gezondheidsautoriteit meer dan 2300 levens geëist. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. President Trump wil de militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens Trump geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. De estafette mannen veroverden het brons, een primeur voor de mannen op het Europese podium.
3: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijk wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
4: Flitsmeister meldt de volgende controllers. Een radar op de A27 in Almere bij hectometerpaal 115. Ook op ongeveer dezelfde locatie en dan de andere kant op. Bij Hilversum hectometerpaal 112. Ook nog een radar op de A6 in Lelystad bij richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,3. En de laatste, nummer 4, een radar op de N701 in Almere bij hectometerpaal 14,4.
1: En zometeen, waar gaan we het over hebben in Flevoland is wakker?
4: Zometeen aandacht voor niet alleen Lelystad, maar ook Lelydorp.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: So Far Away van de Dire Straits. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Dat Cornelis Lely wordt gezien als de grondlegger van Flevoland, dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat Lely gouverneur is geweest in Suriname? En daar is een plaatsnaam vernoemd, Lelydorp. Lelystad en Lelydorp hadden vroeger een stedenband.
0: Ja, en initiatiefnemers in beide plaatsen willen die, nou ja, toch wat verwaterde vriendschapsband na 15 jaar nieuw leven inblazen. Verslaggever Sam Jones gaat deze week op bezoek bij zowel de initiatiefnemers in Lelystad als enthousiaste Lelydorpers in Suriname. En vandaag begint hij in Lelydorp.

0: Lumpia's, somosa's, pastijtjes, pittige kipsnacks. Bakken, het is haar lust en haar leven. Anneke is een ondernemende Javaans-Surinaamse duizendpoot in Lelydorp. Ze levert aan bistro's, ziekenhuizen, instellingen, noem maar op. Maar ze werkt ook op het stagebureau, stimuleert ondernemende vrouwen en veel meer. En dat allemaal om iets te betekenen voor Lelydorp. Anneke is voorzitter van de nieuwe stichting Lelydorp Lelystad.
1: Lelydorp is vernoemd naar meneer Lely, die de spoorbaan heeft aangelegd. Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad. En misschien dat wij ook eentje hier kunnen hebben. Dat zou best mooi zijn voor Lelydorp.
0: Ingenieur Cornelis Lely was hier van 1902 tot 1905 ook gouverneur, de baas van het land. Omdat zowel Lelystad als Lelydorp naar hem vernoemd zijn, wil Anneke de oude vriendschapsband, ook een solidariteitsband, nieuw leven inblazen. Lelydorp heeft iets te bieden aan Lelystad. Anneke neemt me mee naar de natuurtuin Peking Sranang, Klein Suriname.
1: Tegenwoordig moeten we meer in de natuur zoeken. En wat Peking Sranang te bieden heeft, is die connectie tussen de mens en de natuur terug.
2: Hoi, dag mevrouw.

0: Wat ik hier doe, ik ben namelijk bezig met het planten van kruiden, zoals moringa, marva, kurkuma, producten die de mens, ja, kan je zeggen, voordeel bieden op het gebied van algehele gezondheid.
1: Ja, en deze neem ik voor mezelf.
2: Daar is steeds meer belangstelling voor.
3: En we houden contact.
0: Helemaal.
3: Yes?
0: Tot ziens.
3: Bye bye.
0: Hi.
2: Anneke neemt me vervolgens mee naar de Johannes Vrolijk School. Schoolleider Clifton Rassidin was ook betrokken bij de eerdere stedenband.
4: En als je dus dan hierin bladert, zie je dus daar toch wel uiteindelijk de sfeerbeelden zien, zelfs ruiken en proeven hoe het allemaal was geweest bij deze samenwerking toen tussen Johannes Vrolijk School en de scholen Arcus en SGL van Lelystad.
2: Door de verwachte economische groei, dankzij de aardoliefondsen, staat de Vrolijk School voor nieuwe uitdagingen.
4: De rode lijn is dus dan uiteindelijk dat het onderwijs zich moet gaan aanpassen aan de maatschappij. En dat is dus nu gaande.
2: En wat er nu gaande is, is dus de komst van de olieindustrie, die ook tot gevolg heeft dat er veel meer vakmensen nodig zijn. Niet alleen in de fossiele sector en de techniek, maar ook in de dienstverlening, landbouw, toerisme en zorg, verwacht hij. Dat vraagt om ingrepen in het onderwijsaanbod.
4: Hoe kunnen we dus dan het huidige systeem dat we hier zo hebben kunnen aanpassen met wat het nieuw systeem, uiteindelijk de moderne leermiddelen, hoe we dat bij elkaar kunnen brengen om dan toch wel invulling te kunnen geven aan onze leerdoelen hier voor het onderwijs-leerproces.
2: Rassidin denkt dat de onderwijsinstelling Porteum in Lelystad daarbij kan helpen. Eerder werkte de Vrolijk School al succesvol samen met Arcus en SGL, die inmiddels samen met de Rietlanden zijn opgegaan in Porteum. Rassidin hoopt dat de nieuwe stedenband snel van start gaat.
4: Het smaakt wel naar meer, zeker sowieso. Toch, want we kunnen dus oneindig verder gaan wanneer het gaat om ontwikkelen van de leerlingen, ontwikkelen van de jeugd. Of het nou in Suriname of het nou in Nederland is. Als we dus onze bijdrage kunnen leveren op deze manier van samenwerken, dan zullen we het altijd moeten doen.
2: Met Anneke bezoek ik Humphrey Soekimo van het Informatie- en Studiecentrum Lelydorp. Het centrum werd opgericht met steun van het Surinaamse bedrijfsleven en vanuit Lelystad. Er wordt veel gebruik van gemaakt. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen als de economie groeit, er meer expats naar Suriname komen en een grotere behoefte bestaat aan scholing van lokale mensen. Soekimo wil uitbreiding en hoopt dat Lelystad Lelydorp een setje kan geven.
5: Ik droom natuurlijk van dat Lelydorp, het heeft een ontwikkeling dat het ook Lelystad wordt natuurlijk. Waarbij, want we zien een uitbreiding, een ontwikkeling, een expansie van verschillende projecten.
0: Dit is lemongrass, citroengras.
2: Maar Lelydorp heeft naast de natuurtuin nog veel meer te bieden aan Lelystad.
5: Onderwijs, misschien in cultuur. Misschien in landbouw, veeteelt, wat dat ook, qua middelen van bestaan.
6: Hoe heet die geit?
0: Bokkie, dit is Bokkie. Hey Bok.
2: Kennis en ervaring delen over en weer. Volgens Stounaar is dat de kern.
0: Ik wil niet heen gaan met het voor de mens achterlaten van geheimen. En daarom is dit project voor de mensheid, voor ons. Kennis delen, dat is alles.
2: Zijn dochter Talita Tonaar zet samen met medewerkers de natuurtuin Pikingsranang voort.
0: Gaan we nou niet aanvallen, hè? We komen op tv. Dat bokkie. Ja.
7: Dit was de eerste aflevering van Zomer Tweeluik Lelydorp Lelystad. Op onze website een achtergrondverhaal over wat Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft. Morgen deel 2 van deze zomerserie van verslaggever Sam Jones.

0: Shakira en Burna Boy. Die die. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: En met het oog op morgen ging het gisteravond over de veenbrand in de Belgische Ardennen. Klimaatwetenschapper Sander Verhavenbeke onderzoekt natuurbranden wereldwijd. En hij vertelde hoe zo'n veenbrand werkt.
2: Wat spullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je het toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
1: Ook zal het vele tientallen jaren duren voordat de veenbodem in België is hersteld.
2: Per jaar groeit er ongeveer 1 mm veen bij. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tientallen jaren om dit veen te gaan herstellen.
0: In de Zomergasten was schrijver Tommy Wieringa te gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Wieringa.
3: Lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis. Als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je, hij is aan het garpen.
4: Hij zit dat te lezen.
3: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
0: En net als Irving brak Wieringa niet meteen door bij het grote publiek. Wieringa vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
3: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Weet je, dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
4: Een magere opbrengst.
3: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
4: Maar dan was je een angstige schrijver.
3: Ja.
1: En dan aandacht voor beachvolleybal. Katja's Stam en Raisa Schoon pakten gisteravond het goud op het EK in Polen. In de finale rekenden ze in twee sets af met Spanje. Langs de lijn sprak met het Nederlandse duo. Stam zei dat ze het nog niet helemaal beseffen.
5: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's, naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we opeens aan en denken we, oh shit, het is gewoon van ons.
1: Stam was de nacht voor de finale al volop aan het dromen over de titel.
5: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
6: Want hoe zag dat eruit dan?
5: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
0: Ja. De meeste dromen zijn bedrog, maar deze dus niet.
1: Nee, en je hoort ook hoe enthousiast en blij ze zijn.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, altijd leuk om te horen. En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het taluut zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De overleden persoon die in een woning in Lelystad is gevonden is een bewoner van een woonzorginstelling voor mensen met dementie. En vanaf vandaag gaan de eerste leerlingen naar de Renaissance School Almere van Forum voor Democratie.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
11: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
10: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
12: Heeft Femke Broedersbol nog wat? Femke Broedersbol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
10: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: ABB verkeersinformatie. Een file gemeld op de N305 Almere Dronten tussen Zeewolde en afrit Harderwijk. 6 minuten vertraging. Ook op de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 8 minuten stilstaand verkeer. Dan ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. Een radar op de A27 in Almere. Lelystad richting Hilversum bij hectometerpaal 112,3. Ook op de A27 Almere Hilversum richting Lelystad. Hectometerpaal 115. Dan ook nog een radar op de A6 in Lelystad. Muidenberg, Lelystad. Hectometerpaal 69,3. En de laatste een radar N701 in Almere in beide richtingen. Hectometerpaal 14,4.
8: Zo, geen medelijden met al die mensen die vandaag weer aan het werk gaan.
13: Nee, het is duidelijk weer begonnen.
8: Nou, kun je zeggen.
13: Straks hebben wij aandacht voor brugleuningen in Almere. Die worden namelijk hoger.
8: Oké. En waarom dat nodig is, dat horen we dan zo meteen, denk ik.
13: Zo is dat.
8: Ja, we hebben ook aandacht voor sport. Want Almere City heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: No Worries van Simon Webb. Het is 7:09. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: De gemeente Almere trekt miljoenen euro's uit voor hogere brugleuningen, nieuwe vangrails en houten geleideconstructies langs de Dreven. Opvallend is dat de gemeente zelf geen cijfers heeft over ongelukken op deze plekken.
0: Ja, de maatregelen zijn uitgevoerd om ongelukken te voorkomen.
2: Almere heeft de afgelopen periode tientallen bruggen langs de Dreven aangepakt. Leuningen zijn verhoogd en op meerdere locaties zijn nieuwe vangrails en houten geleideconstructies geplaatst. De investering kost ruim 3 miljoen euro.
3: Hier zie je één van die aanpassingen. Zo is de leuning verhoogd en is er een extra zogenoemde houten fuikconstructie toegevoegd. Wettelijk gezien hoefde de oude reling, die je daar nog steeds ziet, niet aangepast te worden. Maar toch heeft de gemeente ervoor gekozen om dat wel te doen. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het taluut zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten. En dat terwijl de reling die er al stond en nog steeds staat, gewoon voldeed aan de normen.
2: Volgens de gemeente zijn de maatregelen genomen omdat het verkeer is toegenomen en er geregeld te hard wordt gereden op de Dreven. Ook spelen nieuwe veiligheidsrichtlijnen een rol. Maar cijfers over ongevallen heeft de gemeente niet. En de afgelopen jaren zijn er bijna geen ongelukken gebeurd.
3: De gemeente Almere is rigoureus te werk gegaan. Zoals bijvoorbeeld op deze locatie en meerdere plekken langs de Veluwe Dreef. Er stond al een geluidsscherm en een aardewal om te voorkomen dat de voertuigen hier naar beneden zouden storten vanaf het taluut. Maar voor de zekerheid heeft de gemeente hier toch nog extra geleidewerk in de vorm van deze houten rails aangebracht. Dat was strikt noodzakelijk volgens de gemeente.
2: De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Het rapport waarop de gemeente zich baseert stelt dat oudere bruggen niet hoeven te worden aangepast aan de huidige normen. De gemeente noemt het een bewuste keuze om de kans op ernstige of zelfs fatale ongelukken te verkleinen en niet te wachten totdat er iets misgaat. Een kosten-batenanalyse is daarbij niet gemaakt. En de gemeente zag het ook niet als een urgent veiligheidsprobleem. Het werd al in 2013 gesignaleerd en is nu pas opgelost. De werkzaamheden zijn inmiddels op meerdere plekken in de stad uitgevoerd.

0: Lekker duur hoor, Carol G en Bruno Mars. Stil, het is 7:15. En dat betekent...
1: Tijd voor het weer met Diana Wooy. Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, nou ja, ik zit even te kijken hoeveel regen er gevallen is.
0: En? Nou, ben je verbaasd?
2: Ja, nou ja, 5 mm, 6 mm, Mark Nessen. En het komend uurtje regent het ook nog wel door in onze provincie.
1: Heerlijk. Het is even wennen, hè? Want dat zijn we eigenlijk niet meer gewend.
2: Nee, ja, ik moest een parapluutje even zoeken vanochtend. Ik zat te twijfelen, paraplu of een regenjas. Ik vind een paraplu eigenlijk niet zo handig in de auto.
0: Maar een paraplu in de auto?
2: Nou ja, met de paraplu naar de auto lopen.
0: Oh, zo,
2: zo zeggen.
1: Ik dacht, je rijdt cabrio.
2: Ja, ook dat. Ja, nou, dat zou ik nog wel doen inderdaad. Na zo'n zomer heb je echt een cabrio nodig. Zeker als je geen airco hebt. Nou goed, regen dus vandaag. Maar het duurt niet lang. Een uurtje nog in onze provincie. Dan wordt het van het westen uit droog. Komt de zon tevoorschijn. Nou, er is toch wel wat gevallen. En ook deze week verwacht ik dat het toch wel regen gaat vallen. Maar niet genoeg om de droogte te doen opheffen. Maar het is wel, het zorgt wel voor verlichting voor de natuur. En het gras wordt dan weer wat groener. Het is nu echt heel erg door.
0: Ja.
2: Nou, verder, de temperaturen zijn gematigd. Op het moment is 14 graden. Vanmiddag 21, 22 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noordwesten waait. Die is matige, windkracht 3 tot 4 op de meren. Dan hebben we een droge avond. Ook vrij helder. Bij zonsondergang is het een graad of 18. En vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 14. De bewolking neemt toe in de nachtelijke uren. En morgen hebben we vooral in de ochtend weer met regen te maken. En het duurt dan wel wat langer voordat het opklaart. Ik denk, nou ja, halverwege de ochtend dat de regen dan weggetrokken is. En ook in de middag en avond kunnen dan een paar buien voorkomen. Dus morgen is het toch wel een wisselvallige dag. Er staat ook wat meer wind dan vandaag, dus het voelt allemaal wat frisser aan. Nou ja, de rest van de week hebben we ook te maken met wisselvallig en tamelijk gematigd zomerweer. Woensdag, nou ja, een nagenoeg droge dag. Een enkel buitje kan het niet geheel uitsluiten. Dan opnieuw zo'n 22 graden. En ook de rest van de week schommelt de temperatuur rond die normale waarde van 22, 23 graden. En 's nachts koelt het dan af naar 13 graden. Nou ja, ik vind het een heerlijk zomerweer.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, en toch verrassend dat de regen even heeft gewacht tot de zomervakanties voorbij zijn.
2: Ja, inderdaad. Net inderdaad op het moment dat de zomervakantie afgelopen is, begint het wisselvallig weer. Nou, voor velen is dat natuurlijk geluk. Voor jou denk ik ook wel.
1: Absoluut. Ja, ik vond het heerlijk hoor. Warme tropische temperaturen op de camping.
2: Ja, en dan ook droog inpakken. Of was je zaterdag
1: stond je in de regen? Nee, zaterdag inpakken. Maar het is wel gelukt om droog in te pakken.
2: Oh, okay.
1: Maar het spande er wel om. Want ja, er viel genoeg op zaterdag.
2: Ja, nou ja. Dus ja, de vakantie is voorbij. En wisselvalligheid hebben we nu mee te maken. Maar het ziet er naar uit dat komend weekend het weer droog gaat worden. En volgende week ook wel weer een aantal droge dagen gaan krijgen. Dus de droogte, die houdt voorlopig nog aan voor de natuur.
0: Ja, ja, ja, want er moet echt heel veel gaan vallen. Hè, om dat een beetje weer gelijk te gaan trekken.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Diana, dankjewel. Gaan we meteen door met de sportzaken, Arie.
1: Almere City heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In het vernieuwde Janmaarstadion was de ploeg afgelopen weekend met 3-1 te sterk voor Jong PSV.
0: Trainer Anoush Dastgir was blij met de winst en met de sfeer in het stadion.
3: De sfeer was geweldig. Ik denk dat doordat we snel de 1-0 maken, dan krijgt het publiek ook wel aan. Wel jammer dat we daarna terugvallen. Alleen heel blij met het publiek.
4: Is het druk er nu een beetje af?
3: Hoe bedoel je, druk is een beetje af?
4: Nou, de eerste 3 punten zijn winnen, moet voor jou toch ook gewoon, gewoon heel lekker voelen?
3: Ja, kijk, 3 punten zorgen ervoor dat de vertrouwen in de ploeg komt. Zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid in de staf meer en groter wordt. En ja, in het begin moet je gewoon... Kijk, je moet altijd punten pakken. Maar zeker in het begin is dat nog veel belangrijker dan goed spel spelen. Want uiteindelijk gaat het wel om de punten. En daar ben ik wel heel blij om.
1: Dat was trainer Anoush Dastgir van Almere City.
0: Zometeen, wat zaken uit binnen- en buitenland. Wat hebben we, Arie?
1: Ja, daarin gaan we het hebben over de plannen voor Prinsjesdag.

0: Handle with Care van de Traveling Wilburys. Het is 22 minuten over 7. En we gaan naar berichten uit binnen- en buitenland.
1: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen als Jaar 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht.
0: Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt, vertelt deze verslaggever.
3: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Ja, het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar.
1: En de Nederlandse estafetteloopster zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent vier dolblije vrouwen. Eveline Zalberg, Lieke Klaver, Meerte van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
4: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, nou met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-landje met allemaal racen in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: De Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK atletiek was zeer succesvol voor Nederland met in totaal 14 medailles en een vierde plaats in het eindklassement.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De overleden persoon die zaterdagavond in een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd gevonden is een bewoner van woonzorglocatie Het Landleven. Dat bevestigt Woonzorg Flevoland. Bij Het Landleven wonen mensen met dementie. De politie sluit een misdrijf niet uit. Woonzorg Flevoland laat weten heel verdrietig te zijn over het incident. Agenten deden onderzoek in de woning en bij een volkstuinencomplex. De renaissanceschool Almere van Forum voor Democratie opent vandaag de deuren. De school in Almerepoort begint met 18 leerlingen in groep 1. De school wil de waarden uit het oude Europa terugbrengen. De basisschool moest 2 jaar geleden sluiten vanwege een gebrek aan financiering. De school krijgt nu geld van de overheid. Een motorrijder is gistermiddag verongelukt op de Overijsselseweg in Dronten. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur. De motorrijder botste achter op een auto die langzamer reed vanwege een file. De automobilist kwam met de schrik vrij. En 2 automobilisten zijn gisteravond rond 7:15 op elkaar gebotst op de houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Meer nieuws op web en app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un.
7: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijk wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
5: Ja, de vakanties zijn voorbij voor regio Noord. Is dat op de weg ook te merken, Arie?
8: Ja, dat is overduidelijk te merken. Ja, want AWB Verkeersinformatie, een file op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 18 minuten stilstaand verkeer. En 305 rond Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten. En op diezelfde weg de N305, maar dan Almere Dronten tussen tussen N301 en afrit Harderwijk. 13 minuten stilstaand verkeer. Flitsmeister meldt ook een aantal controles. Want ja, veel verkeer op de weg. Dus er kan weer bonnetjes gescoord worden. Op de A27. Lelystad, Hilversum. Hectometerpaal 112,2. A27. Hilversum richting Lelystad. Hectometerpaal 115. A6. Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,3. En dan de laatste, de N701 in Almere. In beide richtingen, hectometerpaal 14,4.
5: En zometeen in Flevoland is wakker.
8: Ja, straks aandacht voor Lelystad en Lelydorp.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Higher Love van Steve Winwood. 8:08 is het.
1: Dat Cornelis Lely wordt gezien als de grondlegger van Flevoland. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat Lely gouverneur is geweest in Suriname? En daar is een plaats naar hem vernoemd, Lelydorp. Lelystad en Lelydorp hadden vroeger een stedenband.
0: Ja, initiatiefnemers in beide plaatsen willen de, nou ja, toch iets wat verwaterde vriendschapsband na 15 jaar nieuw leven inblazen. Verslaggever Sam Jones gaat deze week op bezoek bij zowel de initiatiefnemers in Lelystad als enthousiaste Lelydorpers in Suriname. En vandaag begint hij in Lelydorp.

0: Lumpia's, somosa's, pastijtjes, pittige kipsnacks. Bakken, het is haar lust en haar leven. Anneke is een ondernemende Javaans-Surinaamse duizendpoot in Lelydorp. Ze levert aan bistro's, ziekenhuizen, instellingen, noem maar op. Maar ze werkt ook op het stagebureau, stimuleert ondernemende vrouwen en veel meer. En dat allemaal om iets te betekenen voor Lelydorp. Anneke is voorzitter van de nieuwe stichting Lelydorp Lelystad.
1: Lelydorp is vernoemd naar meneer Lely, die de spoorbaan heeft aangelegd. Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad. En misschien dat wij ook eentje hier kunnen hebben. Dat zou best mooi zijn voor Lelydorp.
0: Ingenieur Cornelis Lely was hier van 1902 tot 1905 ook gouverneur, de baas van het land. Omdat zowel Lelystad als Lelydorp naar hem vernoemd zijn, wil Anneke de oude vriendschapsband, ook een solidariteitsband, nieuw leven inblazen. Lelydorp heeft iets te bieden aan Lelystad. Anneke neemt me mee naar de natuurtuin Peking Sranang, Klein Suriname.
1: Tegenwoordig moeten we meer in de natuur zoeken. En wat Peking Sranang te bieden heeft, is die connectie tussen de mens en de natuur terug.
2: Hoi, dag mevrouw Anneke, welkom.
0: Een bevlogen Dennis Stonaar van de natuurtuin, die overigens vrij plotseling overleden is, doet dat vanuit een filosofie.
2: De wereld, lullig, is ziek. Ja? En ik heb dit al een tijdje door. Dus ik probeer op mijn natuurlijke manier invulling aan te geven dat ik mensen kan helpen op een eerlijke, natuurlijke manier om een betere gezondheid te hebben. Wat ik hier doe, ik ben namelijk bezig met het planten van kruiden, zoals moringa, marva, kurkuma, producten die de mens, ja, kan je zeggen, voordeel

0: toen tussen Johannes Vrolijk School en de scholen Arcus en Eschel van Lelystad.
1: Door de verwachte economische groei, dankzij de aardoliefondsen, staat de Vrolijk School voor nieuwe uitdagingen.
0: De rode lijn is dus dan uiteindelijk dat het onderwijs zich moet gaan aanpassen aan de maatschappij. En dat is dus nu gaande.
1: En wat er nu gaande is, is dus de komst van de olieindustrie. Die ook tot gevolg heeft dat er veel meer vakmensen nodig zijn. Niet alleen in de fossiele sector en de techniek, maar ook in de dienstverlening, landbouw, toerisme en zorg, verwacht hij. Dat vraagt om ingrepen in het onderwijsaanbod.
0: Hoe kunnen we dus dan het huidige systeem dat we hier zo hebben, kunnen aanpassen met wat het nieuw systeem, uiteindelijk de moderne leermiddelen, hoe we dat bij elkaar kunnen brengen om dan toch wel invulling te kunnen geven aan onze leerdoelen hier voor het onderwijsleerproces.
1: Nassidin denkt dat de onderwijsinstelling Porteum in Lelystad daarbij kan helpen. Eerder werkte de Vrolijk School al succesvol samen met Arcus en SGL, die inmiddels samen met de Rietlanden zijn opgegaan in Porteum. Nassidin hoopt dat de nieuwe stedenband snel van start gaat.
0: Het smaakt wel naar meer, zeker sowieso. Toch, want we kunnen dus oneindig verder gaan wanneer het gaat om ontwikkelen van de leerlingen, ontwikkelen van de jeugd. Of het nou in Suriname of het nou in Nederland is. Als we dus onze bijdrage kunnen leveren op deze manier van samenwerken, dan zullen we het altijd moeten doen.
1: Met Anneke bezoek ik Humphrey Soekimo van het Informatie- en Studiecentrum Lelydorp. Het centrum werd opgericht met steun van het Surinaamse bedrijfsleven en vanuit Lelystad. Er wordt veel gebruik van gemaakt. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen als de economie groeit, er meer expats naar Suriname komen en er grotere behoefte bestaat aan scholing van lokale mensen. Soekimo wil uitbreiding en hoopt dat Lelystad Lelydorp een setje kan geven.
2: Ik droom natuurlijk van dat Lelydorp, het heeft een ontwikkeling dat het ook Lelystad wordt natuurlijk. Waarbij, want we zien een uitbreiding, een ontwikkeling, een expansie van verschillende projecten.
3: Dit is lemongrass, citroengras.
1: Maar Lelydorp heeft naast de natuurtuin nog veel meer te bieden aan Lelystad.
2: Onderwijs, misschien in cultuur. Misschien in landbouw, veeteelt, wat dat ook, qua middelen van bestaan.
4: Hoe heet die geit?
5: Bokkie, dit is Bokkie. Hey Bok.
1: Kennis en ervaring delen over en weer. Volgens Stounaar is dat de kern.
5: Ik wil niet heen gaan met het voor de mens achterlaten van geheimen. En daarom is dit project voor de mensheid, voor ons. Kennis delen, dat is alles.
1: Zijn dochter Talita Tonaar zet samen met medewerkers de natuurtuin Pikingsrandang voort.
5: Ga me nou niet aanvallen, hè? We komen op tv. Dat bokkie. Ja.
6: De eerste aflevering was dit van Zomer Tweeluik, Lelydorp, Lelystad. Op onze website een achtergrondverhaal over wat Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft. Morgen deel 2 van deze zomerserie van verslaggever Sam Jones.

0: Passenger van Alex Warren. Wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op Radio of TV.
1: Ja, met het oog op morgen ging het gisteravond over de veenbrand in de Belgische Ardennen. Klimaatwetenschapper Sander Vravenbeke onderzoekt natuurbranden wereldwijd. En hij vertelde hoe zo'n veenbrand werkt.
2: Dat spullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
1: Hij zegt ook dat het vele tientallen jaren zal duren voordat de veenbodem in België is hersteld.
2: Per jaar groeit er ongeveer 1 mm veen bij. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tientallen jaren om dit veen te gaan herstellen.
0: In Zomergasten was schrijver Tommy Wieringa de gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Wieringa.
3: Lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis. Als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je, hij is aan het garpen.
4: Hij zit dat te lezen.
3: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
0: Net als Irving brak Wieringa niet meteen door bij het grote publiek. Wieringa vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
3: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
4: Een lagere opbrengst.
3: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
4: En dan was je een angstige schrijver.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk triest, hè?
1: Ja, eigenlijk
0: dat zoveel invloed op je heeft.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, zo kan het gaan.
0: Zeker.
1: Even wat vrolijke zaken, want beachvolleybalsters Katja Stam en Richa Schoon pakten gisteren het goud op het EK in Polen. In de finale rekenden ze in twee sets af met Spanje. Langs de lijn sprak met de Nederlandse duo en Stam zei dat ze het nog niet helemaal kan beseffen.
5: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's, naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon van ons.
1: De nacht voor de finale was Stam al volop aan het dromen over de titel.
5: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
6: Want hoe zag dat eruit dan?
5: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
1: Ja, altijd lekker als dat ook daadwerkelijk gebeurt natuurlijk.
0: Dat het echt uitkomt, ja.
1: Ja, precies. Ja. Ja, het is een beetje jammer als je er wel over droomt, maar dat het uiteindelijk anders uitpakt. Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De overleden persoon die in een woning in Lelystad is gevonden is een bewoner van een woonzorginstelling voor mensen met dementie. En vanaf vandaag gaan de eerste leerlingen naar de Renaissance School Almere van Forum voor Democratie.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
11: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
10: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
12: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
10: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, je kan merken dat de scholen weer zijn begonnen. ANWB verkeersinformatie op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 19 minuten stilstaand verkeer. Op de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en afrit Harderwijk. 21 minuten stilstaand verkeer. Ja, en dan ook nog wat radarcontroles. Flitsmeister meldt namelijk de volgende controles. De A6 in Lelystad, Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. De N352 in Ens, in beide richtingen hectometerpaal 7. En 701 in Almere, in beide richtingen hectometerpaal 14,4. En 715 in Band, in beide richtingen hectometerpaal 6,8. Ja, en dan straks op deze zender. Langs de Dreven in Almere kun je veranderingen zien. De brugleuningen zijn namelijk verhoogd.
8: Nou, hier zometeen meer over. En waar gaan we het nog meer over hebben?
13: Een inwoner uit Urk. Hij heeft namelijk zijn baan opgezegd om voetbalkampen te organiseren.
8: Nou, daar hoor je zometeen ook alles over.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
15: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Geronimo van Shepherd. Het is bijna 8:09. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: De gemeente Almere heeft 3 miljoen euro uitgetrokken voor hogere brugleuningen, nieuwe vangrails en houten geleideconstructies langs de dreven. Opvallend is dat de gemeente zelf geen cijfers heeft over ongelukken op deze plekken.
0: De maatregelen zijn vooral genomen om ongelukken te voorkomen.
2: Almere heeft de afgelopen periode tientallen bruggen langs de dreven aangepakt. Leuningen zijn verhoogd en op meerdere locaties zijn nieuwe vangrails en houten geleideconstructies geplaatst. De investering kost ruim 3 miljoen euro.
3: Hier zie je één van die aanpassingen. Zo is de leuning verhoogd en is er een extra zogenoemde houten fuikconstructie toegevoegd. Wettelijk gezien hoefde de oude reling, die je daar nog steeds ziet, niet aangepast te worden. Maar toch heeft de gemeente ervoor gekozen om dat wel te doen. Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten. En dat terwijl de reling die er al stond en nog steeds staat, gewoon voldeed aan de normen.
2: Volgens de gemeente zijn de maatregelen genomen omdat het verkeer is toegenomen en er geregeld te hard wordt gereden op de dreven. Ook spelen nieuwe veiligheidsrichtlijnen een rol. Maar cijfers over ongevallen heeft de gemeente niet. En de afgelopen jaren zijn er bijna geen ongelukken gebeurd.
3: De gemeente Almere is rigoureus te werk gegaan. Zoals bijvoorbeeld op deze locatie en meerdere plekken langs de Veluwe Dreef. Er stond al een geluidsscherm en een aardewal om te voorkomen dat de voertuigen hier naar beneden zouden storten vanaf het talud. Maar voor de zekerheid heeft de gemeente hier toch nog extra geleidewerk in de vorm van deze houten rails aangebracht. Dat was strikt noodzakelijk volgens de gemeente.
2: De maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Het rapport waarop de gemeente zich baseert stelt dat oudere bruggen niet hoeven te worden aangepast aan de huidige normen. De gemeente noemt het een bewuste keuze om de kans op ernstige of zelfs fatale ongelukken te verkleinen en niet te wachten totdat er iets misgaat. Een kosten-batenanalyse is daarbij niet gemaakt. En de gemeente zag het ook niet als een urgent veiligheidsprobleem. Het werd al in 2013 gesignaleerd en is nu pas opgelost. De werkzaamheden zijn inmiddels op meerdere plekken in de stad uitgevoerd.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Wetcom.
1: Dan is weer tijd voor het weer met Diana Boy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kon je de ruitenwissers nog vinden in de auto vanochtend?
2: Ja, op de weg hier naartoe. Van een vakantieadres heb ik ze ook af en toe nodig gehad. Een paar spatjes wel. Zaterdag is er wat regen gevallen. Zo'n 1 à 2 millimeter. En vanochtend dus ook. Nog meer dan zaterdag. Zo'n 5 tot 6 millimeter op het moment. De straten zijn nu nog nat, maar de regen die trekt geleidelijk aan weg. Ik verwacht het komende uur dat de zon van het westen uit zo voorzichtig door zal breken in Almere en Zeewolde. En dan is het de rest van de ochtend op meerdere plaatsen droog met zo nu en dan zonneschijn. Ja, wisselvalligheid, daar hebben we mee te maken. Ja, de zomervakantie is voorbij en het weer is ook veranderd. Van heel heet droog weer hebben we deze week dan te maken met licht wisselvallig en tamelijk gematigd zomerweer. Ja, ik ben er alleen maar blij mee. En de natuur natuurlijk ook. Maar er valt deze week dan wel een neerslag, zo'n 20 millimeter. Echter, het is niet genoeg om de droogte waar we tot nu toe mee te maken hebben, om die te doen oplossen.
0: Nee, want waar hebben we het dan over? Hoeveel moet er dan wel niet gaan vallen?
2: Ja, normaal gesproken valt er in de zomer 250 millimeter aan neerslag. Meestal in de vorm van buien. Op het moment staat de teller op 113. En daarmee zijn we nog net niet zo droog als het jaar 2018 en 2022. En 2013 trouwens. Door de droge juli en het begin van augustus is het nu echt nijpend. Zijn we zelfs nu op het moment nog droger dan de zomer van 2018. Ja, deze week 20 millimeter, dat is eigenlijk niet genoeg.
0: Nee.
2: Dus
0: het moet eigenlijk wekenlang.
2: Wekenlang moet het toch wel zo'n 200 millimeter bevallen om die droogte dan doen oplossen. Maar dat verwacht ik voorlopig niet.
1: Nee, het ziet er niet naar uit dat het zo lang en zoveel gaat regenen in de komende tijd.
2: En ik denk ook niet dat veel mensen daar blij mee zullen zijn als er zoveel regen in één keer naar beneden zou komen. Nee. Want deze week 20 millimeter. En dat is genoeg om het gras iets minder door te maken. Het wordt misschien een beetje groen, het zal wat herstellen. Maar de bomen die hebben er toch wel onder te lijden. Want die hebben hele diepe wortels. En de grondwaterstand die blijft voorlopig nog laag.
0: Ik heb heel veel dode bladeren in mijn tuin.
2: Ja, het advies is om niet te ruimen. Je moet ze gewoon laten liggen. Dat zorgt er ook voor dat er wat minder verdampt van de grond. Wat er nu dus valt. Ja, want er gaat verdampt dus per dag zo'n 4 millimeter. Vandaag is er 4 tot 5 gevallen. Nou, dat verdampt dan gewoon weer, want de zon komt tevoorschijn. Vanmiddag hebben we temperatuur van zo'n 22, 23 graden. Ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat bij een matige noordwestelijke wind. Voelt het toch wel allemaal frisser aan dan de afgelopen zaterdag en vrijdag bijvoorbeeld. Nou, gematigde temperatuur hebben we dus ook de rest van de week. Morgen zelfs nog iets frisser, doordat er wat meer wind staat vanuit het noordwesten. Ook in de ochtend hebben we dan te maken met regen. En ik verwacht ook dat die regen wat langer aanhoudt dan vandaag. Dus het wordt een natte ochtendspits. Daarna eventjes wat droger, af en toe zonneschijn. En dan in de avond weer een paar buien. Nou ja, het wisselvallige weer, zoals gezegd, houdt aan. In ieder geval tot met zaterdag. Ja, dat is een beetje slecht nieuws voor de mensen die naar Lowlands gaan. Maar zondag, dan een geheel droge dag. En ik denk trouwens ook voor de woensdag. Op een paar buien na droog en geregeld zonneschijn. Ik vind het prima zomerweer.
0: Zeker. Ja, ik denk absoluut. Alle mensen die weer aan het werk zijn en de kinderen die naar school gaan.
1: Ja, behalve de mensen die natuurlijk nog steeds vakantie vieren. Ja. Want Zeewolde mag natuurlijk nog even.
0: Dat is waar, dat is zeker waar. Ja.
2: Volgende week dan krijgen we wel weer een drogere periode. Maar de temperatuur die blijft nog gematigd hoor. 25 graden of meer verwacht ik voorlopig niet.
1: Nee, maar dat 23 tot 25 is toch eigenlijk heerlijk
2: zomer. Ik zit er ook niet op te wachten hoor.
0: Ja. Ja, nou dankjewel hè.
1: Jacob Tol uit Urk zegde een paar jaar geleden zijn baan bij de politie op om christelijke voetbalkampen te organiseren.
0: In eerste instantie onder de vlag van een internationale organisatie, maar Tol heeft sinds kort een eigen stichting om door middel van sport het geloof te delen. Zoals tijdens een voetbalkamp op Urk.
3: Als je Jezus gaat volgen, wordt hij de belangrijkste in jouw leven.
4: We gaan lekker voetballen met de kids. Een hoop lol maken, plezier. En ondertussen hebben we ook aandacht voor de Bijbel, voor het evangelie. En dat pakken we elke dag van de vierdaagse kamp aan. En dan staan we daar bij stil.
3: En Jezus zei tegen hem, volg mij.
4: Dit jaar is het thema lijken op Jezus. Wat dat nou echt inhoudt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar omgaat. Op het kamp, maar ook thuis. En daarna gaan we in groepjes daarover doorpraten. En ik geloof dat iedereen de kans moet hebben om dat ooit eens te horen. Heel veel mensen leven in Nederland. Vroeger waren we een christelijke natie. Maar ik heb vaak genoeg mensen gesproken en het evangelie uitgelegd. Zeggen ze, nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dus dat zegt ook wel hoe belangrijk het is om uit te leggen wat het evangelie is.
5: In zijn woonplaats Urk was Tol vorige week met andere coaches aan de slag met de jeugd tussen de 7 en de 12 jaar. De Urker wil het geloof dus delen met de jeugd, maar hij staat ook vaak voor groepen met alleen volwassenen.
4: Er zijn al meerdere mensen die echt waar het levensveranderend voor is geweest. Met ons een weekend naar buitenland toe, naar een toernooi. Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen. En daar zie je gewoon heel veel behoefte aan. Dat er een stukje echtheid is. Want hoe vaak heb je het met je vrienden over dingen die er echt toe doen? En kun je je kwetsbaar opstellen? We leven ook in een cultuur van, ja, echte mannen huilen niet. Ja, maar echte mannen huilen juist wel. En dat zijn dingen die ik zie gebeuren. Dat mannen echt dingen belijden, dingen toegeven, dingen bespreekbaar maken. Onderling. Ja, en dat is gewoon zo mooi om die groei ook te zien. Maar ook echt mensen die ontdekt hebben dat Jezus de waarheid is.
3: En Jezus die maakt een gebaar, die zegt, volg mij.
0: Zometeen hebben wij berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we zoal, Arie?
1: Ja, daarin onder meer aandacht voor premier Jette. Want ja, Prinsjesdag komt er weer aan, hè?

0: Paul Carrack, When You Walk In The Room. Het is zo'n beetje 9:05.
1: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor plannen van het kabinet met voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. En daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
1: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht.
0: Nou, ik ben benieuwd. Het wordt geen makkelijke puzzel volgens mij.
1: Dat denk ik ook niet, want ze moet ook nog naar de Eerste Kamer. Hè?
0: Ook dat nog eens. Dus de uitdaging is bijzonder groot. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt, vertelt deze verslaggever.
3: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Ja, het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgische Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar.
1: En de Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent 4 dolblije vrouwen, Eveline Salberg, Lieke Klaver, Meerte van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
4: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-lijntje met allemaal racen in onze benen. Ik ben echt super trots.
1: Ja, de mannen kwamen natuurlijk ook nog in actie. Zij behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK Atletiek was zeer succesvol voor Nederland, met in totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement.
0: Wat berichten waren dat van buiten deze provincie?

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De overleden persoon die zaterdagavond in een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd gevonden is een bewoner van woonzorglocatie Het Landleven. Dat bevestigt Woonzorg Flevoland. Bij Het Landleven wonen mensen met dementie. De politie sluit een misdrijf niet uit. Woonzorg Flevoland laat weten heel verdrietig te zijn over het incident. Agenten deden onderzoek in de woning en ook bij een volkstuinencomplex. De Renaissance School Almere van Forum voor Democratie opent vandaag de deuren. De school in Almerepoort begint met 18 leerlingen in groep 1. De school wil de waarden uit het oude Europa terugbrengen. De basisschool moest 2 jaar geleden sluiten vanwege een gebrek aan financiering. De school krijgt nu geld van de overheid. Een motorrijder is gistermiddag verongelukt op de Overijsselseweg in Dronten. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur. De motorrijder botste achter op een auto die langzamer reed vanwege een file. De automobilist kwam met de schrik vrij. En 2 automobilisten zijn gisteravond rond 17:15 op elkaar gebotst op de Houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36.
11: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijke wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
2: AWB Verkeersinformatie. Het is duidelijk merkbaar dat de scholen weer zijn begonnen. En mensen weer naar het werk moeten. Want een file op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 18 minuten stilstaand verkeer. De N305 Dront-Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 4 minuten. En de N305 Almere Dronten tussen de N301 en afrit Harderwijk. 12 minuten stilstaand verkeer. Ook flink wat radarcontroles. De A27 Almere tussen Hilversum en Lelystad. Hectometerpaal 114,9. Ook op de A27 Lelystad-Hilversum. Hectometerpaal 112,4. Dan de A6 in Lelystad. Hectometerpaal 69,3. Dat is Muidenberg richting Lelystad. Dan de N352 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaal 7. En dan de N701 in Almere in beide richtingen, hectometerpaal 14,4. Nou, en dan de laatste hoor, van een hele rit. De N715 in band in beide richtingen, hectometerpaal 6,8.
9: Jonge, jongen. Nou ja, de fleetcontroles die zijn ook terug van vakantie.
2: Ja, precies. De agenten zijn weer terug.
9: Nou, dat kun je merken.
2: Straks op deze zender aandacht voor Almere. Want daar zijn de vangrails verhoogd. Aan de zijkant.
9: Oh, ik dacht dat we het over de sport gingen hebben. Almere City.
2: Is ook zo. Ik ben gewoon helemaal in de war. Ja,
9: dat geeft
2: City
9: niks.
2: Heeft weer gespeeld hè, afgelopen weekend.
9: Ja, is de thuiswedstrijd toch? Ja, in het nieuwe seizoen.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bellstars met Sign of the Times. 9:09 is het.
1: Almere City heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In het vernieuwde Janmaarstadion was de ploeg afgelopen weekend met 3-1 te sterk voor Jong PSV.
0: Trainer Arnoesje Dastgier was blij met de winst en met de sfeer in het stadion.
2: De sfeer was geweldig. Ik denk dat doordat we snel de 1-0 maken, dan krijgt het publiek ook wel aan. Wel jammer dat we daarna terugvallen. Alleen heel blij met het publiek.
3: Is het drukken nu een beetje af?
2: Hoe bedoel je, druk is een beetje af?
3: Nou, de eerste 3 punten zijn winnen, moet voor jou toch ook gewoon heel lekker voelen?
2: Ja, kijk, 3 punten zorgen ervoor dat de vertrouwen in de ploeg komt. Zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid in de staf meer en groter wordt. En ja, in het begin moet je gewoon... Kijk, je moet altijd punten pakken. Maar zeker in het begin is dat nog veel belangrijker dan goed spel spelen. Want uiteindelijk gaat het wel om de punten. En daar ben ik wel heel blij om.

0: Through the Looking Glass van Direct. 8:15 geweest. Nog wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: In Zomergasten was schrijver Tommy Vierengade te gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp. Gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Vierenga.
2: Nou lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis.

0: als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je, hij is aan het garpen.
1: Hij zit dat te lezen.
0: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
2: Net als Irving brak Wieringa niet meteen door bij het grote publiek. Wieringa vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
0: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was mijn, daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Weet je, dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
1: Een magere opbrengst.
0: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
1: En dan was je een angstige schrijver.
0: Ja.
3: Beachvolleybalsters Katja Stam en Rajsa Schoon pakten gisteren het goud op het EK in Polen. In die finale rekenden ze in 2 sets af met Spanje. Langs de lijn sprak met ze. Stam zei dat ze het eigenlijk nog niet helemaal beseffen.
4: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's, naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en dan denken we, oh shit, het is gewoon... Die is gewoon voor ons.
3: Stam was de nacht voor de finale al volop aan het dromen over de titel.
4: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
5: Want hoe zag dat eruit dan?
4: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
3: Nou, is toch fijn als je dromen uitkomen, hè?
5: Zo is dat.
3: Er waren wat zaken gisteravond op radio en tv. En dit was Flevoland is wakker. Nou, een beetje soepel gegaan zo na 3 weken vakantie, Arie.
5: Ik vond van wel. Vond jij het ook?
3: Zeker weten, ja. En morgen dan zijn we er weer. En dit is Bluff.

0: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe Lelystedelingen kunnen nu een welkomstpakket krijgen, het Lelykrat. En twee automobilisten zijn gisteravond op elkaar gebotst in Lelystad.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. Twee rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. Twee Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
9: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
11: 32 inches of rain in Lapa'ahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
9: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het nog vast? Nou, er is nog wat vertraging op de A28. Zwolle in de richting van Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort en Vathorst. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg. Ruim 10 minuten oponthoud op de N50 en Emmeloord Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan de N305 Almere in de richting van Dronten tussen de N301 en de afrit Harderwijk. Nou, daar is toch wat meer oponthoud. Bijna een half uur. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. vanuit de richting Hilversum. Dus Hilversum naar Almere bij hectometerpaal 114,9. Ook op de A6 bij Lelystad wordt je op je snelheid gecontroleerd. Muiderberg richting Lelystad 69,3. Dan de N352 bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 7. De N701 bij Almere 14,4. En ook op de N715 bij Band staat een flitser. En dat is in beide richtingen bij 6,8. Nou, kom je er nou nog eentje tegen? Je weet het, hè, kun je doorgeven via de F van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland hebben we nou fijne muziek. Bijvoorbeeld van Madonna.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
15: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis slim met Golden eSIM.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
21: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Download de app of ga naar goldenesim.com.

Love Song van Sarah Bareilles. En daarvoor hoorde je Madonna, Who's That Girl? 13 minuten over 9 is het. Flevoland Muziekland, fijn dat je erbij bent. Eerste verzoekje is al binnen. En denk jij nou, ach, ik kan eigenlijk wel een zomers plaatje gebruiken. Of ja, een plaatje wat aandacht heeft aan dat de scholen weer zijn begonnen. Dat ik weer aan het werk moet. Noem maar op. Nou, geef het door, hè. Kan het makkelijkste door even een appje te sturen. En dan komt hij hier binnen bij de studio. En dan ga ik ze gewoon allemaal lekker voor jou draaien. Ja, inderdaad. Maandagochtend. Kinderen weer naar school. Misschien zit jij gewoon nog wel lekker thuis met een bakje koffie of thee. Dat je denkt, hè, even tijd voor mezelf. Kan ik me helemaal voorstellen. Sam Smith. Sam Smith, daar wil ik het met je over hebben. Fijne muziek maakt hij, hè? Nou, dan heb ik lekker nieuws voor je. Want komende vrijdag dan komt zijn nieuwe album uit. Hazel Eyes heet dat. Moet ik trouwens denken aan afgelopen vrijdag. Toen zat ik op Vlieland op het strand. En ja, ik vind het altijd heel grappig om te zien wat daar gebeurt bij mensen. Links van ons, want ik was er met een van mijn zonen, een chagrijnige puber. Die was er helemaal klaar mee, want zijn moeder die zat te zeuren over de bedjes. Ze waren met z'n drieën, ze hadden twee bedjes. Ja, maar schat, dan kun jij wel op het bedje. En dan, hij zegt, ik verveel me dood, ik ga wel naar huis. Dus die moeder, goed. Dat was een beetje niet zo gezellig daar. Aan de andere kant. Zat een gezellig stel. Die waren gezellig met elkaar aan het babbelen. Drie lieve, leuke dochters. En eentje daarvan heette Hazel. Nou, ik vond een heel originele naam. En dat brengt me op dat album van Sam Smith. Dat nieuwe album, Hazel Eyes. Ja, dan heb je toch hazelnoot. Dus dat zijn denk ik heel mooie bruine ogen. Sam Smith heeft al gezegd dat hij niet van plan is om de streamingaantallen op Spotify te gaan bekijken. Hij vindt dat fans zich daar veel te veel mee bezighouden met de zakelijke kant van de muziekindustrie. Ik kijk niet naar die streamingcijfers. Ik ga zeker geen recensies of reacties lezen als dat album één keer uit is, zegt de zanger. Hij hoopt dat de online discussies onder fans weer meer gaan over de muziek zelf. En dus niet over welke artiest nou de meeste streams binnenharkt. Gesprekken van fans lijken soms wel vergaderingen in de muziekindustrie, zegt hij, vond ik wel grappig. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over het aantal streams. Ik vind de focus erop deprimerend, vind ik jammer. We mogen nooit vergeten dat muziek geen wedstrijd is. Nou, zo is het maar net, toch? Ik heb een wat oude nummer van Sam Smith erbij gezocht. I'm not the only one. Want, zegt hij, Sam Smith, wat uiteindelijk wordt onthouden, is de menselijkheid en de schoonheid van de muziek. Niet de cijfers. Heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. I'm not the only one, Sam Smith.

0: I'm not the only one van Sam Smith.
1: Ja, ik vroeg je, stuur je verzoekje binnen wat betreft de zomer. Want we hebben nog steeds zomer. Ja, de temperatuur zakt wat, het regent. Ik vind het heerlijk. Maar ja, misschien op de radio zetten we hem nog even wat langer door, toch, die zomer? Gerrit, die zei, ik wil de zon zien zakken in de zee van Rutger van Barneveld. Dat vind ik nou een lekker zomers liedje. Groet van Gerrit. De zwoele zomernachten. Maar natuurlijk.

De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, dan roep ik je ook nog op om mee te doen aan Kiek. Want wat hebben we een leuke prijzen voor je. Ja, die kast zit bomvol. Ja, dan is aan jou wel de uitdaging, de vraag, de taak. Nou, dat klinkt zo zwaar klinken, zeker nu we weer aan het werk zijn. Na de zomervakantie, de scholen weer begonnen, stress. Oh, waar zijn die broodtrommeltjes? En dan doe je ze open, er zit daar nog zo'n beschimmelde boterham in van voor de zomervakantie. Ik hoop dat je de duld herkent trouwens. Waar was Kiek? Twee foto's van een aantal jongeren die, wat zijn ze aan het doen? Aan het kickboksen, geloof ik. Lekker buiten. Korte broeken aan. Heerlijk. Dit was tijdens de zomerparade in Lelystad. Kinderen konden daar verschillende sporten, verschillende activiteiten proberen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat is het verschil hier? Het ziet er sowieso al heel zomers uit. Ballonnen, tenten, ik zie het niet. Ik puzzel even met je mee. Je hebt tot 11 uur de tijd, hè, om je goede antwoord door te geven. Nou, moet wel gaan lukken, toch? Ja, het is nog niet eens 9:30. Jawel. En ik zei het al, lekkere prijzen. Dus, ik zou zeggen, zet hem op en geef het door. Jouw goede antwoord. Waar was Kiek? Wat is er net even veranderd, toegevoegd, weggehaald? Michael Jackson is dit. Rock with you.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Nieuwe inwoners van Lelystad kunnen vanaf nu een welkomstpakket krijgen. Het Lelykrat is een proef van de gemeente. In dat krat zitten lokale producten, informatie en ook aanbiedingen. Er zijn 250 van die welkomstkratten gemaakt. De gemeente kijkt hoe die aanslaan. Daarna komt er mogelijk een vervolg. Twee automobilisten zijn gisteravond rond 6:45 op elkaar gebotst op de Houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond twee rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond, 4 van hen zijn er slecht aan toe. En er wordt nog gezocht naar een mogelijke vermiste. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. En later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Zij was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36.
9: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijk wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
7: Nog wat vertraging op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de N305. Almere Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit de richting Hilversum. Bij hectometerpaal 114,9. En de andere kant op. Ook op die A27 dus. Hectometerpaal 111,7. Op de A6 bij Lelystad staat ook een flitser. Vanuit de richting Muiderberg 69,3. De N301. De N352 bij Ens. Bij hectometerpaal 7. En dan heb ik er nog twee. De N701 bij Almere. 14,4. En de N715 bij Band. 6,8. Nou, dat waren ze. Nou, iedereen is wel echt weer aan het werk, geloof ik. Zometeen terug naar 2016. Muziek uit dat jaar. Ik heb een lekker nummer erbij gezocht voor je. En kom erop, hè, met je zomerse verzoekjes.
10: Goedemorgen.

0: De zanger, Dan Smith is dat, die koos deze naam omdat hij jarig is op 14 juli. Ja, de Franse nationale feestdag waarop de bestorming van de Bastille wordt gevierd. Nou, dat is dan de simpele uitleg daarbij. Maar die zomer van 2016. Ja, de zomer waarin we met z'n allen massaal de straat op gingen om virtuele monsters te vangen. Precies, Pokémon Go. En best stil, Good Grief. Ja, dat was toch wel echt de zomerhit uit het jaar 2016. Het gaat over het verwerken van een zwaar verlies. Dus rouw, afscheid nemen. En de band wilde op deze manier laten zien dat er bij rouw zeker ook ruimte mag zijn voor vrolijke herinneringen. Voor een lach. Het begint allemaal met een vraag.
1: Oh. What would you little maniacs like to do first?

Good Grief van Bestel. Het is 9:45 geweest. Ah, er kwam nog een verzoekje binnen voor een heerlijk zomersplaatje. Want ja, misschien zijn we wel blij met die regen, maar die zon was natuurlijk ook wel heel erg fijn, hè? Julio Iglesias, La Carretera. De snelweg betekent dat.

Uitzending op Polderplaat. Deze week Mathilde Bloem. Is bij jou het licht nog aan? Jazeker, Mathilde, is dat aan. Volop, een beetje feestverlichting zelfs. Want ach, de maandag, daar moeten we met elkaar toch een beetje doorheen komen. Zeker nu het weer regent. Maar dat is alleen maar goed. Toch, de natuur kan het heel goed gebruiken. Moet nog veel meer gaan vallen. Maar ik vroeg jou daarom wel. Misschien heb je nog wel wat zomerse muziek die je wilt aanvragen. Nou, kwam van alles binnen. Bijvoorbeeld deze van Sis Zandvoort. Hey, ga je mee?

0: Beste Dina Dream Band, Zandvoort. Arnoud is zich al helemaal aan het installeren voor het tweede deel van Flevoland Muziekland. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Blijf er vooral bij en fijne maandag, hè?
1: Dit is Flevoland.
2: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het talud zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Nieuwe Lelystedelingen kunnen nu een welkomstpakket krijgen, het Lelykrat. En 2 automobilisten zijn gisteravond op elkaar gebotst in Lelystad. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het wat langzaam rijdt op de A6. En maar door Lelystad voor de afrit Zwifterband zo'n 4 minuutjes. Dan wordt er veel geflitst in onze regio. Ja, ze zijn ook weer wakker geworden daar natuurlijk. Terug van vakantie. De A27 Hilversum-Almere bij 114,9. Almere-Hilversum, de andere kant dus, bij 112,5. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Maar ja, dat is die controle op die vrachtauto's. De burgemeester van Meurstrijd in Harderwijk kijkt naar zoals de regio, de Nijkerkerweg in Zeewolde bij 6,3. De N352 bij Ens bij hectometerpaaltje 7. De N701 in Almere bij 14,4. De Pierre de Coubertinplein in Almere. En de transportweg in Emmeloord. Nou, het zijn allemaal controles. Heb je meer informatie gezien over de snelheidscontroles in onze regio? Geef het altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan wij lekker door met de muziek. Ik heb Dan Hartman voor je staan. Dus dat is lekkere disco op de maandagochtend. Ferry de Lits met Shaq en een jarige Belinda. Maar welke Belinda dat is, dat hoor je zo.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
19: Ik mag graag tuinieren.
20: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
21: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
22: Ik niet.
18: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: Goedemorgen.
25: Flevoland Muziekland.
24: Arnoud Plekket.

Ferry Lits en Check was dat in Abaco in Monaco, Blanes, Jorent. Overal zijn ze geweest de afgelopen zomer. Daarvoor Dan Hartman en Relight My Fire. Goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend 17 augustus. Misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. De meesten zijn van ons vandaag weer begonnen. In ieder geval begonnen met de scholen. Behalve Zeewolde. Die hebben volgens mij nog een weekje of twee vakantie. Maar de rest is allemaal weer begonnen met de scholen. Pas ook op in het verkeer. Hè, want ze fietsen weer overal tussendoor de kinderen op te fietsen. En succes als je vandaag naar school toe moet. Nou, ik zei het al, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samen jarig met Jan Kromkamp, voormalig profvoetballer. Die is vandaag 46 jaar geworden. En wie is er dan vandaag allemaal nog meer jarig? Nou, Thierry Henry, als we het toch over voetballen hebben. Groot voetballer, voormalig profvoetballer uit Engeland ook. En Frankrijk, 49 jaar. Jim Courier, de tenor, die is ook jarig. Die is 56 jaar geworden. Danny Wahlberg, de Amerikaanse zanger, acteur en producer, wordt 57 jaar. Acteur, nou, beroemd om zijn gemene kop, Sean Penn, een ex van Madonna, hè, toch? 66 jaar is hij vandaag geworden. Anja Winter, de Nederlandse actrice, wordt 70 jaar. Guillermo Vilas, de voormalige Argentijnse tennisser, die wordt 74 jaar. En Jeff is vandaag ook jarig. Bartel Braat, natuurlijk uit GTST, hij wordt vandaag 76 jaar. Robert De Niro is waiting, maar hij is vandaag ook jarig. Hij wordt 83 jaar. En Willem Duis zou vandaag ook jarig zijn geweest. Maar wie vandaag ook jarig is, is Belinda Carlisle. Ze wordt 68 jaar.

Roxette is dat en How Do You Do? Nou, How Do You Do? Ik hoop dat je het goed doet. Belinda Carlisle zat ervoor en Leave a Light On Today. Een jarige Belinda Carlisle om 10 minuten voor 10:30. Groot nieuws over de sterrenkundigen. Die hebben het bewijs gevonden voor een echte black hole sun. Een groot zwart gat. Ja, ik heb het bericht een beetje proberen te lezen. Dat ze met die grote James Webb... Die grote telescoop die ergens in de ruimte hangt, hebben ze iets gevonden zo groot als ons zonnestelsel en het kleurt fel rood. En het geeft enorm veel energie af, maar het licht verdwijnt gelijk en daardoor zeggen ze het is een zwarte gatster. Dat zijn nog een van de dingen die kan ik nog niet helemaal visualiseren. Misschien jij ook niet. Sommige dingen moet je snappen, weet je wat? Dat moet je voor je zien en dan snap je het. Ja, pas als je het ziet begrijp je het, zei Johan altijd al. Maar dat over die zwarte gaten en zo, dat moet ik mezelf toch nog eens een keertje uit laten leggen. Dat wil ik wel heel graag begrijpen ook. Maar goed, sterrenkundigen zouden dus nu iets nieuws hebben ontdekt. Waarom dat belangrijk is, dat moeten ze me ook nog even uitleggen. Wat niet zo heel erg moeilijk is om te begrijpen, is dat Kiek vandaag ook weer bezig is met een leuke foto. Bij de zomerparade geweest in Lelystad. En dan zien we van allerlei vrolijks. Het is niet zo heel erg moeilijk hoor. Deze hoeft er niet bij uit te blazen, zeg maar. En dat is ook gelijk de hint. Mocht je dat zien, geef het door. Achter deze boksende jongens, voor deze boksende jongens liggen kleren op de grond. Ook aan de zijkant, achter ook, daar staan ook nog allemaal mensen en fietsen en zo. En winkels en raampjes. Ja, het zijn allemaal favoriete onderdelen van Kiek. Maar wat is er nou veranderd? De linker ten opzichte van de rechter foto. Heb je het gevonden, geef het dan maar door. Hè? 0320 28 50 50. Ah, het weer is dan misschien wel niet meer zo warm, maar de muziek is nog heter dan heet. Met de nieuwe single van Rolf Sanchez. Dit is Marchar en zometeen Fleetwood Mac en A Little Lie voor bestwil.

0: Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis.
7: En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Nieuwe inwoners van Lelystad kunnen vanaf nu een welkomstpakket krijgen. De Lelykrat. Het is een proef van de gemeente. In die krat zitten lokale producten, informatie en aanbiedingen. Er zijn 250 welkomstkratjes gemaakt. De gemeente kijkt hoe die aanslaat. En daarna komt er mogelijk een vervolg. Historicus Ed Voigt uit Lelystad heeft foto's, boeken en documenten over Cornelis Lely gedigitaliseerd. En daarmee krijgt Lely, minder bekende geschiedenis in Suriname, opnieuw aandacht. Lely liet er de enige openbare spoorweg van Suriname aanleggen. De collectie van Voigt die krijgt binnenkort een vaste plek in Lelystad. Op 23 september, de geboortedag van Cornelis Lely, wordt de collectie officieel geopend in een barak op het voormalige werkeiland. En twee automobilisten zijn gisteravond rond 6:45 op elkaar gebotst op de houtribdreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto's afgevoerd. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website. Omroepflevoland.nl.
12: Een heel goedemorgen. Van het westen uit klaart het op in Flevoland. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De lucht is echter onstabiel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk vanmiddag nog een enkele bui kan ontstaan. Later vanmiddag en vanavond blijft het echter droog. Door een matige noordwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 21 of 22 graden. Vanavond vrijwel windstil, droog en helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend af en toe een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking en duurt het langer voordat het opklaart. Ook in de middag en de avond kunnen een paar buien voorkomen. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden en daarbij waait een vlagerige westelijke wind en die maakt het frisser dan vandaag. De dagen daarna blijft het wisselvallig en vrij gematigd zomerweer.
11: Dankjewel, Diana. Tot straks live. En dan gaan we ook weer eventjes kijken naar het weerweetje. Leuk. De ANWB die meldt op dit moment geen vertraging in onze regio. Maar er wordt wel veel geflitst. Volgens Flitsmeister op de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij 114,9. En ook de andere kant op bij 112,5. Er wordt gecontroleerd op de N352 in Enschedestad bij hectometerpaaltje 2,7. De N701 in Almere wordt gecontroleerd bij 14,4. De Hoge Ring in Almere, de N702, is dat bij 2,6. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar de muziek van 2016.
5: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
5: Arnoud Plekket.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Taylor Swift. And I knew it. I knew you. Daarvoor Ming DeVille en de Spanish Troll.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2016, de Olympische Spelen waren toen in Rio de Janeiro... met Usain Lightning Bolt. Die won opnieuw goud op de 100 en 200 meter. Nederland won toen in totaal 19 medailles. Portugal werd Europees kampioen in 2016. Pokémon Go werd een wereldwijde hype. En Max Verstappen won zijn eerste Formule 1 race. Het Eurovisie Songfestival werd gewonnen door Oekraïne met Jamala. Nederland werd 11e met Douwe Bob. De reuzenpanda's die kregen goed nieuws. De IUCN verlaagde de status van reuzenpanda van bedreigd naar kwetsbaar. Michael Phelps, de zwemmer, hij won in Rio nog eens 5 gouden en 1 zilveren medaille. En hij kwam daarmee op een ongelofelijke 28 Olympische medailles. La La Land verscheen in de bioscoop. De muzikale film met Ryan Gosling en Emma Stone. Met een van de grootste films van het jaar. En Harry Potter kwam ook terug. Harry Potter and the Cursed Child verscheen als toneelstuk, script en Fantastic Beasts. En Where Do They Find Them kwam in de bioscoop. Nou, dat zijn allemaal gebeurtenissen uit 2016. Wat hoorden we op de radio eigenlijk? Nou, we hoorden zojuist een uurtje geleden bij Jolina al Bastille met Good Grief. Ik draai een plaat die in week 34 van 2016 net binnenkwam in de top 40.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: In 2016 was dat Adele.

0: favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.

Heerlijk de muziek van de Electric Light Orchestra. Lekker vol. Veel instrumenten en all over the world. And ever Adele and Send My Love to Your New Love. Muziek uit 2016. Toen kwam het in week 34 net binnen in de top 40. Maar het zou hoge ogen gaan gooien. Adele dus. Wij gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Die is daar lekker mee bezig geweest met deze foto. We zien dat hij is geweest bij de zomerparade in Lelystad. Maar er zijn ook jongens aan het kickboksen op de voorgrond. En er zit een verschilletje in. Ja, kijk maar eventjes naar deze foto. Ik denk dat het niet zo heel erg moeilijk is. Ik probeer nog eventjes een beetje te helpen hiermee. Je krijgt een kick als je het ziet. Maar het zit er niet in de kickboksende jongeren. Nou, dan help ik je toch heel erg, hè? Nou, meer moet het eigenlijk ook niet worden, want dan wordt het wel heel erg.

Makkelijk ook. Je moet er wel iets voor doen natuurlijk ook. 0320-28-50-50 als je het gevonden hebt. Okay, waarheen? Joey Nicolai. Oh, die gaat een drankje doen in Spanje met een Tinto de Verano.

0: Dit is Flevoland.
1: Voor de veiligheid en om te voorkomen dat auto's of scooters van het taluut zo naar het ondergelegen fietspad of de weg zouden storten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe inwoners van Lelystad kunnen vanaf nu een welkomstpakket krijgen, de Lelykrat. Historicus Ed Voigt uit Lelystad heeft foto's, boeken en documenten over Cornelis Lely gedigitaliseerd. En op 23 september, de geboortedag van Cornelis Lely, wordt de collectie officieel geopend. En twee automobilisten zijn gisteravond rond 7:15 op elkaar gebotst op de Houtgipdreef in Lelystad.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
11: Hier is informatie van de ANWB. Ben ik te horen?
8: Nee, je bent niet te horen hoor. Nou, de ANWB die geeft in ieder geval geen vertragingen door. Ja, nu wel.
11: Ja, ik had het weer op mute staan.
8: Oh ja.
11: Nou, dat heb je wel gezegd.
8: Ja, ik doe het zo weer.
11: Wil jij het doen?
8: Nee, doe maar.
11: Oké. Had je de A27 al genoemd qua radar?
8: Nee, nog niet genoemd.
11: Oké. Op de A27 een radar bij hectometerpaal 114,9. Dan ook nog een radar op de N352 bij Ens, beide richtingen hectometerpaal 7. En op de N701 in Almere, beide richtingen hectometerpaal 14,4. Dat is natuurlijk de Oostvaardersdijk. Heb je er ook één gezien? Laat het ons weten via Flitsmeister.
8: En zometeen weer Tech Talk. Tenminste, internet en telecom gaan we bespreken met Bernie Duin. Want het is weer bijna tijd voor Apples najaarpresentatie. Ja, wat gaan ze presenteren? Komt er nou eindelijk eens een keer echt iets echt nieuws? En Ziggo, de provider, die gaat misschien nu toch uitbreiden naar glasvezel. Zometeen meer erover.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis slim met Golden eSIM.
18: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Download de app of ga naar goldenesim.com.
20: Rijd slim met Golden eSIM.
21: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.
22: En for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: Ashford & Simpson met het leuke liedje. Dat is handig als die gasten dat zelf altijd eventjes zingen natuurlijk ook. 9:09 is het geworden. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen Arnoud. Ik had gisteren de buurtbarbecue. Vlak voordat we allemaal weer aan het werk moeten.
0: Dat was lekker weer, hè?
1: Het was heerlijk weer gisteren. Ja, gisteren was het
0: nog. Ja, het was nog wel fijn ook, hè?
1: Ja, het begon allemaal vrolijk, maar het zijn allemaal Ajaxide.
0: Ja. Ja, die kreeg even een tik op de neus. Toch weer een puntje laten liggen. Feyenoord ook weer een puntje laten liggen. Dacht je in het begin van de middag nog van, nou, dat komt dan helemaal goed uit. Ja, helaas.
1: Maar gelukkig.
0: Het komt allemaal nog.
1: Almere doet het goed.
0: Ja, daarom. Dat gaat hartstikke fijn ook. En een nieuw stadion voor ze binnenkort helemaal af.
1: Ja, wordt echt professioneel.
0: Ja, veel meer mensen kunnen dan gaan genieten van Almere City. Zometeen gaan we ook genieten van Bernie Duin. Gaan we het hebben over de najaarspresentatie van dat grote Apple-logo.
1: Kijk of er nog iets revolutionairs gepresenteerd wordt. Het zal wel niet.
0: Ik denk het ook niet. Het
1: blijft allemaal hetzelfde.
0: Een beetje voortduren op wat eigenlijk al was.
1: Gaan we weer naar huis, Bernie.
0: Maar wat misschien wel goed is, is dat Ziggo gaat uitbreiden met glasvezels. Ze zeggen nu altijd dat ze de snelheid van glasvezels hebben, maar het zit nog steeds op het kopernetwerk.
1: Het zit nog steeds koper, dus.
0: Maar gaan ze dat nou doen, ja of nee? Zometeen het antwoord krijgen we van Bernie Duin.
2: De temperatuur is hoog en de hits

0: Oh, we gaan helemaal loco samen met Jeffrey Hezen. Het is 13 minuten over 11 nu geworden.
1: Het is maandag, dan hebben we altijd Bernie Duin hier aan de tafel. Hij heeft het laatste technische nieuws. Bernie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is weer bijna zover, hè? De Apple-presentatie.
2: Ja.
1: Vroeger was dat echt een evenement, nog steeds?
2: Ja, het is nog steeds wel een evenement. Het is nog steeds waar heel veel mensen naar kijken. In het verleden was het echt een live evenement in een groot theater. En Steve Jobs die presenteerde dan de nieuwste MacBook. Of toen hij een keer uit een tas de nieuwste MacBook haalde die super dun was. Uit een envelop zelfs. Ja. Eén groot spektakel, want tegenwoordig is van tevoren opgenomen. Het gaat
0: bijna altijd alleen maar over softwareverbeteringen. Nou, echt revolutionaire producten komen er nog.
2: Ja, je hebt natuurlijk in de zomer, in juni heb je altijd de software. En in september heb je de hardware. Dus dan komt vaak de nieuwe iPhone. En ja, wat heel veel mensen aan mij vragen is van ja, welk product kan ik nu wel en welk product moet ik nou niet gaan kopen? Want er komt wat nieuws aan.
0: Ja, nou, het is een jubileumjaar voor de iPhone in ieder geval, geloof ik. Hè? Dat wordt dan revolutionair, dat ding wat kopen kan klappen en zo.
2: Dat is volgend jaar.
0: Oh.
2: Dit jaar komt de iPhone Fold komt uit. Ja. Dus dat wordt die klapbare. Dat is geen jubileummodel. Volgend jaar komt de iPhone 20 uit. Dat wordt het model die het scherm van rand tot rand heeft lopen. Helemaal over de rand heen. Een perfecte batterij. Eigenlijk zoals Steve Jobs het altijd gewild had. Dat is volgend jaar.
1: Maar goed, dat vouwen, dat Samsung doet het al lang.
2: Ja, Apple heeft altijd gezegd, we wachten tot de techniek gewoon betrouwbaar is. Want de techniek die was niet betrouwbaar, het ging vaak kapot.
0: Ja.
2: En je ziet nu dat het eindelijk doorontwikkeld is en betrouwbaar is. Maar ja, als je dan gaat kijken van ja, welke producten moet je nou wel en niet kopen. Je zou kunnen zeggen van wacht nog maar even met die iPhone. Ik zou zeggen, het beste moment om een iPhone te kopen, dat is juist nu. Want in prijs is hij omlaag gegaan en de nieuwe iPhones worden nog duurder. Ook door de nieuwe chipprijzen.
0: Maar dan heb je het over de 16 of zo.
2: Nou, de 17.
0: De 17 ook al.
2: Die is iets verlaagd in prijs. En de verwachting is dat de 18 Pro, er komt alleen een Pro dit jaar, dat die heel erg duur gaat worden. Dus dat je nu beter een 17 Pro kan halen, want dan heb je iets meer waar voor je geld.
1: Ik heb altijd een bedrijfstelefoon gehad, dus ik heb geen idee wat die dingen kosten. Wat kost dan een Pro?
2: Ja, een Pro begint zo rond de €1300. Dat is een standaardprijs. Maar het zou me niet verbazen als dat dit jaar €1400 is. Nieuwste model, ja.
0: Ja, nou ja, goed jongens, als je een telefoon hebt, blijf gewoon lekker zitten toch, weet je?
2: Ja, als hij goed is, is hij goed natuurlijk. Maar
0: Het is de 14, 15, 16, 17 waar we dan nu op zitten. Het is niet echt dat je zegt van nou, er is een wereld van verschil tussen de 14 en de 17 qua looks en mogelijkheden. Je kan ermee fotograferen, je kan ermee bellen, kan ermee internetten.
2: De laatste jaren is het echt niet heel hoor, de verschillen. Dus je ziet echt niet meer. Het is vaak snelheid. Vorig jaar is er een koelkamer in de iPhone gezet. Nou, niemand die weet wat die koelkamer is. En niemand heeft door wat die doet. Maar dat was de nieuwe techniek. Nou, dit jaar is het ook niet heel veel bijzonders met de iPhone 18. Je ziet dat alles een beetje bewaard wordt voor volgend jaar. Ja, dat de focus dit jaar op het vouwbare toestel gaat liggen. Want dat is echt wat anders.
0: Ja, want daarmee kan je gezien worden.
2: Ja,
0: voor veel mensen toch ook wel heel erg belangrijk. Hè? Ik heb een vouwbare iPhone.
1: Je hebt het ook nog nut.
2: Nee. Nou ja, het is eigenlijk een iPad mini, zo moet je het eigenlijk zien. Dus je hebt eigenlijk een soort van een paspoortformaat apparaat bij je die je open kan vouwen en waar je gewoon goed dingen op kunt lezen.
1: Wat je vroeger ook had, dan van Nokia zo'n klikding die je open klikte.
0: Ja, of een banaan.
2: Maar dat is meer het flipmodel. Maar die foldmodel is echt als een paspoort. Dus het is meer in de breedte als een boekje. Dus dat is natuurlijk super handig als e-reader bijvoorbeeld. Maar ook als je films wil kijken en dat soort dingen. Dus op zich is het wel een leuk idee. En ja, de verwachtingen zijn wel hoog.
0: Maar ja, hoog ook qua prijs denk ik, hè?
2: Ja, verwachting is wel tussen de €2300 en €2500 wat dat gaat kosten. Dus dat zijn wel echt wel bedragen,
1: Voor dat geld heb je ook gewoon een 60-inch tv voor aan de muur.
2: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
2: Ja, maar ja, dit neem je.
0: Als je dicht op zit, dan krijg je stijve nek. Moet je geen tennis op kijken, want dan zit je de hele dag te
2: kijken. Deze neem je natuurlijk ook mee. Dat is wat grote voordeel. Wat er trouwens ook aan zit te komen, is de AirPods Ultra. Dus heb je nu AirPods Pro? Koop geen nieuwe AirPods Pro nu. Wacht op de Ultra, want die komt in het najaar.
0: En wat is daar beter aan dan?
2: Daar komen sensoren in. En die zijn handig voor Apple Intelligence. Dat zorgt ervoor dat je omgeving ziet. En dan kun je vragen stellen over wat je ziet.
0: En ik heb ook gehoord, je kan hem ook zo aanzetten. Dan luistert hij naar wat er in de omgeving wordt gezegd. En dat vertaalt hij naar jouw taal.
2: Ja, klopt. Kan het niet in alle talen?
1: Dat is handig in het buitenland.
2: Ja.
0: Loop je naar Argentinië, hè? Dan kan je gewoon horen wat de mensen over jou zeggen.
2: Klopt, ja. Het kan in Chinees kan het gedaan worden, in Engels kan het gedaan, in Frans, dat soort dingen kan je gewoon direct vertalen.
1: Dat vind ik wel een mooie ontwikkeling.
2: Ja. Real-time vertalen, ja. Het is echt alsof we in de toekomst leven. We zijn bijna weer in de Jetsons, zeg ik altijd.
0: Heel eventjes, ja.
1: Laat het even, de Jetsons. Is dat niet eens uit jouw tijd?
2: Nee, maar dat keek ik altijd wel.
1: Oh, dat keek
2: ja, maar als je daarnaar kijkt, dan zie je gewoon wat het toekomstbeeld zou zijn. Als je kijkt waar we nu zijn, dan zijn we eigenlijk al veel verder dan de Jetsons.
0: Kijk naar een aflevering van Giet Titulaar, van 30 jaar geleden. Ja. Die man die had een echt vooruitziende blik, hoor.
2: Zo. Ook de vertaalcomputer, hè?
1: Dan gaan we zo meteen verder.
0: Ja.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Leuke plaatjes heeft die man solo gemaakt, hè? Ringo Starr, You're 16. Een tijd geleden, zeg. Ringo Starr dus.
1: We praten nog steeds met Bernie Duin. Hij weet alles over techniek. En we gaan het nu hebben over glasvezel.
2: Ja.
1: In Nederland is, geloof ik, KPN heeft, geloof ik, het glasvezel.
0: Nee, ja, Vodafone ook.
1: Die glasvezel wordt weer door andere bedrijven neergelegd, toch?
2: Ja, het verschilt. Je hebt natuurlijk Delta Fiber die neerlegt, KPN die heeft wat liggen, Odido die heeft lijnen liggen waar wat glasvezel is.
0: Dat zijn hun eigen netwerk.
2: Is hun eigen netwerk, ja.
0: En zelfs ik heb me wel eens afgevraagd, waarom wordt mijn straat 3 keer per jaar opgebroken? Toen zei die man van, we gaan glasvezel leggen. Ik zeg, dat ligt er toch al? Ja, maar dit is van die. Liggen dus in de straat liggen er gewoon misschien wel 4, 5 glasvezelnetwerken.
2: Ja, op zich natuurlijk wel goed, want daardoor creëer je natuurlijk wel keuzevrijheid. En dat voorkomt natuurlijk een monopoliepositie van één partij. Dus dat is natuurlijk allemaal wel heel goed. Maar zelfs Ziggo, daar gaan we het nu natuurlijk ook toevallig over hebben. Dat is ook eigenlijk een glasvezel wat ze gebruiken. Alleen naar het huis toe is dan coax.
0: Maar eventjes, Ziggo zegt dan bijvoorbeeld altijd, wij kunnen ook gewoon 1 gigabit leveren via glasvezelsnelheid. Maar dat gaat via de kabel. Maar waarom zou ik dan glasvezel willen hebben als 1 gigabit via glasvezel hetzelfde is als
1: waarom
0: via
1: heb je het
0: de kabel?
1: Nodig?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat als je het via de kabel geleverd krijgt, dan heb je natuurlijk de volle snelheid als download hetzelfde als de upload. Dus verzenden gaat net zo hard als
0: glasvezel,
2: versturen. Dat is met glasvezel.
0: Ja?
2: Dat heb je met coax, dus met de traditionele wat de Ziggo heeft, heb je dat dus niet. Daar zit verschil in.
0: Oké, dan heb je hoge snelheid downloaden, wat je binnenhaalt.
2: Ja.
0: Maar als je iets weg wil sturen, heb je
2: dan duurt het lang. Dus uploaden, dus videobellen en dat soort dingen, daar heb je wat vertraging in zitten. En het is wat meer gevoelig voor drukte op het lokale netwerk. Dat is ook een verschil.
1: Maar gaan ze nu zelf glasvezel leggen?
2: Ja, nou, wat ze eigenlijk doen, want kijk, Ziggo is natuurlijk afhankelijk van het coaxnet wat ze zelf dus al hadden. Alleen er zijn natuurlijk plekken waar dat niet zit. Bepaalde plaatsen waar dat niet zit.
0: Ja.
2: Dus ze hebben nu een overeenkomst gesloten met Delta Fiber, het netwerk. Dat is ook een verschil.
1: Maar gaan ze nu zelf glasvezel leggen?
2: Ja, nou, wat ze eigenlijk doen, want kijk, Ziggo is natuurlijk afhankelijk van het coaxnet wat ze zelf dus al hadden. Alleen er zijn natuurlijk plekken waar dat niet zit. Bepaalde plaatsen waar dat niet zit.
0: Ja.
2: Dus ze hebben nu een overeenkomst gesloten met Delta Fiber. En op de plekken dus waar Ziggo zelf niet de kabel kan leveren, daar kun je op het glasvezelnetwerk van Delta Fiber kun je ook Ziggo nemen. Waardoor je dus wel keuze hebt in hun pakketten, dus wat hun aan kunnen bieden.
0: Oké, maar ze gaan dus niet bij mij in de straat een eigen netwerk neerleggen, zodat ik ook glasvezel van Ziggo zou kunnen hebben?
2: Nee, maar dit is natuurlijk wel het begin van dat ze verder gaan kijken van wat ze allemaal kunnen natuurlijk. Dus het kan natuurlijk wel zo zijn. Ik denk dat je in de toekomst gewoon overal kan kiezen van op welke soort kabel je het aansluit. Dat het gewoon vrij wordt.
1: Ja. Er komt wel serieuze concurrentie nu voor glasvezel van KPN dus eigenlijk.
2: Ja, voor die partij inderdaad wel. En dat is ook wel nodig hoor, want er is veel beweging op die markt.
1: Dus gaat het dan eindelijk goedkoper worden? Want ik vind,
0: maar het wordt alleen maar duurder volgens mij.
1: KPN, maar ik vind het zo duur.
2: Ja, het is natuurlijk iets wat we veel gebruiken. Hè. We kijken natuurlijk tv, kijken ermee. Het internet is ervan afhankelijk. We doen heel veel met het netwerk, dus dat kost natuurlijk ook veel geld. Wat natuurlijk heel veel van belang is dat je goed kijkt welke pakketten je erbij hebt zitten. Dus of de pakketten die je erbij hebt, of dat zin heeft. Want je hebt vaak een kabel of een internet-only pakket al voor 30, 35 euro per maand. En dan heb je dan nog geen tv erbij. Maar het hoeft dus niet heel erg duur te zijn. Het is goed om te combineren natuurlijk met mobiel voor extra korting.
0: Ja, als je toevallig

0: al een Apple TV-kastje hebt of zo, dan kun je al via dat soort kastjes
1: kijken. Dan hoef je geen tv-kastje.
0: Hoef je geen kastje apart weer erbij.
2: Klopt. En kijk ook heel erg naar de aanbieding. Hè? Want je kunt gewoon overstappen en dan heb je het eerste jaar voor €35. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die €70.
1: Ja, gewoon één keer per jaar bellen. Hè? Van, heb je dat nog wat goedkoper?
2: Ja, dat, dat is
0: heen
2: wel...
0: en weer hoppen willen ook wel, hè?
2: Ja, en je ziet vooral Ziggo, die is keihard aan het vechten nu met de flinke reclamecampagne. Die zijn veel klanten kwijtgeraakt de laatste jaren. Zijn nu echt keihard aan het terugvechten.
1: Maar dat kan toch door dat slechte kastje of zo? Zou er iets...
2: Nee,
1: dat is al storing of zo.
2: Nou, dat...
1: Of,
2: dat
1: zeg ik nu iets verkeerds?
2: Nee, dat hebben ze allemaal wel een beetje. Maar op zich liepen bepaalde dingen wel achter. Maar ik vermoed zelf dat de grootste oorzaak is geweest dat ze Ziggo Sport zijn kwijtgeraakt destijds met die rechten. Daar zijn heel veel mensen overgestapt om gewoon via Viaplay Formule 1 te gaan kijken.
0: Ja.
2: En dat, toen zag ik het een beetje leeglopen.
0: Maar dat verandert nu ook weer, hè?
2: Ja, klopt. Ze hebben nu sowieso ESPN standaard in het pakket zitten. Dus op die manier willen ze de sport kijken, terugkijken, krijgen. En Formule 1, dat gaat natuurlijk naar Videoland. Maar dat is natuurlijk een andere...
0: Ja, maar dat wordt ook een stuk minder interessant. Omdat zometeen niet meer in Nederland gehouden wordt. En ja,
1: Max wint ook niet meer.
0: Nee, maar ieder moment kan ook komen dat Max niet meer in de Formule 1 gaat rijden.
2: Nee.
0: Zo. Dus daar zullen ze echt mee bezig zijn.
2: Ja, het moet natuurlijk ook populair zijn. Maar je ziet wel dat soort dingen heel veel invloed hebben op de populariteit van een merk. Ziggo was echt Formule 1 merk destijds altijd. Ja. En ja, die had een goede sponsoring ook erbij. En toen het wegviel, toen zijn ze de klanten kwijtgeraakt.
0: En nog even voor de snelheid. Als een gezin, vader, moeder, twee kinderen die op de iPad zitten en zo. Wat voor snelheid heb je daar nou eigenlijk voor nodig? Want iedereen zegt altijd van ja, hoe meer snelheid, hoe sneller het binnen is, hoe beter. Maar is dat zo?
2: Ja, kijk, hoe meer bandbreedte je hebt, hoe meer je tegelijkertijd kan doen. Dus het is altijd afhankelijk van hoeveel doe je tegelijkertijd. Heb je inderdaad een iPad, er wordt tegelijkertijd wordt gegamed, er wordt tegelijkertijd ook tv gekeken. Ja, dan is het handig om wat een hoge bandbreedte te nemen. Dus ik zeg meestal 400 Mbit, dat is voor heel veel mensen wel genoeg. 400 tot 600.
1: Maar ja, als je op wifi aan het werk bent, dan heb je nog last toch van iedereen?
2: Ja, dat is wel een beperking. Maar die netwerken zijn wel steeds beter gelukkig. Ja? Je krijgt natuurlijk bij een nieuw abonnement een nieuw modem. En dat is weer geschikt voor alle snelheden.
0: Mm-hmm.
2: Je zucht er al bij. Ja, maar het is ook allemaal ingewikkeld natuurlijk.
0: Ik heb er ook last van. Die huizen worden ook steeds beter geïsoleerd. Er zit steeds meer ijzer ook in de bewapening. Ja. Waardoor die wifi het gewoon niet zo heel goed doet.
2: Nee.
0: Dus dan moet je allemaal weer versterkertjes erbij gaan halen.
2: Daar heb ik wel weer nieuwe technieken voor natuurlijk. Hè? Ja, en je hebt natuurlijk inderdaad die versterkers die je erbij kunt bestellen tegenwoordig. En dan heb je wel gewoon goede snelheid.
0: Maar laat je even goed adviseren. En ga gewoon shoppen ook. Hè? Dat kan lonen.
2: Gewoon bij mij.
0: Dat is dan weer jammer dit. Ja. Goed, Dernie, dankjewel.
1: Tot de volgende keer.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
6: 11:58. Goedemorgen. Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostrandreef in Lelystad. De oplegger kwam rond 19:30 deels naast de weg terecht en heeft zich gedeeltelijk in het asfalt geboord. Vanwege de bergingswerkzaamheden was vanaf de kruising met de Drontenweg tijdelijk een rijstrook afgesloten. Historicus Ed Voigt uit Lelystad die heeft foto's, boeken en documenten over Cornelis Lely gedigitaliseerd. En daarmee krijgt Lely's minder bekende geschiedenis in Suriname opnieuw aandacht. Lely liet er de enige openbare spoorweg van Suriname aanleggen. De collectie van Voigt die krijgt binnenkort een vaste plek in Lelystad. Op 23 september, de geboortedag van Cornelis Lely, wordt de collectie officieel geopend in een barak op het voormalige Werkeiland. En twee automobilisten zijn gisteravond rond 18:45 op elkaar gebotst op de houtrip Dreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft uiteindelijk de auto's afgevoerd. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook altijd bij ons. Natuurlijk op de website omroepflevoland.nl.
7: Het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Hoe is het buiten?
8: Ja, bewolkt. Heel anders dan we deze zomer gewend zijn
7: geweest. Regelt het nog?
6: Heel koel en waterig.
8: Ja, ja, nou ja, zo af en toe nog een spatje. Met het einde van de zomervakantie is het weer ook helemaal omgeslagen.
6: Ja.
8: Afgelopen weekend hadden we dat al gemerkt. Zaterdag 1 tot 2 mm regen, gisteren nagenoeg droog. Maar de temperaturen die zijn echt een stuk lager dan vorige week. Tropische waarden die verwacht ik deze week niet. En zelfs geen zomerse waarden. Nou, op het moment is het 17 à 18 graden bij een matige noordwestelijke wind. Wolkenvelden, af en toe zonneschijn. Ik verwacht wel dat het vanmiddag en vanavond zo goed als droog zal blijven. En dat de zon steeds meer de ruimte krijgt. Maar de temperatuur die blijft achter. 21, nou misschien net aan 22 graden als maximum temperatuur vandaag. En dat is eigenlijk net iets onder de gebruikelijke waarde.
6: Moeten eigenlijk wel een beetje richting de 24 graden gaan. Hè? 25 graden toch, hè? Ik bedoel, ja. het is half augustus.
8: Ja, we zitten nog midden in de hondsdagen. Ja. Die eindigen 20 augustus. Maar deze week verwacht ik echt geen zomerse temperaturen meer.
6: Nee.
8: Ja, dat komt doordat de wind vanuit het westen tot noordwesten blijft waaien. Dat is vanavond en vannacht ook het geval. Al zal die toch wel eventjes gaan wegvallen. Vannacht zo goed als droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. En niet al te veel wind. Maar de bewolking neemt later vannacht toe. En dan hebben we morgenochtend opnieuw met regen te maken. En ik verwacht dat die regen langer aanhoudt dan vanochtend. Dus na de ochtendspits heb je nog wel de paraplu nodig. Maar de middag en avond zijn er ook wel droge momenten. Met ook nog wel een paar buien.
6: Ja, nou, maar die buien hebben we hard nodig.
8: Jazeker, de natuur heeft zeker wel regen nodig. Want het is droog. Maar goed, die droogte die houdt voorlopig aan.
6: Ja.
8: Want ik verwacht deze week niet meer dan 20 mm. Ja, nu hebben we al een neerslagtekort van 300 mm. Nou, het moet echt heel hard en lang regenen. Wil dat nog zeg maar veranderen de komende tijd?
6: Ik ga nou niet zeggen dat dat de komende tijd ook gaat gebeuren.
8: Nee, gelukkig niet. Maar er zijn natuurlijk wel natte dagen. Tenminste, natte dagen. Dagen dat het 's ochtends vooral regent. Mm-hmm. Dat is met name dus morgenochtend het geval. Woensdagochtend, donderdagochtend. Nou, vrijdag in de middag dan wat regen. En ook zaterdagochtend toch wel zo nu en dan je paraplu nodig. Dat is voor de mensen die naar Lowlands gaan natuurlijk niet echt een plekje.
6: Nee, stel je dat je enkels doen in de blubbers.
7: Ja. Maar ja, vrijdagmiddag staan we er.
8: Ja,
7: dan is
8: ja,
7: het.
8: Ja, dan
7: laarzen.
8: Nou, dan kan er ook wel een bui voorkomen. Ja. En zaterdag de ochtend ook dus. En ja, als ze dan naar de camping gaan op de donderdagmiddag, ja, dan is het ook niet helemaal droog.
6: Geultje graven, jongens.
8: Ja. Echt? Nou, ja, het is even wennen deze week.
6: En andere delen van het land, mensen die naar die snelle auto's gaan kijken in Zandvoort, ook daar wordt het natuurlijk waterig.
8: Ja, maar niet echt heel veel regen. En ik verwacht dat in het weekend toch wel een droge dag zal voorkomen. Ik denk met name de zondag, dat het wel geheel droog zal blijven.
6: Nou, dat is
8: en dat
6: goed.
8: De zon schijnt. Maar warmer dan 23 graden wordt het deze week niet.
6: Ik heb wel sommige mensen gehoord dat het na aankomend weekeinde, dat daarna enigszins weer warmere periodes zouden kunnen aanbreken.
8: Zou kunnen, maar ik zie voorlopig nog niet echt zomers of tropische buien.
6: Geen hoge drukgebieden die richting ons schuiven?
8: Wel een hoge drukgebied, misschien een aantal dagen. Dus zondag, maandag, dinsdag volgende week. Maar daarna weer licht wisselvallig zomerweer.
6: Echt Nederlands dus.
7: Dankjewel.
6: Okay.
9: Flevoland, weer weet je.
6: Waar gaan we het over hebben, Diana?
8: Ja, over de hitte.
6: Ja.
8: Ja, ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren de afgelopen zomer.
7: Af en toe was het te warm en af en toe was het te doen.
6: Zwetend, vooral ook.
8: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
6: Ja, dat klopt, ja.
8: Ja, nog heter dan 2018. Van deze eeuw is het echt de heetste zomer ooit. En dat komt door heel veel hoogdrukinvloeden. Hoogdrukgebieden domineerden de weerkaarten. Ja, als ik de een naar de andere verwachting maakte, dan was het niet een al hoogdrukgebied. Ik ben zelfs laaggedrukgebied in de Alpen gewend. Nou, dan kom je daar aan als je vanuit Nederland naar de Alpen rijdt. En dan spuiten de crèmetjes spuiten gewoon uit je tube als je die dan open doet. Maar dat was dit jaar niet het geval. Ook een hoogdrukgebied op heel veel plaatsen in Europa. Dus hitte en een hittekoepel dus. Ja. Met heel veel warmte. Vooral juni en augustus, die spanden de kroon. Want juni was dit jaar extreem. Echt bijna 3 graden gemiddelde temperatuur hoger dan normaal. Uh-huh. En de warmste dag, maar ik meen te herinneren, 26 juni, 36,8 graden.
6: Zo.
8: Ja, bijna even heet als in 2019 toen we 37,5 graden hadden.
7: En we hebben al klimaatvluchtelingen nu ook, hè? Spanjaarden die hier komen, vakantie komen.
8: Ja, in Spanje was het ook bijzonder heet. Mijn neefje zit daar en die is alleen maar aan het puffen en stikken.
6: In het midden van het land ook.
8: Ja.
6: Echt niet gezond ook, hoor.
8: Ja, maar het augustus was dus ook bijzonder warm, hè? Ja. Maandgemiddelde temperatuur van op het moment 20,3. De heetste augustus ooit die we ooit hebben gehad.
7: En ga je ons nu vertellen dat we niet meer mogen barbecuen? Dat is de bedoeling nu?
8: Nou, voor jou wel, ja. Je moet ze toch wel.
6: Er zit ook al hittekoepel over als je de deksel dicht doet. Maar hoe komt dat dan? Waaien de winden anders? Draaien wij anders met de aarde? Of wat is het?
8: Ja, nou, klimaatverandering zorgt ervoor.
6: Het schuift op.
8: Dat schuift. En we merken het steeds vaker. Sinds 2018 hebben we alleen maar hete zomers. Niets te klagen. De warmte- en zonliefhebbers die kunnen gewoon in Nederland vakantie houden.
6: Ja, maar te warm is ook weer niet goed, hè?
8: Nee. En het wordt steeds extremer. Want de gemiddelde zomertemperatuur van bijna 25 graden, dat is gewoon bijzonder.
6: Zijn we ook niet op ingesteld ook. Dat moet ook allemaal gaan veranderen natuurlijk.
8: Ja, ik denk ook dat we onze huizen daarop moeten gaan bouwen. Want ik heb gemerkt dat in Zwitserland dat de huizen lekker koel blijven. Maar ik kwam hier thuis en dan hangt daar warmte nog op mijn zolderkamertje.
7: Ik denk dat we al lang blij mogen zijn als er huizen gebouwd gaat worden.
6: Ja, dat is dan. Standaard met airco.
7: Okay.
8: Nou, dus we hebben de heetste zomer ooit beleefd.
6: Goed,
7: dankjewel.
6: Diana Woei.
7: Verkeersinformatie van de ANWB. Hier zijn ze hoor, de files als ze er zijn. Op dit ogenblik geen files. Wel flitsers op de A27. Almere richting Hilversum wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 112,5. Op de N352 bij Ens. Hectometerpaal 7. Dat is de Zuiderringweg. De Oostvaardersdijk bij Almere in beide richtingen. Hectometerpaal 14,4. En dat waren ze. Heb je er ook weer gezien. Geef hem door via Flitsmeister.
6: En zometeen gaan we prijzen. We geven bij ons spelletje Kik.
9: Goedemorgen. Morgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Project.
1: Muziek van de Police. Every breath you take. Terwijl we hier nog praten over het weer en de eclipse en dat alles. Dat
2: en jouw verjaardag, Diana, ook nog vorige week. Hè? Van harte gefeliciteerd nog.
3: Ja, gedaan. Ja. Ik heb nog niet uitgedeeld. Dat moet ik nog doen. Ik was zaterdag terug van vakantie. Geen tijd gehad om taart te bakken.
1: Ja, taart? Maar, ik dacht, we krijgen een wortel of zo.
3: Nee.
2: Worteltaart.
3: Ja, goed. Volgende week maandag.
2: Dan, nou, van harte gefeliciteerd met je 41ste verjaardag.
3: Ja.
2: Ant Stoet uit Lelystad, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe is het met je?
4: Met mij goed. Sta op punt naar de fysio te gaan.
2: Oh, wat moet er gekneed worden?
4: Hielspoor.
2: Hielspoor.
1: Dat is heel pijnlijk. Is
2: ja, dat is niet fijn, hè?
4: Ja.
2: Ja. Hoe lang heb je er al last van?
4: Al een tijdje. En ik krijg zometeen shockwave.
2: Oh.

0: hoor.
1: Ja. Oké, okay, nou, laten we hopen dat het dan daarna allemaal weer goed is, hè?
0: Ja, zeker.
1: Nou, oké. Okay. Je hebt ook meegedaan met ons spelletje. En je hebt gekeken naar die twee foto's van die kickboksende jongen op de voorgrond. Maar daar zat het niet in, hè?
0: Nee, zat in de ballonnen, hè?
1: Ja. Maar welke, hè? Want we zagen twee trossen ballonnen.
0: Ja, er zat bij de tent zat een tros ballonnen.
1: Ja.
0: En bij de ene kant zat een oranje en de andere kant was de oranje weg.
1: Klopt.
2: Had je veel moeten zoeken of had je het meteen wel door, Ant?
0: Nee, ik zag het vrij snel.
1: Ja, dat was ook niet zo heel moeilijk, want ik vond hem ook in het oog springen, ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Nou, leuk.
2: Nou, wat nu? Wat gaat er nu gebeuren, Ant? Ik ga nu naar het Rad van Fortuin. En op dat Rad van Fortuin zitten allemaal partjes. En achter elk partje is een prijs te zien. En dat zijn geweldige prijzen, kan ik zeggen. Wat hebben we allemaal?
1: Jij doet dat programma elke dag. Rugtassen. Washandjes, sokken.
2: Waardebonnen.
1: Ja. Dus je kan alle kanten op.
2: Dus,
1: maar...
2: dus je bent misschien van je hielspoor vandaag af... en je bent geldrijker. Zou best kunnen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, hè?
0: Ja,
1: dat zou mooi zijn ook. Vogelhuisje zit er trouwens ook nog steeds op. Dus...
2: Vogelhuisje.
1: Nou, Ant, je hoeft alleen maar even te zeggen... of het een harde of een zachte draai moet worden.
0: Doe maar een harde.
2: Een lekker harde.
1: Linksom of rechtsom?
0: Rechtsom.
1: Dan moet je lekker naar de andere kant lopen. Dat is goed voor je, een beetje beweging, Rob.
2: Ja. Goed. Nou, daar gaat hij dan, hoor.
1: Rechtsom, hard.
2: En hard. Ja. Goed zo. Een lekkere rechtse harde.
1: Ja, kijken wat er vandaag voor een prijs uit gaat komen.
2: Oh, dat wordt vast wel. Ik heb zo'n gevoel, zo'n goed gevoel. Het is slecht weer buiten en... En een mooie prijs, denk ik.
1: Geniet je ook een beetje van het minder goede weer, Ans?
0: Oh, ja hoor. Ja, het zit gewoon lekker buiten.
1: Ja, die bloedhitte van 30 graden plus, dat is niet echt lekker, hè?
0: Nee, dat gaat niet lekker.
1: Nee, vind ik ook.
2: Ik vind het lijkt net of het lot ermee speelt. Want je hebt last van hielspoor.
1: Ja.
2: En je krijgt van Omroep Flevoland kieksokken.
1: Ah.
2: En een washandje. Daar kun je lekker je voetjes mee insmeren.
1: Ja. En die sokken zitten lekker warm voor de tijd dat je ze straks weer een keer nodig hebt. Want dat is zo, hoor. Voordat we weten zitten we in de kerst.
2: Dus echt de kieksokken. Ja, ze is echt een gewilde prijs, want ze zijn uniek, hè?
1: Ja, absoluut ook. En we nemen nog even contact met je op voor het adres. Dan weten we waar het heen moet. Succes bij de visio straks, hè?
0: Ja, ik ga er nu naartoe.
1: Oké. Okay.
0: En ik ben pas rond een half één pas weer terug.
1: Oh, oké. Okay. Dan gaan we
0: dus dan weet je het even.
1: Ja, dat is
0: dan
1: goed.
0: Dan kan je me niet bellen.
1: Nee. Oké. Okay. Tot straks dan.
0: Oké. Okay.

0: heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland. Van 2 tot 5 uur op radio en tv.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Dit is Flevoland.
1: Je kunt gewoon overstappen en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, lekker samen voetballen, maar ook echt van hart tot hart dingen delen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik heb begrepen dat hij wel een standbeeld heeft in Lelystad.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een vrachtwagen is vanochtend de oplegger verloren op de Oostrandreef in Lelystad. En twee automobilisten zijn gisteravond rond 6:45 op elkaar gebotst op de Houtripdreef in Lelystad. Ambulancepersoneel heeft de bestuurders onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file melding op de A6. Staat hier Emmeloord richting Lelystad bij de afrit Urk, afrit Zwifterband. 7 minuten vertraging op dit ogenblik. Dan zijn er ook nog flitsers gemeld. Op de N352 bij Ens in beide richtingen. Dat is de Zuiderringweg bij hectometerpaal 7. En ook op de Oostvaardersdijk bij Almere. Beide richtingen hectometerpaal 14,4.
8: En brandweerman Paul Arends uit Emmeloord is net terug uit Spanje, waar hij meeliep met zijn collega's. Hij wilde daar kennis op doen. En we gaan zometeen meer horen over wat hij daar geleerd heeft.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hey, Raymond!
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: Wat heb jij vandaag op je brood?
1: Even kijken. Oh, verrassing. Kipfilet.
0: Kipfilet?
1: Ja.
0: Zullen we gewoon aan die dingen beginnen die...
1: Bernie heeft nog iets meegemaakt, meegenomen. Van,
0: iets zoets.
1: Ja, heel erg
0: laat zoet. Het maar gezond houden.
1: 16.000 kilocalorieën.
0: Michael Bublé was dat in Heaven Met You Yet.
1: Brandweerman Paul Arends uit Emmeloord is net terug uit Catalonië, uit Spanje, waar hij meeliep met zijn collega's. Arends wilde in Spanje kennis opdoen over natuurbrandbestrijding. En welke lessen de Nederlandse brandweer daarvan kan leren, want helaas hebben wij er ook mee te maken met die natuurbranden. Het is keurig droog in Spanje en inmiddels zijn duizenden hectares natuurgebieden daar in vlammen opgegaan. Onze verslaggever Ilja de Zeeuw die is op dit moment bij Paul Arends om te praten over zijn ervaringen. Ilja, hoe is het daar?
2: Ja, hier is het rustig. We staan hier bij de brandweerkazerne in Emmeloord. En ik heb hier Paul Arends voor me bij zijn lokker. Het is rustig, dus hij is hier. Hoi Paul, hoe was het in Spanje?
3: Ja, in Spanje, het is een indrukwekkende 2 weken geweest. Ontzettend druk geweest. Lange dagen gedraaid. Ook veel informatie opgehaald. Veel geleerd van de Catalanen in Spanje.
2: En hoe zag je dag daaruit?
3: Ja, onze dag zag er eigenlijk uit. We begonnen 's ochtends rond 1:10 op de kazerne in Bellaterra. Dat is eigenlijk een hoofdkazerne in Catalonië, waar alles vanuit geregeld wordt. Daar begonnen we meestal met een stukje theorie van wat ze daar allemaal gebruiken en een stukje lering daarvan. En dan 's middags meestal operationeel. Of er moest 's ochtends een melding tussendoor komen, dan ging die natuurlijk voor. Maar 's middags gingen we 9 van de 10 keer operationeel. En dan gingen we vaak naar een risicogebied waar zij verwachten dat de natuurbranden uit zouden breken, en gingen we dan alvast voorwaarden scheppen staan. Dus eigenlijk paraat staan voor als er eventueel wat gebeurt.
2: Dus jullie hebben niet echt vlammen geblust?
3: Nou, de vlammen blussen, wij waren daar voornamelijk om te leren van de Catalanen qua stoplijnen en qua handgereedschappen wat ze daar gebruiken. Natuurlijk hebben we ook al vlammen geblust die daar als de brand was. Maar we waren voornamelijk heel veel om te leren van de Catalanen.
2: En ik heb begrepen dat het toch wel heel anders is om daar te staan dan hier in Flevoland. Want ik hoorde over helikopters die overvlogen. Kun je daar wat over zeggen?
3: Dat kan zeker. Het landschap sowieso daar is heel anders. Je hebt daar veel meer heuvels, bergen. En dus af en toe is het flink klimmen dan de hoogte in. En daarnaast is het indrukwekkend als je bij zo'n natuurbrand staat, dat er heel vaak blusvliegtuigen hebben ze daar. En blushelikopters die hier overheen komen. En dat maakt natuurlijk een indrukwekkend geluid als je daar in het veld staat.
2: En wat voor lessen heb je daar geleerd die je hier kan toepassen in Flevoland?
3: Nou, ze hebben natuurlijk een aantal technieken die ze daar gebruiken bij natuurbrandbestrijding. En dat is onder andere de handgereedschappen voor het maken van een stoplijn. Dat is eigenlijk een lijn om te voorkomen dat de brand verder kan vorderen als dat men wil. En die handgereedschappen, dat neem ik mee hoe we dat kunnen gebruiken hier in Nederland. Daarnaast werken ze met waterstralen onder druk. Dus dat ze die ook onder druk kunnen verlengen. Dat stukje wil ik meenemen. En daarnaast wil ik de theorie, hoe zij kunnen voorspellen hoe een brand, dat zij verwachten dat die gaan lopen. Want ze hebben daar heel veel data vanuit het verleden opgehaald. En dat wil ik eigenlijk meer gaan implementeren in de regio.
2: Dus er viel echt wel veel te leren daar dat jullie daar waren. Dat was heel nuttig.
3: Daar viel zeker veel te leren. De Catalanen lopen daar wat dat betreft qua natuurbrandbestrijding voorop in Europa zelfs. En er is veel te leren daar van de mensen daar.
2: En je vertelde eerder dat je een bepaalde manier van blussen gaat oefenen en misschien ook hier gaat toepassen. Kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, dat is het rijdend blussen eventueel. Dus is dat eigenlijk dat je met een tankauto spuit zoals we dat hier kennen in Nederland. Rijdend blust met een straal naast de auto. Dus zodat je eigenlijk heel snel een hele lange stoplijn kunt creëren met water.
2: En hoe was de samenwerking met de Catalaanse, moet ik eigenlijk zeggen, brandweerlieden?
3: Ja, de Catalanen zijn die willen heel graag dingen uitleggen en heel veel informatie overgeven. Het was een hele fijne samenwerking. Er waren leuke mensen om mee samen te mogen werken.
2: En hoe lang zijn jullie daar geweest?
3: We zijn daar 2 weken geweest in Catalonië.
2: En met hoeveel mensen waren jullie? Allemaal uit heel Nederland, toch?
3: Ja, wij kennen 25 veiligheidsregio's in Nederland. En eigenlijk iedere regio werd wel zo goed als vertegenwoordigd in Spanje. En we waren daar met 20 mensen. En voor ons waren er ook mensen, 20 man, en die waren 2 weken eerder als dat wij er waren.
2: Dus wat is dan eigenlijk de belangrijkste les wat je mee terugneemt nu voor Flevoland nog een keertje?
3: Nou ja, voor Flevoland, het landschap is anders dan daar. Dus daar zullen we wel een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat we voornamelijk voor Flevoland meenemen hoe ze daar de blustactieken en de informatieoverdracht doen. Zullen we meenemen voor Flevoland.
2: Oké, okay, mooi.
3: Oké, okay, dankjewel.
2: Dankjewel. Nou, dat was duidelijk, hoop ik. Het was een nuttige reis. En straks in een reportage op tv in het nieuws om 5 uur nog een uitgebreide reportage hierover. Mocht je meer willen weten.
1: Ilja de Zeeuw, dankjewel.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Spiro.
1: Dat komt uit Devil Wears Prada. Heb je ooit nummer 1 gezien ook?
2: Nee, en deel 2 heeft mijn vrouw gezien. Ze vond hem niet...
1: Niet aanvullend, zeg maar. Nee. Die had 1 wel gezien, en dat was goed.
2: Dat was leuk.
1: Maar dan deel 2...
2: Ik heb wel een stukje gezien, vond ik ook wel aardig.
1: Ja, maar deel 2 was eigenlijk volgens jouw vrouw een beetje overbodig.
2: Overbodig. Ja. En jouw vrouw?
1: Nee, niet gezien.
2: Niet gezien.
1: Nee, en het trekt mij ook helemaal niet.
2: Nee.
1: Nee, waarom? Nou ja, goed. Wat me wel trekt... Hè? Dat is toch wel weer het weer voor de komende tijd ook. Want ik ben er wel een beetje benieuwd naar. Iemand die ons daar meer over kan vertellen is Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Ja, we hebben in één keer een heel ander weerbeeld dan vorige week.
3: Wel, hè?
1: Zo, echt. Het scheelt ook 13 graden of 14 graden.
3: Ja, minstens. Ja, inderdaad. Het is op dit moment slechts een graad of 16 in onze provincie. Vanochtend heeft het ook een tijdje geregend. Nou, inmiddels is de meeste regen wel verdwenen. Er valt nog een enkele bui vanmiddag. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. En vanuit het westen breekt ook steeds vaker de zon door. Oh. Nou, temperaturen daarbij rond 21 graden op zijn hoogst. En dat is inderdaad een flink verschil met bijvoorbeeld 3 dagen geleden, afgelopen vrijdag nog.
1: Ja, nou, we waren er ook wel weer aan toe ook. Want een uurtje geleden hadden we ook onze weervrouw Diana Woeij. Die zei van ja, wij zijn er nog helemaal niet op ingesteld. Weet je wel, ons land kan dat nog helemaal niet aan. Kijk naar die droogte inmiddels nu ook.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat is waar. Dus wat regen is zeer welkom. Ja. En er gaat nog veel meer regen komen, hoor, de komende tijd. Want er is echt een omslag geweest. En dat gaat best wel een flinke tijd duren. Want ook morgen krijgen we met regen te maken. Met name morgenochtend zal opnieuw een regengebied zijn. In de ochtend dus nat en bewolkt. In de middag geleidelijk aan weer drogen vanuit het westen. Met ook een paar zonnige perioden. Mm-hmm. Temperaturen opnieuw rond 21 graden. Dus eigenlijk een soort kopie van vandaag.
2: Ja. Blijft dat zo de rest van de week?
3: Jazeker, want ook de rest van de week is het wisselvallig. Met elke dag wel een aantal buien. Dat kunnen soms best wel stevige buien zijn. Zeker ook in ons deel van het land. Omdat het water van de Noordzee, maar ook het IJsselmeer en het Markermeer bijvoorbeeld, behoorlijk warm is.
1: Ja.
3: Dat zorgt voor extra voeding voor die buien, waardoor ze behoorlijk stevig soms kunnen worden, behoorlijk zwaar kunnen worden, met ook kans op onweer daarbij. En tot en met komend weekend zou op sommige plaatsen zomaar eens tussen de 30 en 50 mm regen kunnen vallen.
2: En het blijft allemaal rond de 20 graden, vind ik ook weer te laag eigenlijk.
3: En ja, inderdaad, elke dag rond de 20, hooguit 21 graden.
1: Ja. Maar ja, al dat water in die zon, dat is wel groeizaam weer. Het is wel goed voor de natuur om een beetje te kunnen herstellen.
3: Klopt, ja. En ook volgende week lijkt dit voor te zetten, al zal de temperatuur waarschijnlijk dan weer een paar graden omhoog gaan.
1: Hmm.
3: Dus dan krijg je net iets vaker denk van dat meer broeierige weer. En dan kunnen de buien ook wel weer een keer wat zwaarder worden.
2: En heeft het ook invloed op? Stroomt er ook weer wat door de Rijn dan? Of is het nog nog steeds vreselijk?
3: Voorlopig niet. Omdat deze buien vallen voorlopig echt alleen in Nederland en België.
1: Ja.
3: Maar volgende week lijkt ook in de Alpen en Zuid-Duitsland bijvoorbeeld veel regen te gaan vallen. En dan zullen de rivieren uiteindelijk wel flink gaan stijgen. Dus op het laagste punt wel zo'n beetje bereikt.
1: Lange tijd geleden dat wij blij waren met een beetje regen.
3: Inderdaad, ja.
1: Okay. Wouter, dankjewel. Tot de volgende keer.
3: Graag gedaan. Hoi. Doei.

0: Tegenwoordig gaan ze liedjes alleen nog maar over Donald Trump, hè?
1: Ja. Hij is geen vrienden met Donald, hè?
0: Nee.
1: Nee, ga niet bij elkaar op visite.
0: Maar in principe, in het verleden was het ook een beetje... Ja, het kwam op voor de blue-collar worker.
1: Ja, ja, rechten van de mensen. Ja, ja. Vooral de onderdrukte van, ja, van de mensheid. Bruce Springsteen, de Bos.
0: En terwijl je aan je lunch zit, gaan we eventjes vertellen wat er allemaal voor de rest in de wereld gebeurt. Ja, ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben Chinook-helikopters gestuurd. Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijkste bluswerk is nu wel voorbij, zegt de helikoptercommandant.
2: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten, met de voet op de grond, zijn die gewoon doorgegaan.
0: Nou, de Belgische koning, Philippe, heeft zijn vakantie zelfs onderbroken voor de brand. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest.
1: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo die heeft al meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit overheidscijfers. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. En al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
1: Het aantal doden ligt inmiddels hoger dan bij de vorige grote ebola-uitbraak van 2018 tot 2020.
0: Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd vermoord toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. 2 leeftijdsgenoten eren haar in Amsterdam met een grote muurschildering. Daarop staan een fietsende vrouw en een maan afgebeeld. Ze wilden daarmee laten zien dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen.
4: Waren wij allebei wel heel geschrokken, wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
1: En nog ander nieuws. De zomervakantie zit er godzijdank weer op voor de regio Noord. En dat betekent dat scholen weer open gaan.
0: Hoezo, godzijdank?
1: Heerlijk dat ze weer naar school toe gaan. Ze waren er echt aan toe, zeg maar ook.
0: Je kon ze achter het behang plakken.
1: Nou, achter 2 rollen behang inmiddels ook. De eerste leerlingen die zijn alweer binnen op een basisschool in Hengelo. De schooldirecteur is blij dat het nieuwe schooljaar gaat beginnen.
5: Ja, heerlijk. Ik bedoel, waar gaan wij voor? Ik ga al met 40 jaar heel veel plezier met school, maar het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
1: Ja, nou, het wordt een speciale eerste schooldag in Hengelo vandaag. Staatssecretaris van Onderwijs Tiele, die komt langs. Ik hoop dat hij wat lekkers meeneemt voor die kids, want daar zitten natuurlijk op te wachten.
0: Misschien ook wel donuts.
1: Nou, dat zou leuk zijn.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey, ik kwam net de buren tegen.
5: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
4: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
5: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
4: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
5: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
4: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: Hey, Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: 2 minuten over 12:30 is het alweer geworden. Goedemiddag. Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. De oplegger die kwam rond 7:30 deels naast de weg terecht en heeft zich in het asfalt geboord. Vanwege de bergingswerkzaamheden was vanaf de kruising met de Dronterweg tijdelijk 1 rijstrook afgesloten. De Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus die kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland met 5-1 in het Wagenerstadion in Amstelveen. Morgen speelt Nederland tegen Argentinië. Donderdag is Japan de tegenstander. Historicus Ed Voigt uit Lelystad die heeft foto's, boeken en documenten over Cornelis Lely gedigitaliseerd. Daarmee krijgt Lely's minder bekende geschiedenis in Suriname opnieuw aandacht. Lely liet er de enige openbare spoorweg van Suriname aanleggen. De collectie van Voigt die krijgt binnenkort een vaste plek in Lelystad. Op 23 september, de geboortedag van Cornelis Lely, wordt de collectie officieel geopend in een barak op het voormalige werkeiland. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last.
17: Goedemiddag, de meeste regen hebben we voor vandaag achter ons gelaten. De komende uren breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door en daarbij wordt het overwegend droog. Temperaturen rond 20 graden en dat is toch wel duidelijk lager dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen houden we temperaturen rond de 20 à 21 graden met morgenochtend opnieuw een flinke partij regen. Dat trekt in de loop van de ochtend weg en morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door en wordt het overwegend droog. De dagen daarna zullen er meer losse buien vallen, soms met kans op onweer, maar daar blijft ook zeker ruimte voor de zon.
8: Verkeersinformatie, en die informatie heeft betrekking op de weg die voor ons pand loopt, de N302. Want tussen Lelystad Airport en de aansluiting met de A6 is een afgesloten weg door rommel op de weg.
15: Er staat nog geen file
8: bij.
15: Weet er nog niet wat voor rommel het is?
8: Nee, misschien kunnen we zo eventjes naar buiten lopen om te kijken.
15: Okay.
8: Dan de flitsers. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 62,5. Ook op de N352 in Ens bij hectometerpaal 7. Dat is de Zuiderringweg. En op de Oostvaardersdijk bij Almere, beide richtingen, daar heb je hem weer bij hectometerpaal 14,4.
15: Zometeen even na 1 uur is bij ons te gast Roi Soleil. Hij is al eerder bij ons geweest. Leuke artiest is dat. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En die gaat hij straks live bij ons tegen horen brengen. Dus daar gaan we ons zometeen even op voorbereiden.
13: Dit is Herberg Flevoland.

Til de Bloem is dat. De nieuwe polderplaat voor deze week is bij jou Het Licht Nog Aan. Dat is ook een leuke manier natuurlijk om te vragen van hou je nog van mij? Daarvoor Berlin en Take My Breath Away. En we zeiden het net al eventjes. Er ligt wat rommel op de N302 vanaf de A6 naar Lelystad Airport. Rommel op de weg staat volgens mij een vrachtwagen met een klapband. Dus de resten van die klapband die liggen verspreid over dat gedeelte van de weg. Pas er eventjes mee op. Maar ze zijn al bezig met het opruimen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain, Rain Me In. De heerlijke plaat uit de zomer van 2026. Van onze weervrouw Diana Woeij hebben we gehoord dat het de heetste zomer ooit is geweest. En hiervoor trouwens ook Jerry Rafferty en Baker Street. En George Michael zat er ook nog voor met Outside. Ze zijn op dit moment Outside ook nog de spullen aan het opruimen die een vrachtwagen vanochtend heeft veroorzaakt. Een uurtje geleden kreeg hij een klapband volgens mij hier op de Larsenweg, de N302. En daardoor liggen er allerlei stukken rubber nog op die weg. Dus hou er eventjes een klein beetje rekening mee. Zometeen eventjes na 1 uur hebben wij Rod Soleil bij ons. En hij stond voor een dilemma. Wil hij nou het een of het ander? Nou zegt hij, je veux tout. Dus ik wil alles. Wat dat alles is, dat horen we straks persoonlijk van hem.

0: Dit is Flevoland.
1: Je kunt gewoon overstappen en heb je het eerste jaar voor €35. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die €70.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, nog heter dan 2018.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. En de Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus die kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland met 5-1.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, wat vertraging op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband, 4 minuten. En dan hebben we nog steeds vertraging op de weg hiervoor, de N302 voor het gebouw. Harderwijk richting Lelystad, tussen Lelystad Airport en de aansluiting met de A6. Een afgesloten weg door rommel op de weg. De rommel is dus nog niet weggehaald, weet je al wat
11: dat is? Dat zijn restanten van de klapband, denk ik, van de vrachtwagen.
10: Oh,
11: die staat bij de verkeerslichten bijna voor ons gebouw.
10: Ja.
11: Maar vertraging op de weg hier valt gelukkig nog wel mee.
10: Okay.
11: Maar ja, er ligt nog wel wat zooi.
10: Ja, want dat zijn flinke banden.
11: Ja, en die vrachtwagen staat er natuurlijk. natuurlijk ook nog.
10: Ja, die moet ook nog even weggehaald worden of er moet een nieuwe band omheen.
11: Oké, ga die jongen anders zo even helpen dan, joh.
10: Is goed, doe jij dan... Dank. De radarmeldingen op de A6. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,5. Op de N352 bij Enst, dat is de Zuiderringweg, daar wordt ook gecontroleerd, hectometerpaal 7. De N701 bij Almere in beide richtingen, hectometerpaal 14,4, dat is de Oostvaardersdijk. En heb je er ook één gezien, laat het ons weten via Flitsmeister.
7: Je kent het wel, je hebt van die dilemma's. Dat ze vragen, wat wil je nou eigenlijk het liefste? Dat? Of wil je dat? Of wil je toch misschien dat andere? Er is eigenlijk geen keuze uit te maken. De zonnekoning, Roi Soleil, een zanger die zometeen bij onze gast is... die zegt, je moet gewoon alles nemen. Oftewel in het Frans, je veux tout. En dat is zijn nieuwe single, die komt hier live zingen.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, uit het geweldige disco-tijdperk uit de jaren 80. David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love?
1: Heb je daar nog bijzondere herinneringen aan?
0: Uit de jaren 80, ja. Ja. Muurbloempje, hè? Oh, ik was altijd bij de DJ, stond ik naar de disco naar te kijken hoe die dat deed en zo.
1: Maar je stond niet te kijken wat op de dansvloer stond?
0: Ja, oké. Okay. Ja, ook dat ook wel.
1: Ook dat wel. Ja, ja. Met alle gevolgen van die. Hij is al eens een keertje eerder bij onze gasten geweest. En hij heeft een nieuwe single uit. Toen dachten we van, dat is leuk. We nodigen hem gewoon nog een keertje uit. De Zonnekoning. Louis de XIV was daar volgens mij. De Rossolei. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, we hebben niet Louis de XIV opgegaan. Van hierheen teruggehaald ook.
2: Nee, die is er ook niet meer. Nee, die zal al wel helemaal weg zijn. Hij ligt al zo lang.
1: Ik was laatst in Frankrijk. Hoe weinig daar nog over gesproken wordt eigenlijk. Ik bedoel, we hebben de paleizen nog wel en zo.
2: Ja, ja.
1: Versailles, alles.
2: Ja.
1: Maar zo groot als Napoleon is die volgens mij niet echt als zonnekoning ook. Hè?
2: Nee, dat denk ik niet. Zo dominant in de geschiedenis zit hij niet zoals Napoleon inderdaad.
1: Dat is maar kort volgens mij, toch?
2: Ja, en maar in het paleis van Versailles wordt wel heel veel bezocht natuurlijk. Dat is nog altijd wel een...
1: Imposant is dat ook wel.
2: Ja, ik ben er een keer geweest, ja. Ja. Ja, toen heb ik altijd mijn kroon ook meegenomen en even foto gemaakt. Zo van, ik ben er eindelijk, ik ben thuis.
1: Is dat dan ook, daarom is dat een persoon die jou heeft geïnspireerd?
2: Nee.
1: Veel dingen?
2: Nee, niet echt. Nee, niet echt, want hoe zou een koning uit, weet ik veel welk...
1: om zijn flamboyante stijl,
2: nou,
1: om
2: kijk,
1: uitspraken?
2: Dat wel vanwege zijn... Het feit dat hij zei, ik ben de zon en het middelpunt van aandacht...
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel een mooi... theatraal iets om te gebruiken.
1: Dat zitten de meeste artiesten wel.
2: Ook. Ja, zeker. Ja, dat is ook. Dat doe je als je artiest bent, toch? Ja. Dan zeg je ook: het draait om mij. Dus dat vind ik heel leuk om te gebruiken van die zonnekoning.
1: Ja.
2: En daar kun je natuurlijk in. Dus ik heb een kroon op en dat is een zonnekroon. En daar kun je wel inspiratie uithalen met hoe hij eruit ziet. Maar of ik zie nu een foto met een hele grote gouden koningsjas.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel, ja, dat leen je ergens wel van hem, maar het is 200-300 jaar later. Ja.
0: Ja, ja. Bro, je bent hier wel eens eerder geweest,
2: ja,
0: maar er zijn misschien mensen die nu luisteren die dat niet hebben gehoord. Je bent in 1993 geboren en ik heb begrepen dat je altijd op je zolderkamertje luisterde naar Lady Gaga en dat soort mensen.
2: Ja.
0: En je dacht bij jezelf, ik wil me ook uiten.
2: Dat klopt. Ja, dat klopt eigenlijk helemaal.
0: Ik heb het al wat verteld voor je.
2: Ja, dat klopt, ja. Dus ik kom uit een dorp in Brabant.
0: Mm-hmm.
2: En dat is een klein dorp. Dus ik denk een heel groot verschil met Lady Gaga en dat soort mensen. Maar ook Mika bijvoorbeeld vond ik een hele gave popartiest in mijn jeugd. Ik was heel groot liefhebber van het Songfestival. Dus dingen die wel wat expressiever zijn, wat theatraler zijn... En ik keek ernaar, ik vond het niet alleen heel tof... maar ik voelde ergens ook, ik wil en kan dit ook volgens mij.
0: Ja, want die mensen zijn ook gewoon misschien op een zolderkamertje toch begonnen?
2: Ik denk dat
0: in een klein dorpje? Ja,
1: altijd.
2: We beginnen toch altijd als kind ergens gewoon in een huis bij een gezin. En dus het begint vaak zo, denk ik. Ja,
1: de
2: zeker.
1: Die krijgt de kans om dat uit te buiten. En die krijgt de kans om uit het kleine dorpje naar de grote stad toe te gaan. En daar iets meer mee te doen. Dan.
2: Zeker, ja, klopt.
1: Hoe is dat bij jou gegaan dan?
2: Ik ben op een gegeven moment Frans gaan studeren in Brussel. Want mijn oude Brabant dicht bij de Belgische grens.
1: Ja.
2: En dat vond ik wel leuk, vond ik interessant. En ik kon dat ook een beetje zo van eerst iets gewoons gaan studeren, toch? Dat ken je wel. Dat wordt...
1: Wat werd dat?
2: Ja, Frans dus. Ik ging eerst, maar in plaats van dat ik meteen muziek ging studeren, ging ik dus eerst Frans studeren. En ik ben daarna nog naar het conservatorium gegaan in Rotterdam, Codarts. En eigenlijk die twee dingen zitten nu wel toch in dit werk, in die... Ja. Die zonnekoning doet en iets met Frans, maar dat gaat ook over muziek. Dus ik heb, zo ben ik uit het dorp gekomen.
1: Vind je ook dat je op de goede plek terecht bent gekomen, wat je vroeger dan wilde? Of is het per toeval zo gelopen?
2: Nee, het is echt. Het loopt helemaal zoals het moet, volgens mij. Ja.
1: Dus eigenlijk je dromen jaag je gewoon achterna.
2: 100%.
1: Nou,
2: ja.
1: Had je heel veel dromen als kind?
2: Ja, wel echt. Ja. Ik had altijd een gevoel van. Dus als ik het heb over Mika of het Songfestival, dacht ik altijd, dit formaat is ook voor mij.
1: Ja, het moet te halen zijn.
2: Ja, ik zou niet weten waarom niet.
1: Identificeer je dan ook een beetje met dat soort gasten? Ga je dan ook hun loopbaan als zijnde van, wat hebben ze er allemaal voor gedaan om dit te bereiken wat ze nu hebben bereikt?
2: Ja, dat is wel interessant om te weten, denk ik. Ja, wat doen zij en wat maakt het dan dat? Ja, daar kom je natuurlijk nooit helemaal achter. Dat blijft ook...
1: Maar dankzij het internet weten we tegenwoordig wel een hoop.
2: Dat wel, ja.
0: In het echt heet je Matthijs Rijsdijk. Wat is het verschil tussen Matthijs Rijsdijk en Roy?
2: Eigenlijk is er niet zoveel verschil, denk ik, behalve dat Roy Soleil een kroon op heeft en Matthijs doorgaans niet. Maar verder is, denk ik, het verschil niet zo groot. Matthijs zet een kroon op en zegt, nu ben ik de koning en dan vergroot ik misschien wat dingen van mezelf of ik durf wat meer te stralen en het hoort bij het podium voor mij. Maar eigenlijk zit er, denk ik, heel weinig verschil in. Maar,
1: Je komt net uit het buitenland trouwens. Hè?
2: Ja.
1: Het gaat best wel goed met jouw carrière.
2: Ja, ik was afgelopen week in Budapest. Ik heb op Sziget gespeeld. Dat is een groot festival in Hongarije. Ja. Het grootste muziekfestival van Europa zelfs.
1: Ja.
2: En ik ben gisteravond thuisgekomen. Met het vliegtuig teruggekomen. En we zijn daar 5 dagen geweest. Dus ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik hier ook wel...
1: Je zit nog een beetje in de bubbel.
2: Ik zit hier wel, maar wel een beetje moe.
1: Ja. Maar zo'n festival dan ook, dat is dan ook de plek om jouw soort muziek juist uit te dragen?
2: Ja.
1: Is het van alles? Dus het maakt niet zoveel uit wat je daar doet.
2: Het is wel heel divers qua muziek wat er wordt geprogrammeerd. En ook van gigantische headliners naar dus ook acts zoals ik, die nog geen gigantische headliner zijn.
1: Een headliner, maar nog niet gigantisch.
2: Precies, dankjewel voor daarvoor. Ja. En ik stond specifiek in een tent geprogrammeerd onder de regenboogvlag. Dus allemaal acts uit heel Europa die queer of pride uitdragen. Dus wij stonden in een hele gave tent vol met mensen die dat willen zien.
1: Ja.
2: Dus om antwoord te geven op jouw vraag, dan staat mijn muziek daar heel goed, denk ik. Ja, en deze act paste heel goed op dat podium, op dat festival.
1: Ja.
2: En met een heel internationaal publiek. Wat heel leuk is, want ik speel ook met Engelse taal, Franse taal, Nederlands. Ik heb ook een song, daar gooi ik nog Spaans doorheen. En dat stond ook zo in je publiek, al die nationaliteiten. Ja. Dus het was echt heel erg leuk.
1: En, en buiten die LHBTIQ+ gemeenschap?
2: Mooi.
1: Gaat daar de muziek, jouw muziek ook goed?
2: Ja, en voor mij is het denk ik ook niet zo dat mijn muziek alleen die groep zou kunnen aanspreken. Nee. Ik maak gewoon muziek, maak popmuziek. Je wordt wel eens geprogrammeerd binnen die context. Maar mijn muziek, ik denk dat iedereen die leuk kan vinden. Want mijn muziek is positief, gaat over liefde, gaat over vreugde.
1: Ja.
2: Dat zijn hele universele dingen volgens mij.
1: En ook over moeilijke keuzes.
0: Je veux tout, spreek ik dat zo goed uit? Want
2: zeker.
0: Ik heb Frans laten vallen.
1: Ik wil alles.
2: Ja. Nee, hartstikke goed hoor. Niks op aan te merken.
0: Okay.
1: Welk vak is wel overgebleven bij jou eigenlijk?
0: Scheikunde.
1: Handarbeid.
2: Dat geloof ik. Nou, dat was bij mij meteen weer weg. Ja? Dus ja.
1: Oh, ja, vond het wel leuk altijd. Maar is dat ook iets wat jou zelf heeft beziggehouden altijd? Of is dat zo'n soort universeel iets ook van iedereen heeft meerdere dromen en iedereen heeft meerdere dilemma's waar ze mee te maken hebben?
2: Of dat iets is wat mij altijd al bezighoudt?
1: Ja?
2: Wat,
1: komt dit uit jouzelf dan ook?
2: Ja, dit komt wel uit mijzelf. Maar het is eigenlijk een iets nieuwer inzicht, denk ik. Dus ik had nog heel lang dat ik vaak wel dacht in... Het kan niet allemaal lukken. Of,
1: want maar je moet groot denken, zeggen ze toch altijd?
2: Klopt, ja. Dus want die song Je veux tout, Frans, voor Ik wil alles... gaat eigenlijk over over een periode dat er 2 dingen... tegelijk gebeurde in mijn leven. Ik had het er zelfs de vorige keer al over toen ik bij jullie was. Was ik eigenlijk verliefd net op iemand. Ja. En ook in diezelfde periode, maar dat mocht ik toen niet zeggen, zat ik bij de laatste 10 van het Songfestival. Dat was tegelijk aan de hand. Dus dan voel je, wat gaat hier gebeuren?
1: Iets moet toch gebeuren?
2: En het gebeurde ook, het ging allebei totaal niet door. Ah. Dus het lukte allebei gewoon hartstikke niet.
1: Nee.
2: En toen dacht ik daarna, van wat had ik dan liever gewild? Als ik nou had moeten kiezen. Maar mijn antwoord is daar eigenlijk wel op. Ja, dat had ik natuurlijk gewoon allebei gewild. Ik wil en in mijn carrière en in de liefde grote dingen meemaken.
0: Ik zat net met de vraag van, is het Songfestival niet? Nou, dat kwam meteen... ging totaal niet door, wilde ze...
2: Dan zeg ik het niet goed. Nee, dus er waren er nog 10 over, daar zat ik bij. Ik bedoel, het ging niet door. Dus ik ben niet bij een laatste paar artiesten gekomen die ze over hebben gehouden. En uiteindelijk heeft Nederland natuurlijk niet meegedaan met het Songfestival.
1: Nee. En dat liedje wat je voor het Songfestival had?
2: Ja.
1: Wat doe je daarmee?
2: Ja, dat, zit nog...
1: Dat blijft bewaard voor dit jaar.
2: Dat zit nog.
1: Nog wel een keer meedoen.
0: Nou, ik heb begrepen dat het liedje dat je gaat zingen is euforisch. Dus dat is wel misschien...
2: Dat heb je wel nodig daar, toch? Een stukje euforie. Ja, nee.
1: Goeie titel voor Loreen of zo.
2: Ja. Hey, bijvoorbeeld. Ja.
1: Bijvoorbeeld. Ik noem maar even iets. Hoor, maar dat liedje blijft dan nu in de koker zitten voor het Songfestival?
2: Ja.
1: Is dat ook zo'n dilemma dat je zegt wel niet?
2: Is een dilemma, zeker. Zijn keuzes die je moet maken. Ik heb het nog niet uit... Het zit nog helemaal in de spreekwoordelijke koelkast. Dus dat kan dat je dat nog een keer gebruikt.
1: Maar als je bij de laatste 10 hebt gezeten, heeft het toch wel potentie, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik heb er ook heel veel lof over gekregen van de omroep. Dus ze hebben ook echt gezegd, je hebt echt iets heel goeds gemaakt. Heel eigenzinnig, zeiden ze. Het viel heel erg op. Je zong het heel goed. Dus ik kreeg veel complimenten op. En ze moedigden mij ook aan om door te blijven gaan. Zeiden, blijf alsjeblieft in de picture bij ons. Want we vinden het heel goed wat jij doet.
1: Ja.
2: Dus maar, dat is natuurlijk een groot compliment.
1: Maar waarom gebeurt er niks mee verder?
2: Omdat het liedje misschien... ik toch nog denk, misschien past het nog wel in het Songfestival.
1: Eigenlijk wel.
2: Want, okay. Dat denk ik. Ik moet nog even vasthouden.
1: Maar... Ook een dilemma. Ga ik het zelf
2: zeker,
1: pakken? Of doe ik het daarvoor?
2: Ja, zo werkt het wel, ja.
1: Wat is nog een andere grote droom van je?
2: Over mijn werk? Of sowieso...
1: Je hebt er meerdere altijd, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt, ja. Nou, wel nog wel trouwen.
1: Ja.
2: Dat is nog wel een droom. Daar
1: heb je ook iemand anders voor nodig?
2: Daar heb ik ook iemand voor nodig, ja. Dus dat lijkt...
0: Die liefde is voorbij.
2: Is dat voorbij?
0: Die liefde is voorbij.
2: Die liefde ging niet door. Ja. Ja,
1: dat ging niet.
2: Goed, maar ik zit nu wel weer in iets waarvan ik denk... Nou, maar dit misschien weer wel. Maar ik vind het bijna spannend om hier te zeggen dat het weer zo is. Want dat liep de vorige keer niet goed af. Maar trouw is nog wel een droom. Ik wil nog wel graag een voorprogramma van een grote act doen. Dat is nog wel iets wat ik heel tof zou vinden. En ik zou altijd hebben gezegd op een groot festival in het buitenland spelen. Maar dat heb ik eigenlijk afgelopen week gedaan. Dus dromen komen ook uit ondertussen.
1: Een van de drie is al uitgekomen.
2: Zeker, ja.
1: We werken aan de volgende twee natuurlijk.
2: Zo is het, ja.
1: Stoute schoenen aan betekent dat.
2: Ja.
1: Oké, je veut toe. We hebben de uitleg gehoord. Het is eigenlijk, u wil alles. Wil hem voor ons gaan doen? Want we zijn er wel benieuwd naar. Wat is voor soort liedje geworden? In welke stijl?
2: Een popsong. Best toegankelijk, denk ik. Best met een commerciële sound.
1: Mm-hmm. Meerdere talen ook?
2: Meerdere talen. Eigenlijk een Engelse song met een Frans refrein. Ja. En met een hoek, zoals je dat noemt, op het woord toe. Dus op het woord alles. Als je nu denkt als luisteraar een hoek, wat is dat? Eigenlijk een haakje, een stukje waarvan je meteen denkt... Oh, dat ken ik meteen. Dat noemen we een hoek in de muziek. En een heel vrolijk, optimistisch, makkelijk liedje volgens mij over... Je dromen uit laten komen.
1: Gaat ook echt over jezelf?
2: Tuurlijk gaat het over mezelf. Ik wil alles, let's go.
1: Mooi zo. Ja. Goed, ga naar ons inmiddels illustere podium toe... waar heel veel mensen al hebben gestaan voor jou. Gaan wij luisteren naar jouw nieuwe single. Je hoort hem nog wel geregeld bij ons voorbij komen. Van Roi Soleil. En dat is het nummer Je veux tout. Voor hem nu bij ons hier live in de studio. Roi Soleil.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: 2:02 is het geworden. Goedemiddag. Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. Die kwam rond 7:30 deels naast de weg terecht en heeft zich gedeeltelijk in het asfalt geboord. Vanwege de bergingswerkzaamheden was vanaf de kruising met de Drontenweg tijdelijk 1 rijstrook afgesloten. En de Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus die kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland met 5-1 in het Wagenoorstadion in Amstelveen. Morgen speelt Nederland tegen Argentinië en donderdag is Japan de tegenstander. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de app en natuurlijk de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, de meeste regen hebben we voor vandaag achter ons gelaten. De komende uren breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door en daarbij wordt het overwegend droog. Temperaturen rond 20 graden en dat is toch wel duidelijk lager dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen houden we temperaturen rond de 20 à 21 graden met morgenochtend opnieuw een flinke partij regen. Dat trekt in de loop van de ochtend weg en morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door en wordt het overwegend droog. De dagen daarna zullen er meer losse buien vallen, soms met kans op onweer, maar er blijft ook zeker ruimte voor de zon.
15: Verkeersinformatie op dit ogenblik. Vertraging op de A6 Lelystad en Meloor tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Daar rijdt het langzaam. En dan de N302 hier voor het pand, de weg tussen Lelystad Airport en de aansluiting met de A6. Daar is een klapband geweest met een vrachtwagen en er ligt nog wat rotsen op de weg.
13: Dus ja, ook
15: wat
13: olie vertraging. En zo. Ze zijn daar echt heel druk aan het schoonmaken toch ook wel, hoor. Vanaf Lelystad Airport naar de A6 toe.
15: Nou, ook een beetje vertraging dus daar. Ja. Dan de flitsers op de A6. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,5. Op de Zuiderringweg bij Ens, beide richtingen hectometerpaal 7. En op de Oostvaardersdijk, nabij Almere, in beide richtingen hectometerpaal 14,4.
13: Ja, net hadden we de zonnekoning. Zometeen gaan we naar ons eigen zonnekoninginnetje toe. Namelijk degene die ons alles kan vertellen over het laatste shownieuws vanaf de entertainmentredactie van nu.nl. En dat doen we met Lara Zevenberg.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: and Everybody's Changing. En daarvan Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. 12:30 is het geworden. Afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat The Greatest Showman, na die film, nu ook de musical gaat krijgen. Dat had hij al natuurlijk in het voorjaar dit jaar. In mei heeft hij een paar weken gedraaid als try-out. En nu gaat hij officieel in première. De wereldpremière gaat het worden. Volgend jaar, voor voorjaar is dat. In Londen.
1: Help me even. The Greatest Showman. Wie was dat?
0: Greatest Showman. Hugh Jackman.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Greatest Showman over het rariteitenkabinet van P.T. Barnum. De grondlegger, zeg maar, van
1: Barnum en Bailey's.
0: Ja, Barnum's. En fantastische film natuurlijk ook. Een icoon inmiddels geworden. De musical is dus vorig jaar uitgeprobeerd. Met onze eigen Nederlandse Vriend van de Bos.
1: Zo.
0: Als Jenny Lind daarin. En iedereen die vroeg zich natuurlijk af, als die straks in wereldpremière gaat voor Disney, dat is echt, echt enorm ook, hè? Snel op West End staat. En onze Vriend van de Bos is er gewoon bij.
1: Wat doet eigenlijk onze Nederlandse musical man? Heeft hij eigenlijk nog wat hits?
0: Wie? Milan van Waardenburg? Of
1: nee, zo? De grote.
0: Deel van Dijk?
1: Nee, die man die altijd de musicals organiseerde. Die vroeger aan de spelshows en zo. Hoe heet hij ook weer? Mol. Joop van den Ende.
0: Joop van den Ende, ja zelf. Ja, zeker. Nou ja, Joop van den Ende zit natuurlijk achter het bedrijf van zijn dochter, van Iris Koes, Medialeen. Mm. Die doen alle grote producties. Die doen 101 Dalmatiërs, Vlieg maar mee naar de regenboog.
1: Ja, maar vroeger kreeg je altijd prijzen en zo in New York. Maar dat is dat
0: ja, wel? Maar Joop is in principe is Joop gepensioneerd. Oh, doet hij niks meer. Maar Joop kan zichzelf niet stilhouden. Nee. Die blijft altijd overal. Zo gauw als hij met zijn vinger naar zijn bril toe gaat en dan even de bril er goed zet, dan komt er een of andere rake opmerking. Ja, en dat is ook een man natuurlijk, die heeft dat gemaakt in Nederland. Die heeft gezorgd dat wij musical minded zijn geworden ook. Dus alle credits aan die man. En als je één keer met hem gewerkt hebt, dan zul je hem nooit meer vergeten, Joop van den Ende.
1: Maar nee.
0: De grote musical, Greatest Showman, komt dus naar Londen toe. En ik hoop dat het dan ook ooit naar Nederland gaat.
1: Wanneer wil je dan vrij nemen? Moet je wel even op tijd aangeven.
0: Oh ja, dat is waar. Nou, het is ergens voor volgend jaar voorjaar.
1: Oh, oké. Okay,
0: dus vanaf 1 maart tot eind mei ben ik er dan even. Oh. Ergens dan, want de kaartjes die zullen ongetwijfeld en duur en heel snel uitverkocht zijn.
1: Ja.
0: Nederlandse musicals daarentegen, Willem van Oranje, ja, dat was niet door te komen. Ik heb het al een keer eerder gezegd, er wordt te veel uitgelegd. Dat wordt nu herschreven. Ze gaan hem dus even stoppen.
1: Ik hoor wel er spotjes over. Maar dan moet je het niet dan eerst herschrijven en daarna een reclamespotje doen.
0: Dat lijkt mij ook eerlijk gezegd. Maar ze hebben zich de kritieken toch wel aangetrokken. En ze gaan hem dus herschrijven. Er moet iets meer gevoel in komen. En het verhaal moet wat compacter worden. In principe de ingrediënten voor een leuke, goede musical zijn er wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja,
1: is te lang.
0: Als je Willem van Oranje pakt en je wil alles uitleggen, ja, dan ben je wel eventjes bezig natuurlijk ook. Anders shownieuws hebben we dat ook nog. Ja, die Ronaldo en zijn vrouw. Iedereen dacht dat ze in die grote kerk daar in Italië zouden trouwen. Is niet waar. Ze zijn gewoon in de huiskamer getrouwd.
1: Nou, dat vind ik dan wel intiem.
0: Hartstikke leuk toch ook. Niemand erbij gewoon.
1: Lekker welke rustig. Grote kerk zou dat zijn?
0: Nee, dat was ergens in Portugal of zoiets. En vorige week hadden ze iemand onder de naam Cristiano. En een vrouw, die gingen daar trouwen. Toen dacht iedereen dat Ronaldo was.
1: Ah, dus de kerk stond vol.
0: 5000 man voor een volslagen onbekend echtpaar. Maar die mensen hebben een leuke avond en een leuke dag gehad natuurlijk ook. En Ronaldo zelf die is gewoon lekker rustig getrouwd. In het geheim, stilletjes, met zijn vrouw Rodriguez.

0: En van die plaatjes, die moet je gewoon 3 of 4 keer luisteren. Dan eventjes de tekst goed luisteren, goed vertalen en goed bij je binnen laten komen. Dan vind je hem nog mooier. Carol G, samen met Bruno Mars en Still. Is dat het daarvoor? Justin de Wild, Jerio.
1: Hoe is het eigenlijk de rest van het album van die Carol G?
0: Nou, leuk.
1: Gewoon. Ja?
0: Ja, dat is gewoon.
1: Ik heb hem niet gehoord, dus...
0: Maar dit is zo'n gelegenheidsdio.
1: Ja.
0: Samen met Bruno Mars. 2:08 is het geworden. Morgen in de herberg. Lekker jazz van Manon Dijkstra.
1: Oh.
0: Ja, wordt mooi.
1: Dat mis ik weer. Nou ja, dan zit Marco zitten toch.
0: Dan zit Marco hier weer. Ja, of je moet Marco even bellen dat hij morgen een dagje extra vrij mag nemen.
1: Ik ga het overweg.
0: Jij gaat daarover natuurlijk ook. Dan hebben we morgen in ieder geval gewoon Manon Dijkstra. En we hebben natuurlijk ook weer autonieuws met Ben van Tilburg. Ben die heeft een hele mooie foto gemaakt van het weekend. In een mooie, toepasselijke auto. Gaat hij morgen van alles over vertellen.
1: Wat een cliffhanger.
0: En waarom het oranje licht bij de een op 3 seconden staat en de ander op 2 of 2,5 seconden. Daar zit verschil dus in.
1: Is het knipperen?
0: Nou, nee, dat die oranje blijft staan.
1: Oh.
0: Er zit een bepaalde variatie, maar dat stelt Ben morgen van alles over. En natuurlijk ook weer heerlijke muziek. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je het gewoon overstapt en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed staat punt naar de fysiotherapie.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Lameerse hockeyers Terrence Peters en Jonas de Geus die kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland met 5-1. En een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. Dit en al het andere nieuws op onze website omroepflevoland.nl. En zometeen ook meer nieuws in het langere bulletin om 2:30.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het is rustig in onze regio. Geen files gemeld bij de ANWB, wel snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Lelystad. Daar vind je een controle bij Lelystad bij 62,5. De andere kant op, richting Muidenberg, vind je ook een controle bij Lelystad bij hectometerpaal 68,1. Dan de N352 bij Ens bij hectometerpaal 7,0. En op de N701, dat is de Oostvaardersdijk en de kant van Almere, een flitser daar bij hectometerpaal 14,4. En op deze maandagmiddag tijd voor een uurtje muziek. Flevoland Muziekland staat op het punt van beginnen. Zometeen heb ik ABBA voor je met Knowing Me, Knowing You.
12: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

Twee grootheden uit Zweden achter elkaar. Ik begon met ABBA en Knowing Me, Knowing You. En zojuist was dat Avicii en Hey Brother. Ik kreeg dit weekend meerdere filmpjes doorgestuurd van een bandje uit Tirol in Oostenrijk. Een bandje met de naam Brennholz Die Band. En die zijn in Oostenrijk wel redelijk bekend hoor. Ze coveren wel vaker wat liedjes van bekende artiesten. En dit keer hebben ze een Nederlands liedje onder handen genomen. Dat hebben ze dus gecoverd. Een klein stukje daarvan.

Het klinkt meteen heel vrolijk, hè? Een beetje wintersportgevoelens krijg je erbij. Het heet dus Brennholz die Band. En het liedje heet Zolang ich kan Vogel hör singen. Maar ja, de vraag is natuurlijk, herken jij het ook meteen? Weet jij van wie het origineel is, dat Nederlandse liedje? Ik ben benieuwd of je dat meteen hoort in een seconde of 10. Als jij het denkt te weten, 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer waarop je mij kunt bereiken. Zometeen hoor je Taylor Swift bij Flevoland met Open Lights. Maar eerst Genesis en I Can Dance.

0: Taylor Swift en Open Light. Er is wel een geinige situatie nu bezig. Want er zijn nog maar weinig goede antwoorden binnengekomen. Behalve van Odeke. Die kwam hier net de studio in om het te vertellen. Maar zij was dan ook degene die dat doorstuurde naar mij dit weekend. Ik liet je namelijk een stukje horen van een liedje uit Tirol. Er zijn 4 mannen die hebben een liedje gecoverd. En dat liedje, het origineel, is Nederlands. Maar welk nummer is dat, dat origineel? Ik laat nog even een klein stukje aan je horen. Misschien denk je wel, ja, dat deuntje komt me wel bekend voor, maar hoe heet het nou ook alweer? Nou, als je erachter bent, je mag me een appje sturen op 0320 28 50 50. Volgens mij was jij al een beetje aan het meeneuren, Ria. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik hoorde het heel zachtjes dat je een beetje mee zat te zingen.
1: Ja, het is een bekend nummer inderdaad, maar ja. Kom er maar eens op, hè.
0: Ja, dat is altijd het lastige natuurlijk, hè. En dan heb je net het weekend achter de rug, dan moet je weer een beetje erin komen. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Of valt dat voor jou nog wel mee? Ben je meteen alweer topfit op de maandag?
1: Nou, even bijkomen inderdaad, maar wel wennen aan het weer, dus
0: nou.
1: Dat je wel even...
0: Ja, je mag er eigenlijk niet over klagen, want dat deden we natuurlijk toen het zo heet was.
1: Nee,
0: maar
1: niet
0: ja, die regen, het is niet fijn natuurlijk als je over straat moet. Laten we eerlijk zijn.
1: Nee, maar wel goed voor het groen.
0: Zo is het ook wel weer. Want hoe ziet jouw tuin er nu uit, Ria?
1: Nou, ik heb het gewoon water gegeven, hoor. Het is anders zonde van de plantjes, toch?
0: Dat is ook wel weer zo. Dus er zijn geen dode plekken te vinden in jouw tuin?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, maar ben je een beetje iemand met groene vingers ook?
1: Nou, groene vingers, ik doe mijn best.
0: Mm-hmm.
1: En meestal redden ze het wel.
0: Oké, gewoon af en toe een beetje water, wat mest eroverheen en heel veel geluk hebben. Dat is het dan ook vooral.
1: Dat is het ook, ja. Ja, zeker.
0: Nou, waar je wel heel goed in bent, Ria, dat is weer meespelen met het spelletje. Je hebt weer zitten kijken vanochtend wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto. En je bent eruit gekomen, hè?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nou, vertel het maar. Wat is volgens jou het verschil van vandaag?
1: Nou, ik mis een oranje ballonnetje.
0: Een oranje ballonnetje. Waar zie je dat dan ongeveer op die foto?
1: Aan de linkerkant.
0: Ja? Oh ja.
1: Daar staan zeg maar die ballonnetjes.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal bij elkaar. En dan mis ik één kleurtje.
0: Ja, de oranje ballon is inderdaad verdwenen op de rechterfoto. Ja, goed gezien hoor. Gefeliciteerd.
1: Mm-hmm. Dankjewel.
0: Dan gaan we nu naar het Rad van Fortuin toe. Daarop zitten de verschillende prijzen. En jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
1: Ja, doe maar rechts.
0: Rechts. En wil je dan een harde of een zachte zwiep?
1: Doe maar hard.
0: Lekker hard. Huppakee.
1: Snel voorbij, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Nu moet je wel langer in spanning zitten. Dat is dan weer het nadeel.
1: Ja, dat komt goed.
0: Nou, ik ga het je bijna vertellen wat de prijs is van vandaag. Wat mag ik jou opsturen op deze maandag? Oh,
1: ja.
0: Nou, dit is best een leuke prijs. Jij wint namelijk de Omroep Flevoland speaker.
1: Ja.
0: En dan kun je met een nog betere kwaliteit naar de radio luisteren. Dan krijg je gewoon zo'n speaker krijg je opgestuurd. Dat kun je dan verbinden met je telefoon en dan heb je fantastisch geluid.
1: Nou, kijk eens aan. Helemaal leuk.
0: Dat komt zo snel mogelijk richting Almere. Ria, dankjewel voor het meespelen en geniet van de week.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30. Goedemiddag. Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. De oplegger kwam rond 7:30 deels naast de weg terecht en heeft zich gedeeltelijk in het asfalt geboord. Vanwege de bergingswerkzaamheden was vanaf de kruising met de Dronte weg tijdelijk één rijstrook afgesloten. En de Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus die kennen een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland met 5-1 in het Wagenerstadion in Amstelveen. Dinsdag, morgen dus, dan speelt Nederland tegen Argentinië. Donderdag dan is Japan de tegenstander. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat vind je op de website of in de Omroep Flevoland app.
9: Goedemiddag, de meeste regen hebben we voor vandaag achter ons gelaten. De komende uren breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door en daarbij wordt het overwegend droog. Temperaturen rond 20 graden en dat is toch wel duidelijk lager dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen houden we temperaturen rond de 20 à 21 graden met morgenochtend opnieuw een flinke partij regen. Dat trekt in de loop van de ochtend weg en morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door en wordt het overwegend droog. De dagen daarna zullen er meer losse buien vallen, soms met kans op onweer, maar er blijft ook zeker ruimte voor de zon.
8: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A6 zijn wat problemen. Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband zo'n 5 minuten oponthoud. En de andere kant op zo'n 7 minuten file. Dat heeft natuurlijk te maken met de ketelbrug die je even heeft opengestaan. En op de N712 ook wat oponthoud. Lemmer-Urk tussen de A6 en Rutten 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad bij 69,2. En er zou ook een controle staan op diezelfde A6, maar dan bij hectometerpaal 62,6. Dan de N352, dat is de Zuiderringweg bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 7,0. En op de N701, dat is de Oostvaardersdijk aan de kant van Almere, bij hectometerpaal 14,4. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Laat het even weten via de app van Flitsmeister. Ik krijg een berichtje binnen van Peter, die zegt: het ligt op een puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Ja, het moet je net te binnen schieten. Ik liet je namelijk net dat fragment horen van een bandje van 4 jongens uit Oostenrijk, uit Tirol. Die hebben een Nederlandstalig liedje onder handen genomen. Maar de vraag aan jou is: van wie is ook alweer dat origineel? Nou, ik laat het nog één keer horen aan je. Zolang.

0: nu wordt het iets makkelijker volgens mij, hè? Jouw antwoord kun je doorgeven aan me via 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordy Bouw.

Dit weekend is hij heel dicht bij jou en mij. Hij staat namelijk in Biddinghuizen op Lowlands. Somber and My Body Isn't Ready. Ongetwijfeld gaat hij dat liedje dan ook zingen. Met al die andere nummers die hij inmiddels alweer heeft uitgebracht. Peter, die weet het. Het lag op het puntje van zijn tong en hij is eruit. Na dat fragmentje wat ik net liet horen. Want de vraag van vandaag is... van wie is ook alweer het origineel van deze cover uit Oostenrijk?

0: Cheerio, dat is het goede antwoord, gezongen door Justin de Wild. En ik verwacht zomaar dat het een hitje gaat worden, hoor. Dat bandje uit Oostenrijk, genaamd Brennholz die Band, doen het in ieder geval online hartstikke goed. Heel veel mensen sturen het naar elkaar door. En zo kwam ik dat ook tegen dit weekend. Eens even kijken hoe het staat met de kennis van de Flevolanders wat betreft Nederlandstalige muziek. Nou, Ron die heeft dus het juiste antwoord gestuurd. Peter, over wie ik net al vertelde. En dan heb ik hier Jaap, Dirk, die zeggen ook allemaal Justin de Wild met Cheerio. En heb ik hier nog een audiofragment van Ellie. Heb ik nog niet geluisterd, dus eens even kijken wat Ellie te melden heeft.
1: Joosten, Cheerio, wordt Cheerio, hier heel snel geroepen terwijl mijn collega naar buiten rent. Ik weet niet waar hij het over heeft. Maar hij roept Cheerio van Joosten de Wild. Ik hoop dat hij het goed heeft.
0: Nou.
1: Groetjes Ellie Peters.
0: Ik reken het goed hoor, Ellie. Joosten, Justin. Ja, het is bijna hetzelfde, hè? Potato, potato. Justin de Wild, dat is het originele liedje. Cheerio, dankjewel voor het meedenken. En nu draai ik natuurlijk 2,5 minuten het origineel. Justin de Wild dus. En Cheerio.

Fijn hoor, die soulmuziek. Als je wat gehaast bent, dan verplicht zo'n liedje je eigenlijk om het wat rustiger aan te gaan doen. Marvin Gaye en Sexual Healing. Nou, rustig aandoen, dat gaat Raoul Kuipers, onze verslaggever, zo niet doen. Want hij moet de honden gaan uitlaten. Hij helpt namelijk Bianca, die heeft een hondenuitlaatservice. Met hoeveel honden die op pad gaat, ja, dat hoor je zo meteen.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je het gewoon overstapt en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed staat punt aan de fysiotherapie. Hielspoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren. Dat gebeurde op de Oostrandreef in Lelystad. En de Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus die kenden een goede start van het WK hockey in Nederland in België. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat krijg je zo dadelijk van Oudeke.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de files, 2 files in onze regio. Die vind je op de A6 en Meloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband zo'n 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op richting Urk 10 minuten vertraging natuurlijk vanwege de ketelbrug. Dan de snelheidscontroles op de A6 in de richting van Lelystad. Bij hectometerpaal 62,6. Ook op de N352, dat is de Zuiderringweg bij Ens in beide richtingen, bij hectometerpaal 7,0. En op de N701, dat is de Oostvaardersdijk aan de kant van Almere, bij hectometerpaal 14,4.
11: Misschien hoor je het wel in de verte, hondengeblaf. Het zou zomaar kunnen, want onze collega Raoul Kuipers heeft vandaag zijn laatste vakantiebaantje van deze zomer. En hij gaat aan de slag bij een hondenuitlaatservice. Zo meer in Studio Flevoland.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Rondé en Why Do You Care? Het is 3:08 geworden. Studio Flevoland is begonnen. Je had het er vrijdag over, Odeke, of je wel of niet naar de wedstrijd zou gaan van Almere City. Het was behoorlijk warm, hè?
1: Ja, het was echt heel warm. Ik ben gegaan.
0: Ja.
1: Maar het stadion is verbouwd.
0: En... Ik zag het voorbij komen op jouw Instagram, ja.
1: Ja, en het ziet er allemaal heel mooi uit, maar heel praktisch is het niet voor de supporters. Vind ik, althans persoonlijk. Ik zit op rij 6. Dat was in de oude constructie de ene laatste rij van het vak. Dan hing het dak lekker over je en zat je in de schaduw en kon je gewoon lekker die wedstrijd kijken. Nu is het aantal stoeltjes verdubbeld in dat vak. Dus gaat het naar rij 14 of 20 of zo. En is het dak ook wat hoger geworden, waardoor je helemaal geen schaduw meer hebt en je zit vol in de zon. Mm-hmm. En als het regent, dan zit je ook vol in de regen.
0: Ja,
1: dat kan ik nu al inschatten.
0: Ja, maar is dat dan voor jou een reden om die wedstrijden dan maar niet te bezoeken als het regent bijvoorbeeld?
1: Op dit moment
0: of het
1: wel.
0: Schijnt?
1: Ik heb zelfs nog even gedacht, zal ik ze kijken of ik ze toch niet kan verkopen, die kaarten? Maar dat wil ik helemaal niet, want ik wil gewoon naar het voetbal. Dus ik zit met een mega groot dilemma. Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen.
0: Maar het is niet zo dat je dan, als je zo'n kaart hebt, dat je dan gewoon van tevoren mag beslissen, oh, dan ga ik daar wel zitten deze keer. Iedereen heeft echt een vaste plek.
1: Nee, je hebt gewoon stoeltjes die je zijn toegewezen. En aan de andere kant, waar de zon nooit op schijnt, in principe. Ja, dat zit al jarenlang helemaal vol met dezelfde mensen. Die geven hun kaarten ook niet op.
0: Nee.
1: Dus het is gewoon echt super moeilijk om aan een andere plek in het stadion te komen. Dus bij deze, mocht iemand van Almere City luisteren. Als je misschien ergens iets kan bedenken, waardoor we toch niet volop in de zon of in de regen zitten straks. Ik wil wel meedenken, hoor. Vrouwen zijn daar heel praktisch in.
0: En ja, het gevaar is, als het niet wordt aangepakt, dan kom jij niet meer in het stadion. Dan gaan ze iedere wedstrijd verliezen. Want jij juicht als een gek natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat aan hun reet zal roesten.

0: Mike en de Mechanics en Over My Shoulder.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Ja, ook al zijn op de meeste plekken in Flevoland de scholen weer begonnen, vandaag hè, en zijn veel mensen gewoon weer aan het werk, voor Bianca van der Starre uit Lelystad is het juist nog heel erg druk.
0: Ja, want zij zorgen namelijk voor honden van baasjes die bijvoorbeeld vanwege vakantie geen opvang voor hun viervoeter hadden. En onze verslaggever Raoul Kuipers is gek op honden en helpt Bianca vandaag een handje met het uitlaten. Raoul, goedemiddag. Hoeveel honden heb je om je heen?
3: We hebben 3 honden om ons heen. Dat zijn, en dan moet ik even denken, we hebben hier een zwarte labrador, dat is Dani. Dan loopt er een blonde retriever, dat is Shadow. En dan hebben we nog Wolf. Wat voor type hond is Wolf?
4: Wolf is een kruising. Het is een kruising Labrador-Australian Shepherd.
3: Ook een hele aparte kleur. Het is een beetje bruinig, maar dan wat beige tinten er ook in.
4: Gemalleerd noemen ze dat. Oh. Ja. Dus hij is inderdaad bruin met wit. En dat is een beetje vlekkerig.
3: Ja, en we zijn lekker in de natuur. Want we zijn op pad met de honden. Want jij hebt een uitlaatservice.
4: Zeker, dat klopt. Ja, we zijn lekker aan het wandelen. Dat doe ik dus elke dag met groepjes honden. Nu zijn we dus lekker met 3 honden op pad. En lekker buiten.
3: Is 3 honden, is dat veel of is dat weinig?
4: Dat is niet veel. Weinig zou ik het ook niet noemen. We zijn vaker dat we groepjes hebben tussen de 3 en 6 honden. Juist omdat we dus buiten lopen er natuurlijk ook andere mensen. Ik vind het wel heel belangrijk dat als je dus met honden buiten loopt, dat je ze ook allemaal bij je kan houden. Zodat je geen overlast veroorzaakt daarbij.
3: Ja, want jij zegt dat ik ze allemaal bij me kan houden. Nu had ik inmiddels verwacht dat we hier met in de knoop zouden zitten met allerlei riemen. Maar ze hebben niet eens een riem om.
4: Nee, klopt. Ze hebben natuurlijk wel een halsband of een tuigje om. Als ze bij moeten komen, dan kan ik ze gewoon roepen. En dan komen ze lekker aangerend. Dus mocht het nodig zijn, ik heb altijd de riemen bij me. Dan kan ik ze lekker aanlijnen. Ze kunnen hier lekker gewoon losrennen. Ze kunnen lekker spelen met elkaar. Lekker ontdekken.
3: Is dat dan ook een vereiste? Dat als honden met jou meegaan, dat ze vrij uit moeten kunnen lopen?
4: Nee, zeker niet. Als honden met me meegaan, als ze aangelijnd moeten blijven, dan kan dat zeker. Vaak is het wel iets waar we naartoe proberen te werken. Dat ze uiteindelijk los kunnen. Maar niet bij elke hond is dat mogelijk. Bijvoorbeeld een hond met heel hoog jachtinstinct. Dan is het gewoon niet haalbaar om hem altijd los te hebben laten lopen. En dan is het helemaal niet erg als we lekker aan een lange lijn bijvoorbeeld werken. Dat ze wel lekker buiten zijn, lekker mee kunnen wandelen. Maar dan niet loslopen.
3: Nu hebben we 3 honden mee. Zijn dat 3 honden met dezelfde types karakters? Of heeft toch elke hond zijn eigen karaktertje?
4: Nou, elke hond heeft wel echt zijn eigen karakter. Wat wel ook leuk is aan dit groepje, omdat het dus allemaal wel retrievers zijn, vinden ze wel een beetje dezelfde dingen leuk. Dus daarom kunnen ze ook dus heel erg leuk met elkaar spelen.
3: Wat zijn dan de dingen die ze leuk vinden?
4: Het water bijvoorbeeld vinden ze heel erg leuk, lekker even zwemmen. Deze hond vindt het ook heel leuk om af en toe lekker een beetje achter elkaar aan te rennen. Met stokken te sjouwen bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de dingen die ze allemaal leuk vinden.
3: Hoe zorg je er nou voor dat jij het gezag over de honden houdt?
4: Ik weet niet of gezag een woord is wat ik zelf zou gebruiken.
3: Hoe zou je het zelf noemen?
4: Ja, ik heb zo meer respect voor elkaar, denk ik. Tuurlijk, we hebben meerdere honden mee, dus je wil wel dat ze naar je luisteren. Maar een hond gaat niet luisteren omdat dat moet. Een hond gaat luisteren omdat ze dat graag willen, omdat het ze misschien wel wat oplevert. Of omdat ze het dus leuk vinden. En dat is denk ik de manier om ze te laten luisteren.
3: En wat is dan jouw manier?
4: Ze moeten dus vooral vertrouwen in mij hebben. En dat vertrouwen bouwen we langzaam op als een hond nieuw is. En dan moeten ze dus ook leuk vinden om naar mij toe te komen. En in het begin werken we dus ook met wat lekkers erbij. Zodat ze weten, maar als ik nu kom, dan levert het mij wat op. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd wat lekkers te zijn. Het kan ook even lekker knuffel zijn of even spelen. Net wat de hond leuk daarin vindt.
3: Ja, kleine beloning dus.
4: Ja, zeker.
3: Nou, nu zijn we aan het wandelen. Hoe ver loop je dan ongeveer?
4: Het verschilt een beetje per rondje. We lopen niet heel ver. We zijn ongeveer 3 kwartier aan het lopen normaal in de wandeling. Dat is, we zijn denk ik ongeveer rond de 3 kilometer dat we lopen. Dus qua tempo is het niet heel snel. Maar we geven natuurlijk ook de honden lekker even tijd om te snuffelen, lekker even te spelen. Als er water tegenkomen, dan daar even lekker in te zwemmen. Dus het heeft niet per se met tempo te maken, maar gewoon meer lekker samen buiten zijn.
3: Nu klinkt alles aan jouw werk klinkt echt ideaal, hè? Lekker de hele dag wandelen met de honden. Is er ook iets minder leuk aan je werk?
4: Ja, ik denk dat elk werk wel minder leuke dingen heeft. Nou, nu is het gelukkig droog, maar het kan natuurlijk ook heel hard regenen. Dan denk je, nou, het had fijn geweest als het droog had geweest. En als het 30 graden is, nou, dan is het natuurlijk ook niet fijn. Dan passen we ook, moeten we ook de hele dag aanpassen. Dat is ook soms best ingewikkeld. En soms heb je ook gewoon, nou, dat het niet helemaal meewerkt zoals je het zelf had bedacht. Maar je werkt natuurlijk ook met levende wezens. Dus dat is, dat gebeurt soms.
3: Nou, dan stel ik voor dat wij ondertussen lekker een rondje gaan lopen. Ondertussen is Dani bij mij gekomen. Ja, die is ook gek op aandacht. En die andere twee zijn gezellig met elkaar aan het spelen. Ja, wij gaan gewoon een stukje lopen. En dan ben ik benieuwd hoe dat gaat.
1: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Harry Styles was dat in Studio Flevoland en American Girls.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
0: Hoe doet Raoul het nou eigenlijk als hondenuitlater? Nou, dat gaan we maar eens eventjes checken. Hij is deze middag namelijk op pad met Bianca van der Starre uit Lelystad. Hij helpt haar even een handje met het uitlaten van die honden. Hoe vind je het zelf gaan eigenlijk, Raoul?
2: Nou, op zich vind ik zelf dat het best goed gaat. Al weet ik op dit moment even niet waar Wolf is. Oh, daar komt hij, de bordjes uitgerend.
3: Hij lag in het water. Die had de sloot gevonden.
2: Oh, er zit hier achter een sloot.
3: Ja, zit een kanaal zit hier achter. Dus zeker als de honden het warm hebben van het rennen en het spelen, dan duiken ze heel graag even het water in.
2: En dan gaan ze zo meteen nat jouw bus weer in?
3: Klopt, dan gaan ze lekker nat mee. De meeste honden hebben een handdoek mee tijdens de wandeling. Dus die ligt lekker in de bus. En dan kunnen ze straks lekker een beetje op uitdrogen. En voordat ze naar binnen gaan, dan drogen ze nog even een beetje het ergste af. En dan kunnen ze thuis in hun huis verder opdrogen.
2: Ja, nu heb ik de afgelopen periode verschillende zomerbaantjes gehad natuurlijk. Ook baantjes waarbij er wat meer moest gebeuren. Ik vond dit best ontspannen eigenlijk.
3: Ja, dit is zeker een lekker ontspannen wandeling geweest. Het scheelt natuurlijk wel. Dit is een heel makkelijk groepje eigenlijk. Dus ik wandel er lekker achteraan. Als ze bij moet komen, dan roep ik ze en komen ze lekker. Maar soms heb ik ook wat troepjes waar je wat meer werk aan hebt. Bijvoorbeeld een groep met veel jongere honden erin, waar je gewoon veel moet begeleiden eigenlijk. Zodat het voor iedereen leuk blijft.
2: Ja, dan wordt het wat intensiever.
3: Ja, dan ben je wel zeker intensief bezig, ja.
2: Nou, ik vond het heel leuk om een dagje met jou mee te lopen. Ja, en als het zo is, dan zou ik haast elke week wel mee willen lopen.
3: Ja, nou, je bent welkom.
2: Nou, lekker even nog. We moeten nog een stukje terug, want onze bus staat aan het begin van dit pad. Dus we zijn naar achter gelopen, maar dan moet je ook weer terug naar voren. Dus wij gaan nog even ontspannen en het is droog. Het is heerlijk weer, niet te warm en ondertussen spelen honden. Dus ik vermaak me nog wel.
4: Ja, ik denk dat Raoul zich deze zomervakantie nog nooit zo ontspannen heeft gevoeld als vandaag. En tot zover al die zomerbaantjes van Raoul. Wil je die nog eens een keer terugkijken? Kijk dan op onze gemistpagina. Dan ga je naar omroepflevoland.nl/gemist.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.

0: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
1: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
0: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
1: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
0: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
1: Hoppa!
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Cruise op nrv.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden voor een inbraakpoging bij Diama's topjuwelier in Almere Buiten. Agenten namen een kijkje bij de juwelierszaak aan het Noordeinde nadat een melding was binnengekomen over glasgerinkel en harde knallen. Een raam van de winkel bleek flink beschadigd. De verdachte werd na een korte zoekactie in de buurt aangehouden. Een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. De oplegger kwam rond 7:30 vanmorgen deels naast de weg terecht en heeft zich gedeeltelijk in het asfalt geboord. Vanwege de bergingswerkzaamheden was vanaf de kruising met de Dronterweg tijdelijk één rijstrook afgesloten. De Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland gisteren met 5-1 in het Wagnerstadion in Amstelveen. Morgen speelt Nederland tegen Argentinië en donderdag is Japan de tegenstander. En wil je al dit nieuws nog even rustig nalezen? Kijk dan op onze nieuwsapp of op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, de meeste regen hebben we voor vandaag achter ons gelaten. De komende uren breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door en daarbij wordt het overwegend droog. Temperaturen rond 20 graden en dat is toch wel duidelijk lager dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen houden we temperaturen rond de 20 à 21 graden met morgenochtend opnieuw een flinke partij regen. Dat trekt in de loop van de ochtend weg en morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door en wordt het overwegend droog. De dagen daarna zullen er meer losse buien vallen, soms met kans op onweer, maar er blijft ook zeker ruimte voor de zon.
14: Dankjewel. Geen files in onze regio. Wel meerdere snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Lelystad. Bij Lelystad bij hectometerpaal 62,6. Dan op diezelfde snelweg, ook dezelfde richting op, bij Lelystad een controle bij 69,2. En op de N352 in Noordoostpolder bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 7,0. En dan ook nog een flitser op de N701. Dat is de Oostvaardersdijk aan de kant van Almere bij hectometerpaal 14,4.
12: IDO, Stichting IDO, is echt een begrip in Lelystad. Het heeft 3 inloophuizen en helpt heel veel Lelystedelingen bij de schuldhulpverlening. En dit jaar bestaat de stichting 25 jaar en dat wordt gevierd met een groot feest voor heel Lelystad. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: En natuurlijk ook veel muziek op deze maandagmiddag. Maroon 5 was dit met Sugar en daarvoor Albert Hammond. En It Never Rains in Southern California.
1: Alle Lelystedelingen opgelet. Want je bent namelijk uitgenodigd om komende woensdag een feestje mee te vieren. De stichting IDO in Lelystad bestaat namelijk dit jaar 25 jaar, moet ik zeggen. En dat moet gevierd worden.
0: IDO heeft onder meer 3 inloophuizen in de stad en verzorgt schuldhulpverlening voor de inwoners van Lelystad. René Zwieringa, de directeur van stichting IDO. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, de stichting bestaat dus 25 jaar. Nou, gefeliciteerd natuurlijk.
2: Dank
0: met die mijlpaal. Dat is heel wat. Maar toch gaat de geschiedenis eigenlijk veel verder terug in de tijd. Hè? Naar 1982.
2: Ja, klopt.
0: Hoe zit dat nou?
2: Nou, in 1982 zijn de eerste initiatieven ontplooid door de kerken in Lelystad. En het is begonnen met een inloophuis voor drugsverslaafden. En heel lang verhaal kort, zijn er meer initiatieven geweest, onder andere de ISL, de Interkerkelijke Schuldhulpverlening Lelystad. En alles is op een gegeven moment bij elkaar gekomen. En in 2001 is dat 1 stichting geworden. En dat is IDO geworden.
1: Hoe bijzonder is het eigenlijk dat dan al die kerken samen gaan optrekken in 1 stichting? Want het is dus meerdere kerken geweest.
2: Ja, klopt. Het zijn nog steeds meerdere kerken. Het zijn er 8 om op dit moment om precies te zijn. Ja, ik vind het. Ik kom zelf uit Zwolle. En ik vind het heel bijzonder dat 8 verschillende kerken met verschillende signaturen op deze manier de handen ineen geslagen hebben. En gezegd hebben, wij willen samen van betekenis zijn voor Lelystad. En met name op het gebied van armoede, schulden en op eenzaamheid.
1: Want we zeiden het al, hè, er zijn 3 inloophuizen. Jullie doen naar schuldhulpverlening, maar er is nog veel meer. Ook op het gebied van taal doen jullie bijvoorbeeld wat.
2: Ja, klopt. Ja, we geven inderdaad taallessen en op verschillende niveaus aan migranten. Maar ook gewoon aan nieuwe Nederlanders die zeggen van, hé, ik wil Nederlands leren kennen op een goede manier. Kan ik dat bij jullie doen? En we merken ook dat daar heel veel vraag naar is. Er zijn veel aanmeldingen geweest de afgelopen periode voor het nieuwe seizoen. Maar goed, naast taallessen doen we ook aan crisishulp. Voor mensen die bijvoorbeeld aanbellen of komen en zeggen van, joh, ik kan niet rondkomen, we hebben geen eten dit weekend. Ook daarvoor zorgen we dat er maaltijden klaarstaan, of er wel voor mogelijkheid is om boodschappen te doen. En voor jonge gezinnen zijn de luiers vaak erg kostbaar. En mensen, gezinnen die daarvoor in de knoop komen, bieden we ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de luierbank.
0: Mm-hmm. Nou, er gebeurt dus van alles voor mensen in de stad. 8 kerken die samenwerken in Lelystad. Zie je dat eigenlijk ook ergens anders in Nederland? Dat zo'n geoliede machine is tussen die verschillende kerken?
2: Ik zelf niet. Ik zie zelf dat er in veel plaatsen wel samengewerkt wordt. Maar zo'n manier als deze, als IDO, heb ik nog niet eerder gezien in Nederland. En wat dat betreft vind ik het ook vrij uniek. En ook heel mooi dat gewoon de muren rondom de kerken wegvallen en zeggen van, joh, we moeten samen de handen ineen slaan en op die manier de last dragen voor Lelystad.
1: Ja, ja. Iedere stad heeft wel te maken met armoede, schulden en zo. Hoe is eigenlijk dat beeld in Lelystad?
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, is dat een groot probleem?
2: Ja, zolang de mensen aankloppen die zeggen van, hé, we hebben financiële problemen, of we hebben, kunnen niet rondkomen, of we hebben juist extra steuntje voor hun rug nodig, vind ik het een probleem.

0: zitten eigenlijk, struggelen eigenlijk heel lang al met armoede of financiële tekorten. Dat kan komen omdat zij niet weten hoe zij toeslagen moeten aanvragen. En misschien ook de angst om toeslagen aan te vragen, want ook dat zien we gebeuren. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk hun baan kwijtgeraakt, een huis hebben gekocht en vervolgens daardoor in de problemen gaan komen. En nou, dan kun je heel makkelijk zeggen van, nou, dan verkoop je het huis. Maar dat betekent ook gelijk dat ze dakloos zijn. Dus het een heeft wel gevolg voor het ander. Ja. En daar zien we heel veel in gebeuren. En daar proberen we ook samen een oplossing voor te zoeken. En juist ook op die oplossing die juist met deze mensen ook aansluit. En soms is het er gewoon gegeven dat je daarbij zorgt dat je iets met de hypotheek kunt doen.
1: Mm-hmm. Kun je daar hulp bij krijgen? Nou goed, Stichting IDEO bestaat dus nu 25 jaar. Ja. Het is een samenwerking tussen de verschillende kerken. Dus christelijk geloof. Maar weten mensen die een ander geloof hebben of die niet geloven in iets ook de stichting goed te vinden voor hulp bij problemen?
0: Ja hoor, kom rustig langs op bij ons op een van de inloopspreekuren. En daar zie je met name een grote groep migranten die de hulp vragen. En ook mensen die gewoon echt een ander geloof hebben. En geloof is voor ons daarin niet leidend. Voor ons is het een motivatie om juist anderen te helpen. En dat doen we zonder aanzien des persoons. Zonder dat iemand ook maar ergens toe behoort. Wat dan ook, als iemand hulp nodig heeft of in de problemen zit, dan willen we samen kijken hoe we dat kunnen oplossen.
2: Ja, dan gaan we het zo even hebben over dat feest wat aankomende woensdag eigenlijk voor heel Lelystad is. Toch nog heel even over hoe IDEO zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Wat voor beeld heb jij daarbij?
0: Ja.
2: Wat zou je graag willen?
0: Wat ik graag zou willen? Dat is een hele mooie vraag. Er ligt nog aardig wat werk voor ons als stichting, maar niet alleen voor ons, maar voor meerdere organisaties in Lelystad. Als je kijkt naar de schuldhulpverlening, hebben we vorig jaar een convenant aangegaan met de MDF en met de Humanitas, waarin we samen gezamenlijke inloopspreekuur hebben. En dat heeft geleid dat we een behoorlijke grote groep mensen hebben gekregen die inderdaad ook die weg weten te vinden en ook eigenlijk hulp komen zoeken voor schulden. Mm-hmm. Als je kijkt naar het CBS-cijfers waarin aangegeven wordt dat ongeveer 4500 gezinnen problemen hebben op financieel gebied. En we met elkaar eigenlijk nog maar net niet een tiende daarvan kunnen bereiken. Er ligt er nog heel veel werk om gedaan te worden om te zorgen dat die 15% van de Lelystadse huishoudens teruggedrongen wordt naar 3,4%, wat de norm moet zijn voor 2035.
2: Maar moeten jullie dan harder werken of moet er wat anders gedaan worden?
0: Ik denk dat we met elkaar de handen ineen moeten slaan. En dat betekent dat, wat ik net zeg, de organisaties die daarin werken, waaronder IDEO, MDF en Humanitas, de ruimte moeten krijgen en ook moeten nemen om de schouders eronder te zetten samen met de gemeente Lelystad om te bouwen aan een degelijk plan voor juist deze groep mensen om te zorgen dat probleem opgelost kan worden.
2: Ja, dus ik begrijp eigenlijk dat dit ook een oproep is aan de gemeente om daarin samen op te trekken.
0: Ja, maar daar hebben we ook gesprekken over en zijn ook op een positieve manier mee bezig met elkaar. Ja.
1: Dan het feestje. Want voordat je het weet is het zover, het is woensdag al. Hoe gaat dat feest eruit zien?
0: Nou, we willen een feestje bouwen met elkaar en eigenlijk voor heel Lelystad. Omdat wij er ook bewust voor gekozen hebben om niet alleen voor een kleine groep mensen te zijn, maar voor heel Lelystad beschikbaar willen zijn. En we eigenlijk ook mensen uit heel Lelystad ondersteunen en helpen. En we zeggen van ja, wat kun je doen als je een feestje bent, als je jarig bent, dan geef je een feestje voor iedereen. Dus daarmee hebben we gezegd van we willen eigenlijk gewoon iedereen de mogelijkheid geven om daar te komen. Nou, wat gaan we doen? We maken er samen een feest van met live muziek. Er is een DJ, er zijn foodtrucks. Er zijn dingen die je kunt maken. Je kunt samen ook dingen ondernemen. Er is iemand die je kan schminken. Dus voor kinderen, voor jong en oud, is er gewoon echt wat te doen.
2: Ja, en waar is het? Sorry, heb ik dat even gemist?
0: Dat heb ik inderdaad niet gezien. Nee. Dat klopt. Nee, dat is aan de Fjord 155 bij inloophuis Openhaven.
2: Okay.
0: En daar hebben we bij het Fjordpark een grasveld ter beschikking en een stuk bestrating. En een parkeerplaats waar we de boel met elkaar kunnen neerzetten.
2: Ja, goed bereikbaar per scootmobiel, per fiets en alles.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, heel goed.
1: Wil je meer weten over dat zomerfestival waar we het over hadden van komende woensdag, of over het werk van IDEO in het algemeen, dan is er een website. Dat is ido-lelystad.nl. René Svieringa van Stichting IDEO, dankjewel en veel plezier woensdag.
0: Dankjewel, gaan we doen. Jullie ook bedankt.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je het gewoon overstapt en heb je het eerste jaar voor €35. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die €70.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed, staat punt naar de fysio te gaan. Hielspoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden voor een inbraakpoging bij Diama's topjuwelier in Almere Buiten. En een vrachtwagen is vanochtend zijn oplegger verloren op de Oostranddreef in Lelystad. Vanwege bergingswerkzaamheden was de kruising met de Dronterweg tijdelijk afgesloten. Nu is dat weer open. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 16:30.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon. 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Eén file in onze regio, die vind je op de A27. Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunetten naar de A12 richting Den Haag en Utrecht-Noord. Zo'n 5 minuten oponthoud daar. Dan de snelheidscontroles op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk bij hectometerpaal 53,1. Op de A6 in de richting van Lelystad bij Lelystad een controle bij 69,3. De N352, dat is de Zuiderringweg bij Ens, bij 7,0. En op de N701 de Oostvaardersdijk en de kant van Almere in beide richtingen daar een flitser bij hectometerpaal 14,4.
8: De leukste boekentips krijg je deze zomer natuurlijk van onze boekenredacteur Marije de Bie. Ze is weer even bij ons aangeschoven en heeft weer 2 pareltjes uitgezocht. Zo meer in Studio Flevoland.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Koens was dat en This Girl. 9 over 4 is het alweer geworden. Er is een bijzonder berichtje binnengekomen, hè, via WhatsApp.
1: Ja, mensen delen heel graag bijzondere dingen die ze meemaken op een dag met ons. En Ina, die zit op de taxi, die rijdt op de taxi en die had een hele bijzondere passagier vanmiddag. Ze rijdt in Lelystad, denk ik.
0: Ja, en toen zei je, oh, die had die en die in de auto. Toen zei ik, wie?
1: Ja, het is een beetje voor jouw tijd, ook een beetje voor mijn tijd hoor. Maar Ina die had dus de moeder van Bobby Farrell in de auto. Bobby Farrell is natuurlijk die bekende uit Boney M. Die altijd zo heel druk wil dansen en zo. En toen zei ik tegen Ina, nou, dan moet die moeder wel tegen de 100 zijn of zo. Maar blijkbaar, zei Ina, heeft die moeder Bobby op haar 18e gekregen.
0: Oh, jong moeder geworden dan. Ja,
1: ja, Bobby die is in 2010 overleden op 61-jarige leeftijd. Maar Ina zei dus, zou je daarom iets van Boney M voor mij willen draaien? Want ik heb de hele tijd nu een liedje in mijn hoofd, namelijk The Rivers of Babylon. Nou, wij zijn de slechtste ook weer niet hoor, Ina.
0: En hoe bijzonder is het dat je natuurlijk een moeder hebt van heel bekend iemand.
1: Ja, zou die moeder dan ook heel druk in de auto hebben gezeten? Net zoals Bobby Farrell danst.
0: Ik weet zeker dat Ina nu niet stil gaat zitten achter de stuur. Nee hoor, die zit lekker heen en weer te dansen. Nee,
1: dus speciaal voor Ina en alle Lelystedelingen. Want Bobby Farrell die woonde vroeger in Lelystad. Die hadden gewoon een ster onder zich.

0: Ja, ik heb even goed opgelet en je hebt toch wel gelijk hoor over die Bobby Farrell. Dat hij lekker aan het dansen was in die videoclip van Boney M and the Rivers of Babylon. En Ina had gewoon de moeder van Bobby Farrell in de taxi zojuist. Nou, ik denk dat nu heel Flevoland dat liedje de rest van de dag in het hoofd heeft.
1: De boeken van de Bie.
2: Ja, deze hele zomer schuift onze collega-redacteur Marije de Bie aan bij ons hier in de studio om te vertellen over de boeken die haar zijn opgevallen. En ook vandaag heeft ze weer twee boekentips voor ons. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: En je hebt er zelfs eentje van de Bie mee, volgens mij.
3: Zelfs twee van de Bie.
2: Oké. Okay.
3: Alle twee. Ja, ik heb bij me de Kintsugi-vrouwen van Sana Hoshio. En de Let Them Theory, wat van die lekkere woorden, van Mel Robbins.
2: Oké, dat konden ze ook weer niet vertalen.
3: Nee, precies. We hebben ze natuurlijk al eerder gehad. Engelse titels, maar Nederlandse boeken die inderdaad onvertaald blijven. En kennelijk heeft dat alles te maken met herkenbaarheid in de boekhandel. Vooral jongeren, die zien natuurlijk online heel veel titels voorbij komen in het Engels. En vervolgens, ja, dan is de vraag, wil je het in het Engels ook lezen of in het Nederlands? Boeken worden dan wel in het Nederlands vertaald, maar houden nog steeds de Engelse titel. Dit is er weer zo eentje.
2: Oké, nou laten we dan met de Japanner beginnen. Hè? Want de Kintsugi-vrouwen, dat is het dunste boek ook wat je mee hebt genomen. Ja, laten we daarmee beginnen. Wat is dat eigenlijk, Kintsugi?
3: Kintsugi is een Japanse vorm van kunst, kan je wel zeggen. Waarbij ze keramiek repareren. En dan niet dat je het wil verbergen. Dus je breekt een kopje. En dan kan je het natuurlijk aan elkaar lijmen. En kijken of het... Nou, misschien kan je het waterdicht krijgen. En probeer je het zo mooi mogelijk weg te werken. De bedoeling van Kintsugi is dat je het juist laat zien. Laat de breuken maar zien. Die worden versierd met goudpoeder, met lak. Dus het wordt heel glimmend. Ik weet niet, jullie kunnen hier natuurlijk in de studio het boek ook zien. Mm-hmm. Hij is prachtig. Hij heeft van die goudkleurige lijntjes over de hele kaft heen. Dus alsof het een gebroken stuk keramiek is. Dat je uiteindelijk een soort nieuw landschap oplevert.
2: Maar is het de bedoeling dat je het zelf stuk maakt? Of het is gewoon gebroken wat wel eens gebeurt met een kopje of met iets van steen?
3: Het idee is natuurlijk oorspronkelijk dat iets breekt en dat je dat dan repareert. Tegenwoordig kun je zelfs, ik zag toevallig vorige week zelfs een cursus ergens. Ik liep een winkel, ik ging een winkel in. En daar waren ze bezig met een cursus Kintsugi. En er werden dus hele mooie bordjes met opzet gebroken om ze vervolgens te repareren met goudpoeder.
2: Ja, maar dat is niet echt heel erg Kintsugi. Nou, waar gaat dit boek over?
3: Dit boek is een roman uiteindelijk. Je leert dus heel veel over die kunst van de Kintsugi. Maar het is een roman over een oma en een kleindochter. Oma die heeft de kunst van Kintsugi van jongs af aan geleerd. Dus die hele Japanse kunst, die heeft zij helemaal in de vingers. Want er zit een heel lang proces bij. Het duurt echt maanden voordat dat helemaal gerepareerd is. Want het moet geslepen worden, geveild, gelakt, drogen. Nou ja, daar lees je dus over in dit boek. Maar ondertussen is het een heel mooi verhaal over een oma en een kleindochter die bij haar woont. Die kleindochter die wil ook graag deze kunst leren beheersen. En die vindt een hele mooie speld van vroeger die ook van keramiek gemaakt is.
2: Een speld wat je in je haar doet?
3: Een speld, ja, een haarspeld, ja. Inderdaad. En daar, ze vraagt haar oma naar de geschiedenis. Dat ligt heel gevoelig. En uiteindelijk gaan oma en kleindochter op zoek naar de geschiedenis. Want die speld is gemaakt door een jeugdvriend van oma. En zo gaan oma en kleindochter op reis. En ontdekken veel over elkaar en veel over de jeugd van oma.
2: Oké.
0: Ja. Dat boek is dus een van jouw tips van vandaag. Je kunt hem niet meteen gaan lezen in de Bieb, want jij hebt hem nu.
3: Dus ik heb hem nu, maar ik zal hem morgen terugbrengen.
0: Okay,
3: beloofd.
0: Morgen
3: en het is een dunnetje, dus je hebt hem zo uit. Dus de volgende kan aan de bak.
0: En dan het tweede boek wat je hebt meegenomen. The Let Them Theory van Mel Robbins.
2: Laatste of zo betekent dat toch?
3: Laatste. Ja, de laatste theorie. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Dus je snapt misschien ook wel dat ze hem hebben onvertaald hebben gelaten in het Engels. Die Mel Robbins, dat is kennelijk inmiddels een bekende dame in Amerika. Een grote podcast heeft ze over opvoeding. Ze heeft inmiddels al miljoenen van dit boek verkocht. En van haar vorige ook, de 5-seconden-regel. En dit boek staat dus al 1,5 jaar op de bestsellerlijsten. En die blijft maar hoog scoren. Dus ik was zo benieuwd, waarom scoort dit zo goed? Dus ik dacht, ik duik er eens in. Ik doe eens wat anders dan een roman. En ik pak een zelfhulpboek voor deze uitzending.
0: Nou, ben je teleurgesteld?
3: Ben ik teleurgesteld? Nee, maar ja, het is een zelfhulpboek. Dus dat moet altijd even nog landen, vind ik. Kijken of je het ook kunt toepassen.
2: Maar wat leert het je?
3: Wat leert het je? De laatste theorie. Dus het leert je controle. Controle loslaten eigenlijk, moet ik zeggen. Dus misschien als een boeddhist door het leven gaan, als een stoïcijn, dat je afstand kunt nemen en controle over datgene waar je controle over kunt hebben, dat naar je toe trekken, daar de regie over hebben, maar vooral laten waar je geen controle over hebt.
2: Maar dat voor mensen die daar problemen mee hebben, jullie kijken ook mij aan, dat is geheel terecht. Is het vaak niet helemaal duidelijk voor diegene dat je waar je geen controle over hebt. Dus je denkt vaak, ik heb daar wel controle over, daar maak ik me de druk over.
3: Ja, nou, ik denk wel dat als je dit boek leest, misschien is het wel een boek voor jou dan, Monica, je weet het niet. Nou ja, weet je, het gaat zover als heel flauw, maar over het weer heb je geen controle. De wolken gaan voorbij, het kan regenen, het kan droog zijn. Het enige dat je kunt doen is je eigen reactie daarop bepalen. Ga je, word je daar chagrijnig van of niet? Doe je daar iets mee? Of kleed je je gewoon op het weer dat er is? Dit is misschien een heel flauw voorbeeld, maar daar gaat het dus wel om. Dus dit gaat heel erg natuurlijk over andere mensen en wat die doen. En hoe jij daar dan op reageert. En dan is het niet de bedoeling dat je zegt, laat ze over me heen lopen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Want je moet natuurlijk geen voetveeg worden. Maar het gaat wel om loslaten wat je kan loslaten. Dus erg je niet aan de dingen waar je toch niks aan kunt doen. En ga kijken of je daar zelf... Zoek het vooral bij jezelf. Mm-hmm. Hoe kan je het oplossen? En dan moet je ook eerlijk zijn. Misschien op een gegeven moment keuzes maken die best hard zijn. Maar het idee is dus, stap je terug, laat de controle los.
2: Maar zitten er opdrachten in of dat niet?
3: Nee, het is niet zo'n boek. Het is echt een boek dat verhalen vertelt over haar eigen leven. Over die Mel Robbins. En vervolgens uit haar omgeving. En dan vertelt ze dat op een duidelijke manier. En aan het eind van elk hoofdstuk zegt ze, dit is het vraagstuk, dit is het probleem, dit zou je oplossing kunnen zijn. Dus het is echt stap voor stap kun je dit als een soort gereedschap gebruiken.
0: Nou, we bespraken vandaag weer twee boeken. De Kintsugi-vrouwen van Sene Hoshio en The Let Them Theory. De bestseller uit Amerika van Mel Robbins. Dankjewel Marije en tot over 2 weken.
3: Tot dan.
1: De boeken van de Bie.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden na een mogelijke explosie bij een woning aan de Rosmolenstraat in Almere Buiten. Dat is vandaag bekendgemaakt. De politie kan nog niet zeggen of er vrijdag daadwerkelijk een explosief is afgegaan. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen, dat zegt een woordvoerder. De politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden voor een inbraakpoging bij Diama's Topjuwelier in Almere Buiten. Agenten namen een kijkje bij de juwelierszaak aan het Noordeinde nadat een melding was binnengekomen over glasgerinkel en harde knallen. Een raam van de winkel bleek flink beschadigd. De verdachte werd na een korte zoekactie in de buurt aangehouden. De Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Nederland versloeg Nieuw-Zeeland gisteren met 5-1 in het Wagnerstadion in Amstelveen. Morgen speelt Nederland tegen Argentinië en donderdag is Japan de tegenstander. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Omdat sommige plekken in de Ardennen moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.
9: Goedemiddag, de meeste regen hebben we voor vandaag achter ons gelaten. De komende uren breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door en daarbij wordt het overwegend droog. Temperaturen rond 20 graden en dat is toch wel duidelijk lager dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen houden we temperaturen rond de 20 à 21 graden met morgenochtend opnieuw een flinke partij regen. Dat trekt in de loop van de ochtend weg en morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door en wordt het overwegend droog. De dagen daarna zullen er meer losse buien vallen, soms met kans op onweer, maar daar blijft ook zeker ruimte voor de zon.
10: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in onze regio, maar wel meerdere snelheidscontroles die zijn doorgegeven bij Flitsmeister. Ik neem ze met je door. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 69,1. Op de N352, dat is de Zuiderringweg bij Ens, bij hectometerpaal 7,0. En op de N701, beter bekend als de Oostvaardersdijk, bij Almere bij 14,4.
7: Woon jij in Almere? Heb jij 4 oktober een feestje? Dan zou ik eventjes opletten, want voor je het weet staat er een orkest voor je deur. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Er zijn heel veel liedjes uitgebracht over de liefde. Dit was er ook weer eentje van Sting en Love is the Seventh Wave.
1: Heb je in Almere iets te vieren op 4 oktober? Nou, dan kun je een heel orkest laten aanrukken.
0: Ja, amusementsorkest, muziek en zo viert die dag namelijk zijn 20ste verjaardag en doet dat op een bijzondere wijze. Het gaat op visite bij Almeerders die ook iets te vieren hebben op die 4 oktober.
1: Ja, bij ons in de studio Erik de Potter en Niels Rol van Muziek en Zo. Goedemiddag alle twee.
2: Goedemiddag.
3: Ja,
1: laat ik even bij Erik beginnen. Hoe is dit idee zo ontstaan? Om gewoon langs te gaan bij mensen die wat te vieren hebben.
3: We hebben natuurlijk al 20 jaar een leuk orkest in Almere. En wij proberen altijd dingen net even anders te doen dan alle andere orkesten. En wij dachten, nou laten we deze verjaardag ook eens omdraaien. Wij vragen niet mensen op ons feestje te komen. Wij gaan naar de mensen toe die een feestje hebben.
1: Ja.
3: En dat is ook een beetje het ding wat we zelf doen. Wij vinden muziek maken leuk, wij vinden feestjes leuk. Dus dat combineren we. Dus wij gaan lekker muziek maken bij feestjes.
0: Wat is het voor muziek aangelegenheid, Niels?
2: We zijn een blaasorkest. Van trombone, trompet tot bariton. Met twee slagwerkers erbij. 2-3 slagwerkers. En we spelen van doe maar tot aan de populaire muziek van tegenwoordig. Dus,
0: geen ingewikkelde nummers, gewoon de nummers die iedereen kent.
2: Ja, zeker. Waar iedereen lekker mee kan zingen, mee kan dansen. En gewoon feestjes bouwen.
1: Ja, want hoe groot is het orkest, Niels?
2: We hebben nu 27 leden.
1: Oké.
2: Best groot.
1: Ja, dat vergt nogal wat logistiek dan op die 4 oktober, denk ik, Erik. Want het is niet de bedoeling dat jullie maar bij één iemand langs gaan, maar bij meerdere mensen. Hoe gaan jullie je verplaatsen in Almere?
3: Wij willen graag wat busjes gaan gebruiken om met ons orkest naar de mensen toe te gaan die een aanvraag ingediend hebben. Dus dat,
1: dus de bus komt voorrijden. De bus komt voorrijden. Wie komt er nou in aanmerking voor zo'n optreden?
3: Nou, allereerst de jarigen, hè, die ergens op die dag een feestje hebben. En eventueel ook andere feestjes. Wat er ook te vieren is, als er feest is, dan komen we spelen. En ook als er geen feest is, maar je bent toch jarig, dan vind je het misschien ook leuk om iemand te verrassen die jarig is. Dus dan kun je gewoon contact met ons zoeken. Dat kan via onze website www.muziekgroepalmere.nl. Daar staat een formulier op en daar kun je alles invullen wat we willen weten. En dan gaan we rustig plannen.
0: Ja, nu krijg je ongetwijfeld ook wel eens berichten van mensen die zeggen, ja, 4 oktober, dat komt er niet zo goed uit. Maar 5 oktober, dan ben ik jarig. Dan vier ik een groot feest. Strijken jullie dan nog een beetje met de hand over het hart, Niels? Of is het echt 4 oktober, dat is de datum waarop het moet gebeuren?
2: Nee, dat is wel echt 4 oktober. We zijn allemaal vrijwilligers. Het is geen beroepsorkest of zo. Dus we moeten daar ook gewoon echt rekening mee houden met plannen en het wordt wel heel erg logistiek. Wat je zei, met 27 man wordt dat echt een uitdaging. Dus hij wordt echt 4 oktober.
1: Nou vieren jullie dit jaar een jubileum. Jullie bestaan dit jaar 20 jaar. Dat betekent dat er allerlei activiteiten zijn. Niet alleen deze optredens op die 4 oktober. Maar jullie hebben al veel meer gedaan. Een play-in met gastmuzikanten. Waar moet ik dan aan denken? Ik vraag het even aan Niels.
2: We hebben een oproep gedaan. Een aantal nummers hebben we bedacht samen met onze instructrice Karin van Lier. Die speelt ook al of doet ook al 10 jaar met ons mee. En we hebben een oproep gedaan voor mensen die geïnteresseerd zijn in lekker een dagje mee repeteren. En aan het einde van de dag hebben we een concertje van een half uur gedaan. Dus dat was erg leuk.
1: Met mensen die eigenlijk geen onderdeel zijn van het orkest.
2: Klopt.
1: Maar gewoon met vreemden.
2: Ja.
1: Lukte het een beetje?
2: Ja, het was eigenlijk wel een heel leuk concert geworden met 7 nummers uit mijn hoofd. Dus
0: Ja, maar zit er dan ook iemand bij die denkt, ja, dat is leuk voor 1 keertje, maar ik zou dat wel vaker willen doen?
2: Wat ik heb begrepen, zijn een aantal mensen die meerdere. De play-ins is niet een uniek iets wat wij hebben bedacht, maar die gaan meerdere orkesten langs. En die komen dan gewoon een dagje meedoen. We hebben ook een lid er aan overgehouden, dat is ook erg leuk. Dus die was zo enthousiast dat hij is blijven hangen bij ons.
1: Ja, want ik begreep, Erik, jullie hebben niet alleen zo'n play-in gehad, maar jullie waren ook een avond een levende jukebox. Wat hield dat dan in?
3: Dat klopt, dat was ook een beetje ludieke activiteit om ons jubileumjaar ook te starten en wat bekendheid te geven. Wij hebben in Almere Haven en Almere Stad hebben wij ons orkest opgesteld met een lijstje van ons repertoire. En mensen konden daar nummers aanvragen. Kijk, meestal spelen wij uit onszelf een half uur of een uur muziek. En dan kiezen we zelf de nummers. En deze keer was het publiek wat een nummer kon aanvragen.
0: En dan speelden jullie dat meteen?
3: Dan speelden we dat meteen, ja. Dat hebben we de levende jukebox genoemd. Hè? Ja. Je gooit er een kwartje in en we gaan spelen, bij wijze van spreken.
1: Ja. En kennen jullie dat ook allemaal uit jullie hoofd? Of dan heb je wel bladmuziek er nog bij of zo?
2: Nee, we hebben inderdaad bladmuziek.
1: Oh, ja. Ja.
2: Het was ook een lijst waar mensen uit konden kiezen. En dat konden ze dan aanvragen en dat konden we dan snel spelen.
0: Ja, je moet de liedjes natuurlijk wel een beetje kennen dan. Want als je met 27 man een onbekend liedje moet spelen, dan wordt het een zoortje, denk ik.
2: Nee, dat is lastig.
1: Ja. En hoeveel tijd steken jullie nou zo individueel in het orkest? Hoeveel tijd ben je eraan kwijt in de week?
3: Nou, wij repeteren elke vrijdagavond van 8 tot 10. En dan studeren we onze muziek in. En daartussendoor is het ook nog wel gewoon gezellig. We zijn niet constant elke minuut aan het repeteren. Maar er wordt ook wel eens een geintje tussendoor gemaakt. Dus het is wel een hele gezellige avond. En een hele leuke start van het weekend, vinden we zelf.
1: Ja, nou dan zei je net al, Niels. Met die play-in, toen hebben we er wel een lid aan overgehouden. Maar volgens mij kunnen jullie altijd nog wel mensen in het orkest toelaten, toch?
2: Zeker. Als je gewoon wel muziekervaring hebt. Het is dus niet dat je dat wel echt mensen muziek kunnen leren. Je moet dus wel ervaring hebben. Noten kunnen lezen bij voorkeur. Maar we hebben inderdaad gewoon wel echt leden nodig.
1: Op bepaalde posities ook?
2: We zijn sowieso op zoek naar een grote tromspeler. Dus, trompetisten zijn welkom. Er zijn altijd wel wat plekjes beschikbaar.
3: Ja, eigenlijk alle blaas- en slagwerkinstrumenten zijn nog steeds welkom.
1: Moet je wel zelf een instrument hebben? Of hebben jullie dat tot uw beschikking als orkest?
3: In principe wel. We hebben een aantal instrumenten ter beschikking. Maar dan moeten we even kijken. Als dat een probleem is om het zelf te hebben, dan kunnen we daar naar kijken. Maar de meeste leden hebben een eigen instrument.
0: Nou, leden zijn dus van harte welkom. Maar jullie doen het nu gewoon met het groepje dat er is. Daar gaan jullie ook de optredens mee verzorgen op 4 oktober. Als jullie dat feestje vieren, het jubileum. Nog even resume, Erik. Waar kunnen mensen zich opgeven voor een optreden op 4 oktober?
3: Dat is op www.muziekgroepalmere.nl.
1: Ja.
3: Dat is onze website.
1: En zelfs als je je A-diploma hebt gehaald en dat wil vieren, dan zouden jullie langs kunnen komen op die dag. Hè? Hoeveel optredens worden het ongeveer? Wat past er een beetje op die dag?
3: We hebben de hele dag voor onszelf geblokkeerd. En daar gaan we gewoon in passen. En als wij heel veel aanvragen op hetzelfde tijdstip krijgen, dan moeten we een beetje schuiven en afspreken. En we gaan gewoon kijken om iedereen van dienst te kunnen zijn.
1: Nou, hartstikke gezellig. Dank jullie wel. Erik de Potter en Niels Rol van Muziek en Zo.

0: staat een zweefmolen. Zo'n tent waar je eendjes mee opvist. Maar ook een steentje van Halt. Weet je waar je naartoe wordt gestuurd als je minderjarig bent en je bent ergens graffiti aan het spuiten en je wordt betrapt en zo, dat soort dingen. Ja. Dan word je naar Halt gestuurd. Nou, er staat ook een stalletje bij de kermis in Almere Stad.
1: En ook zometeen heb ik contact met de eigenaar van ACB Caravans en Stalling in Almere. Daar was natuurlijk een enorme fik afgelopen vrijdag. Er zijn ook verschillende caravans in vlammen opgegaan. Dat is natuurlijk een behoorlijke klap voor dat bedrijf. Straks spreek ik met de eigenaar van ACB.
0: Ja, en Mark, onze verslaggever, die ging ook nog kijken bij de Torenvalktunnel onder de Larsen Dreef in Lelystad. Waar je heel moeilijk zo heel hard moet komen aanfietsen. Dan er onderdoor gaan, omdat er een enorme plas in zit. En dan moet je zo je benen omhoog houden.
1: Oh, leuk, ja. Als kind. Maar...
0: als kind, ja, maar ook als volwassene dus. Anders krijg je natte voeten. Straks meer in Studio Flevoland.
1: Eerst nog muziek. Dit is Roxette en Listen to Your Heart.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je het gewoon overstapt en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed, sta op punt naar de fysio te gaan. Hielspoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: In Almere Buiten heeft de politie vanochtend een verdachte aangehouden voor een inbraakpoging bij Diamaas topjuwelier. En de Almeerse hockeyers Terrence Pieters en Jonas de Geus kenden een goede start van het WK hockey in Nederland en België. Gisteren werd Nieuw-Zeeland verslagen met 5-1 in het Wagnerstadion in Amstelveen. Meer nieuws uitgebreid uit de provincie zometeen na het NOS Journaal.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, ook al zijn de meeste vakanties in onze provincie alweer voorbij, dat merk ik nog niet heel erg op de weg. Het is namelijk heel rustig, geen files in onze regio. Wel wat snelheidscontroles. De agenten zijn wel weer terug van vakantie. Op de A6 bijvoorbeeld, in de richting van Lelystad, bij 69,2. Ook een radarcontrole op de N352 bij Ens. De Zuiderringweg is dat, bij 7,0. En op de N701, de Oostvaardersdijk, bij Almere, bij hectometerpaal 14,4.
7: Op de kermis in Almere staan meer dingen dan een botsautootjes, een attractie of dat je ergens zo met zo'n grijpertje een knuffeltje kan pakken. Er komt namelijk ook een andere bijzondere attractie, namelijk een stand van Halt. Zo meer in Studio Flevoland.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
17: Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Simon Webb in Studio Flevoland en Coming Around Again. Het is 5:08. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Een bijzondere attractie bij de zomerkermis in Almere Stad deze week. Daar staat tussen de zweefmolen en de schietent een haltloket van de organisatie die alternatieve straffen aanbiedt. Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar oud die worden aangehouden op de kermis moeten bij dat loket gelijk kiezen tussen het betalen van een boete of het aanmelden voor een halttraject. Daan Bos van Bureau Halt, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, aan wel wat voor overtredingen op dat kermisterrein moet ik dan denken eigenlijk?
2: Ja, dat kunnen heel uiteenlopende overtredingen zijn waarvoor jongeren sowieso naar Halt gestuurd kunnen worden. We zien in de praktijk dat het vooral gaat om delicten die te maken hebben met alcohol. Dus bijvoorbeeld het bijhebben van alcohol als je minderjarig bent of openbaar dronkenschap.
1: Dan staat er gelijk een loket dus op het kermisterrein. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja. Een jongere kan aangehouden worden door bijvoorbeeld een BOA of politieagent die op het terrein toezicht houdt en handhaaft. Op het moment dat er wordt geconstateerd dat een jongere bijvoorbeeld alcohol bij zich heeft onder de 18 jaar, dan kan een BOA de mogelijkheid geven om voor een boete te kiezen of naar Halt te gaan. En dan is Halt dus direct dichtbij om ook meteen al een gesprek te kunnen voeren en de ouders te kunnen betrekken, zodat een jongere ook snel leert welk gedrag passend is op zo'n plek, zodat het voor iedereen leuk blijft.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen, ja, want u begint zelf al over ouders. Ik neem aan dat die kinderen vaak gewoon meteen hun ouders willen bellen van wat moet ik nou doen?
2: Ja, klopt. Ja, en dat doen we dan dus ook samen met de jongeren. Dus mijn collega, de HALT-medewerker die op dat loket aanwezig is, zal samen met de jongeren de ouders bellen. Indien mogelijk kunnen de ouders ook bij het loket komen om samen te bespreken wat er is gebeurd en waarvoor de jongere is aangehouden. In het vervolgtraject worden de ouders ook altijd betrokken bij Halt. Dus tijdens de gesprekken die dan ook volgen tijdens de zogenaamde Halt-interventie, zijn de ouders ook altijd betrokken. Omdat die natuurlijk gewoon een hele belangrijke rol hebben in de opvoeding van hun kind.
1: Ja, ik ben minderjarig, ik heb wat gedronken, ik word aangehouden door een BOA. En die zegt dan, ja, je kan een boete krijgen of we kunnen je sturen naar Halt. Kan je eerst een gesprekje hebben met Halt voordat je dan die beslissing neemt? Ik neem die boete of Halt?
2: Je gaat altijd uiteindelijk zelf over of je bij Halt het traject volgt of niet. Het Halt-traject is altijd vrijwillig. Het is wel zo dat als je kiest voor een boete, je het risico loopt op een strafblad. En dat je dus langer durend nog de gevolgen hebt van die ene fout die je hebt gemaakt. En bij Halt krijg je zo'n strafblad nooit.
1: Oké. En dan of je een strafblad krijgt of niet, hangt af van wat je gedaan hebt.
2: Ja, hangt af van wat je gedaan hebt. En ook bijvoorbeeld de hoogte van de boete die daarbij komt kijken. En is die boete hoog genoeg in het geval van wat je hebt gedaan? Dan kan het inderdaad zijn dat je bij die boete een strafblad krijgt.
1: Ja. Heeft het nou ook een afschrikkend effect, zo'n haltloket naast de botsautootjes?
2: Nou, het belang van het haltloket is vooral ook dat het aansluit bij wat een jongere nodig heeft om te leren van waarom het niet mag. Er is natuurlijk een reden dat er een wet is die bepaalt dat je onder de 18 geen alcohol moet drinken. En het is ook heel logisch dat je op die leeftijd grenzen opzoekt en daar soms overheen gaat. Dus wat we bij Halt doen is een gesprek voeren over wat is er nou gebeurd en waarom is het belangrijk dat je wel serieus neemt wat er in de wet staat, omdat het ook gevolgen kan hebben als je de keuze maakt om wel alcohol te drinken en bijvoorbeeld daar ook weer gedrag bij komt kijken wat niet gewenst is. Dus dat leereffect is het belangrijkste doel van de gesprekken met Halt.
1: Ja, hebben jullie al op andere kermissen gestaan?
2: Ja, wij staan door het hele land op evenementen en festivals met Halt-loketten. En wij zien dat het zowel door jongeren als door de gemeente met wie we samenwerken heel erg wordt gewaardeerd dat er direct ter plekke een gesprek kan plaatsvinden. Voor jongeren en ook de ouders kan het natuurlijk altijd wel even schrikken zijn om met een BOA te maken te hebben en met Halt. Dat hoort er ook bij. En tegelijkertijd is het fijn dat je dus niet nog wekenlang hoeft te wachten op bijvoorbeeld of een boete op de mat, of dat je bij Halt terecht kan.
1: Ja. Daan Bos van Halt, hartelijk dank voor de uitleg.
0: Dan krijgen we het weer van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, dat was wel even wennen zeg, toen ik vanochtend de gordijnen opendeed.
3: Ja, kan ik me voorstellen, die grijze luchten en ook toch wel een beetje frisjes daarbij. En ook vandaag overdag hebben we de 20 graden niet eens gehaald, terwijl we natuurlijk vorige week nog boven de 35 graden zaten. Dus een heel ander weerbeeld inderdaad. Maar ik denk dat heel veel mensen er stiekem toch ook wel een beetje van opfleuren.
0: Ja, ik vond het geen eens erg om nat te worden vanochtend, kun je nagaan. Maar ja, het viel ook nog wel mee, hè? Er waren niet enorme plensbuien of zo.
3: Nee, klopt inderdaad. De meeste regen was in de nacht gevallen. En vanavond is het eigenlijk ook nog gewoon droog met temperaturen van zo'n 17 of 18 graden. Maar vannacht volgt er vanuit het westen wel opnieuw weer regen met temperaturen dan minimaal rond een graad of 14. En het kan dan wel even stevig gaan doorplensen met regionaal toch wel 5 tot misschien 10 mm aan regen. Toch wel weer goed voor de natuur. Morgenochtend, dan wordt het toch wel gewoon weer droog. En dan komt de zon er misschien zelfs nog wel eventjes bij. Met een maxima van zo'n 20 of 21 graden. Later op de dag wel weer kans op een enkele bui. Maar eigenlijk net zoals vandaag ook genoeg droge momenten om er gewoon nog lekker op uit te gaan.
0: Ja, dan heb je het over morgen. Hoe ziet de rest van de week eruit?
3: Ja, we zien eigenlijk dat het wisselvallige weerbeeld dan ook gewoon gaat aanhouden. Met op woensdag en donderdag wel nog temperaturen van een graad of 21. Maar dan ook wel echt regenzones die overtrekken. Dus dan ook overdag wat vaker die paraplu nodig. En richting het weekend eigenlijk weinig verandering. Zomerse warmte zit er voorlopig niet in. En die regenbuien blijven ook dan gewoon nog passeren.
1: Hmm. Maar wat zeg jij? De Lowlands komt eraan. Ik blijf het gewoon vragen. Vanaf donderdagavond staan mensen altijd al in de rij. Ja. Regenjas mee?
3: Ja, ik zou die wel gaan meenemen. Het ziet er toch allemaal wel wat wisselvallig uit. Ik weet ook dat er een aantal collega's bij ons ook gaan. En die zien toch ook die weerkaarten steeds wat natter worden. Dus het ziet er allemaal niet heel positief uit. Maar goed, de muziek zal heel veel goed maken, denk ik.
1: Dat denk ik ook. En gewoon een droge kleding meenemen. Dat scheelt
3: al
1: heel.
3: Ja, inderdaad.
1: Heel goed. Donnie, wat ga je eten vanavond, weet je het al?
3: Wat ga ik eten? Ik denk gewoon een AVG'tje.
1: Een AVG'tje. Nou, eet smakelijk. En we spreken je binnenkort weer.
3: Tot de volgende.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Nog altijd een icoon. Madonna, Material Girl.
1: Caravan- en camperbedrijf ACB in Almere-Buiten was het afgelopen weekend druk bezig met de naweeën van de grote brand. Vrijdag gingen zo'n 40 caravans in vlammen op. Inmiddels zijn tientallen klanten gebeld en voor velen van hen is de vraag of hun eigen caravan tussen die verbrande exemplaren staat. Nou, ik heb contact met Ruud Davids van ACB. Goedemiddag, meneer Davids.
2: Hey, goedemiddag, met Ruud.
1: Bent u al een beetje bekomen van de schrik?
2: Nou, het slapen gaat nog niet helemaal geweldig, maar het daalt wel langzaam in.
1: Ja, en wat beseft u dan wat er is gebeurd?
2: Nou ja, de schrik van de vlammen eigenlijk die je opeens ziet ontstaan.
1: Ja, want u was er vrijdagmiddag ook bij toen het begon, die brand?
2: Ja, we waren vrijdag gewoon aan het werk. En we gingen net, hadden de jongens geroepen om te gaan lunchen. En er komt een klant binnen die zegt, er is wat rook bij jullie op het terrein. Dus ja, je loopt gewoon naar achterin en ga kijken. En dan zie je dat er iets meer, dat behoorlijk wat rook uit het voertuig komt. En toen teruggerend, de jongens, de mannen geroepen om te helpen. Begonnen met blussen en zoveel mogelijk caravan en campers veiligstellen. Om van het vuurzee weg te trekken.
1: Ja, en als u dat dan ziet op zo'n moment, dan beseft u denk ik helemaal niet wat er gaande is, hè?
2: Je gaat gewoon caravans verplaatsen, campers proberen weg te rijden. De brandhaspels uittrekken om te gaan spuiten. Caravans van het pand wegduwen. Om te zorgen dat het, je zag gewoon ieder minuut dat het steeds groter werd. Om te zorgen dat het niet erger zou worden.
1: Nee, u heeft er dus slapeloze nachten van. Hoe zit het met uw personeelsleden?
2: Nou ja, dit heeft een behoorlijke impact op het team, zou ik maar zeggen. Dat iedereen toch wel zegt, s'avonds hoor je nog de klappen van de airbag of de toeters van de campers die afgingen. Of het vuur wat om zich heen greep. Het doet met iedereen wel wat.
1: Ja, en dan die brand die breidde zich uit. Uiteindelijk zijn zo'n 40 caravans in de as gelegd. Maar dat hadden er dus veel meer kunnen zijn als u en uw personeelsleden niet zoveel caravans hadden weg kunnen halen.
2: Ja, als we de lijn niet verplaatst hadden, dus zoveel mogelijk dan had de schade vele malen groter geweest dan nu. Ja.
1: Ja. Heeft u al een idee waar het fout heeft kunnen gaan, hoe die brand is ontstaan?
2: Wat we zelf denken is, er stonden nieuwe campers in de verkoop en de accu's worden minder omdat er een lampje aan blijft staan. Of weet je, dat we denken, we willen die dingen graag verkopen met lichtjes aan, ziet het er leuker uit. Dat we de stekker in de camper gedaan hebben om gewoon de accu te laden. Ja, het was afgelopen vrijdag natuurlijk bloedheet en vermoedelijk dat daar iets niet helemaal goed gaan is.
1: Ja, nou, dat kunt u wel zeggen. 40 caravans zijn dus in vlammen opgegaan. U had denk ik een druk weekend om van alles te regelen.
2: Gelukkig iemand van de verzekeringsmaatschappij was meteen aanwezig. Die heeft geholpen met coördineren. Bijvoorbeeld dat we gingen kijken welke caravans ver weg waren die niks hadden. Die we alleen hoeven te wassen. Om die klanten vast al te informeren. Dat bij heel veel mensen was natuurlijk ook stress. Dat je op het nieuws ziet dat ons bedrijf in de brand staat.
1: Ja.
2: Dat zijn toch voor heel veel mensen een soort kindje of een trotse bezit.
1: Ja, dus u had zelf ook al heel veel telefoontjes binnengekregen van mensen die bang waren dat hun caravan ook in vlammen was opgegaan.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En hoe is het dan om mensen te bellen en vervolgens te moeten zeggen dat hun caravan, dat daar niks meer van over is?
2: Nou, het geluk bij een ongeluk, zou ik maar zeggen, is het bijna alleen maar caravans van onszelf die beschadigd zijn. En campers. En we hebben op dit moment twee klantobjecten die behoorlijke schade hebben, zou ik maar zeggen. Dus ze zijn er nog wel. Dus de privéspullen en dat soort dingen is niks mis mee. Alleen de wand zijn vervormd bijvoorbeeld of de ramen door de warmte.
1: Mm-hmm.
2: En dat zijn er nu toe twee. En de rest is het op dit moment schoonmaken. Dus dat is ook wel werk. Maar de klanten hebben hun producten nog.
1: Ja, dat is in ieder geval mooi nieuws. Ondanks dat er wel heel veel caravans in rook zijn opgegaan. Is het voor de rest dan wel een verzekeringskwestie?
2: Ja, die zijn vanmiddag de hele dag geweest en die gaan dat nu verder uitzoeken. We gaan vanuit dat het gewoon verzekerd is.
1: Ja, hoe gaat dit nu verder? Gaat u bijvoorbeeld morgen alweer open voor klanten?
2: De winkel hadden we afgelopen zaterdag alweer open gedaan, zou ik zeggen. Omdat het pand gelukkig wel wat beschadigd is, maar dat je er binnen geen last van hebt. Dus een schoonmaakbedrijf is vrijdag al geweest om de lucht uit het pand te halen. En vandaag hebben de mannen alweer de eerste onderhoudsbeurten en tentlijstjes en dat soort dingen staan vervangen. Ja. En een ander team is nu druk aan het caravans wassen.
1: Nou, het werk is nog niet voorbij en de schrik zit er dus ook nog goed in. Dank u wel dat u toch even tijd heeft willen vrijmaken voor dit gesprek. Ruud Davids van kamperen- en caravanbedrijf ACB in Almere Buiten. En heel veel sterkte voor u en de personeelsleden.
2: Dank je wel.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het vrijdag door brand getroffen caravanbedrijf in Almere opent morgen alweer gedeeltelijk de deuren. Ongeveer 40 caravans gingen vrijdag in vlammen op. Volgens eigenaar Ruud David zou zijn bedrijf helemaal zijn verwoest als de brand een kwartier langer had geduurd. De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden na een mogelijke explosie bij een woning aan de Rosmolenstraat in Almere-Buiten. Dat is vandaag bekendgemaakt. De politie kan nog niet zeggen of er vrijdag daadwerkelijk een explosief is afgegaan. Dat moet onderzoek nog uitwijzen. De politie heeft vanmorgen een verdachte aangehouden voor een inbraakpoging bij Diama's topjuwelier in Almere-Buiten. Agenten namen een kijkje bij de juwelierszaak aan het Noordeinde nadat een melding was binnengekomen over glasgerinkel en harde knallen. Een raam van de winkel bleek beschadigd. De verdachte werd na een korte zoektocht in de omgeving teruggevonden. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij zei tegen inwoners dat hij de frustraties over de moeizame herstel- en versterkingsoperatie begrijpt en beloofde meer tempo te maken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk, waardoor er alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen.
16: Goedemiddag, de meeste regen hebben we voor vandaag achter ons gelaten. De komende uren breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door en daarbij wordt het overwegend droog. Temperaturen rond 20 graden en dat is toch wel duidelijk lager dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen houden we temperaturen rond de 20 à 21 graden met morgenochtend opnieuw een flinke partij regen. Dat trekt in de loop van de ochtend weg en morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door en wordt het overwegend droog. De dagen daarna zullen er meer losse buien vallen, soms met kans op onweer, maar er blijft ook zeker ruimte voor de zon.
17: Dan krijg je de verkeersinformatie. Er staan nu wel meerdere files in onze regio. Ik neem ze met je door. Bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Zwolle-Zuid en de afrit Omme 5 minuten. Diezelfde A28, maar dan tussen Zwolle-Noord en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort 10 minuten. Diezelfde N50, maar dan tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 4 minuten. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar sta je zo'n 5 minuten stil bij Lelystad. En op de N702 Almere-Stad, Almere-de-Vaart, voor Almere-Stad-Centrum, 5 minuten. De snelheidscontroles dan op de A6 in de richting van Lelystad bij 69,4. De N352, de Zuiderringweg is dat bij Ens bij hectometerpaal 7,0. En op de N701, dat is de Oostvaardersdijk bij Almere, bij 14,4.
14: We hebben allemaal wel zo'n fietstunneltje in de buurt waar je als het regent geen droge voeten houdt, omdat de hele boel onder water staat. Nou, in Lelystad is daar ook een torenvalktunnel bij de Larserdreef. En we namen daar vandaag een kijkje, want ja, het regende vandaag en het stond weer helemaal blank. Zo meer in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Julian Lennon met Too Late for Goodbyes.
1: Ja, het is eigenlijk vaste prik in Lelystad als het regent. De Torenvalktunnel onder de Larse Dreef loopt dan onder water. Die tunnel is vlakbij de meubelboulevard Palazzo en is voor voetgangers en fietsers. Te voet door de tunnel gaan en je voeten droog houden, ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet, merkte verslaggever Mark Bakker vanmiddag.
2: Tja, verder dan dit ga ik niet, want dan krijg ik toch echt kletsnatte voeten als ik door deze tunnel wil lopen. En mensen op de fiets, die moeten toch even met de beentjes omhoog door deze tunnel om ook droge voeten te houden.
3: Ja, ik heb nog droge voeten, maar ik kan begrijpen dat mensen natte voeten hebben.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Hoe vind je deze situatie?
3: Ja, niet kunnen. Het is, je stapt wel de fiets op en hoopt dat je droge voeten houdt.
2: Ja, maar als je wil lopen is helemaal een probleem, hè? Want het is best diep.
3: Ja, klopt. Ik wou eigenlijk mijn fiets daar neerzetten en onder de tunnel doorlopen, maar dat gaat niet.
4: Ik heb zoveel verkeerd, hè?
5: Ja, het is gewoon waardeloos, want ik heb er al zo verkeerd meegemaakt, want ik train hier op de sportschool. Maar de laatste keer dat het gebeurd was, toen was er hier zo'n man van de gemeente en die zei ook dat ze zijn er wel mee bezig, er moet een pomp besteld worden. En dat duurde nog een tijdje voordat het eenmaal zover is en dan gaat hij buiten dienst. Ja, dat betekent dat ik een heel stuk om moet rijden dan.
2: Ik zie dat je slippers aan hebt. Ja, dat komt goed van pas, ja, als je door de tunnel fietst.
6: Nee, eigenlijk niet. Maar met het warme weer wil je geen schoenen aan.
2: Dat snap ik, maar je wil ook geen natte voeten, toch?
6: Nee, de tactiek is gewoon je voeten omhoog houden en proberen dat je net te veel kracht zet.
7: Nou, niet te snel, want dan ben je ook nat. Ja. Dus gewoon rustig aan, voetjes omhoog en dan blijf je wel droog.
8: Ze zullen er ongetwijfeld mee bezig zijn. Ik denk dat ze er heel wat commentaar op krijgen.
5: Waarom kunnen ze niet bijvoorbeeld wat vlonders aan de zijkant leggen, dat de mensen nog droog over kunnen lopen?
6: Ja, ik vind dat ze gewoon iets van een grote put moeten maken of zo. Want het is elke keer en ja, je voeten zitten helemaal onder.
5: Maar ik kwam hier toen ook iemand tegen, een oudere vrouw met een rollator. Ze stond voor die plaster te denken van zal ik doorgaan of niet.
2: Ja, maar het is wel een belangrijke route richting het centrum.
5: Ja,
2: hè?
5: Heel erg belangrijk, ja. Het is de enige echte fietstunnel. Ja. Of je moet helemaal zo of die kant op rijden. Maar dat is best een eind. En lopend is het niet te doen.
7: Maar ja, tot nu toe wordt er niet veel gedaan. Dus dan is het doen wat het is. Het is niet anders.
1: Ja, met de benen omhoog dus op de fiets. Maar als je lopend bent, ja, dan krijg je dus gewoon natte voeten. We hebben natuurlijk de gemeente Lelystad gevraagd wat er nou in de hand is met het afvoeren van regenwater in die Torenvalktunnel. Maar een reactie kon de gemeente nog niet geven.

0: Bob en Earl en Do the Harlem Shuffle. Een liedje uit de oude doos. Maar daarvoor hoorde je gloednieuwe muziek van Ella Langley en Choosing Texas. Het is 6:13 geworden.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten daarbij ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal jongens eerder die nacht betrokken was bij inbraken van huizen en auto's, zegt correspondent Niels Postumus.
2: En daardoor denkt de politie en de media in Ierland ook dat ze misschien tot een criminele groep behoorden, de Lucky Dip Gang, die de laatste tijd heel veel inbraken in die plaats pleegt. Daardoor waren ze waarschijnlijk ook op de vlucht voor de politie. En ze droegen naar berichten ook bivakmutsen in de auto, wat ook duidt op dat ze bezig waren met inbraak.
1: De overleden jongens in Ierland zijn tussen de 14 en 16 jaar oud geworden.
0: Ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben Chinooks gestuurd en ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijkste bluswerk is nu wel voorbij, zegt deze helikoptercommandant.
3: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met de hand- en spandiensten met de voeten op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
0: De Belgische koning Philippe heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest.
1: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist. Dat blijkt uit overheidscijfers. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is.

0: En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
1: En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Je kunt gewoon overstappen en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed stappen naar de fysiotra. Hielspoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het vrijdag door brand getroffen caravanbedrijf in Almere opent morgen alweer gedeeltelijk de deuren. Ongeveer 40 caravans gingen vrijdag in vlammen op. En de politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden na een mogelijke explosie bij een woning aan de Rosmolenstraat in de Molenbuurt in Almere Buiten. De politie kan nog niet zeggen of er daadwerkelijk een explosief is afgegaan. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files, de meeste leveren enkele minuten vertraging op. Je hebt nu 5 minuten tijdverlies op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je voor de afrit Hoenderlo. 10 minuten in de file doordat de spitsstrook dicht is. En je hebt op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op de kermis in Almere staan meer dingen dan een botsautootjes, een attractie of dat je ergens zo met zo'n grijpertje een knuffeltje kan pakken. Er komt namelijk ook een andere bijzondere attractie, namelijk een stand van Halt. Zo meer in Studio Flevoland.
11: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Een bijzondere attractie bij de zomerkermis in Almere Stad deze week. Daar staat tussen de zweefmolen en de schietent een haltloket van de organisatie die alternatieve straffen aanbiedt. Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar oud die worden aangehouden op de kermis moeten bij dat loket gelijk kiezen tussen het betalen van een boete of het aanmelden voor een halttraject. Daan Bos van Bureau Halt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, aan wel wat voor overtredingen op dat kermisterrein moet ik dan denken eigenlijk?
1: Ja, dat kunnen heel uiteenlopende overtredingen zijn waarvoor jongeren sowieso naar Halt gestuurd kunnen worden. We zien in de praktijk dat het vooral gaat om delicten die te maken hebben met alcohol. Dus bijvoorbeeld het bijhebben van alcohol als je minderjarig bent of openbaar dronkenschap.
0: Dan staat er gelijk een loket dus op het kermisterrein. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja. Een jongere kan aangehouden worden door bijvoorbeeld een BOA of politieagent die op het terrein toezicht houdt en handhaaft. Op het moment dat er wordt geconstateerd dat een jongere bijvoorbeeld alcohol bij zich heeft onder de 18 jaar, dan kan een BOA de mogelijkheid geven om voor een boete te kiezen of naar Halt te gaan. En dan is Halt dus direct dichtbij om ook meteen al een gesprek te kunnen voeren en de ouders te kunnen betrekken, zodat een jongere ook snel leert welk gedrag passend is op zo'n plek, zodat het voor iedereen leuk blijft.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen, want u begint zelf al over ouders. Ik neem aan dat die kinderen vaak gewoon meteen hun ouders willen bellen van wat moet ik nou doen?
1: Ja, klopt. Ja, en dat doen we dan dus ook samen met de jongeren. Dus mijn collega, de HALT-medewerker die op dat loket aanwezig is, zal samen met de jongeren de ouders bellen. Indien mogelijk kunnen de ouders ook bij het loket komen om samen te bespreken wat er is gebeurd en waarvoor de jongere is aangehouden. In het vervolgtraject worden de ouders ook altijd betrokken bij Halt. Dus tijdens de gesprekken die dan ook volgen tijdens de zogenaamde Halt-interventie, zijn de ouders ook altijd betrokken. Omdat die natuurlijk gewoon een hele belangrijke rol hebben in de opvoeding van hun kind.
0: Ja, ik ben minderjarig, ik heb wat gedronken, ik word aangehouden door een BOA. En die zegt dan, ja, je kan een boete krijgen of we kunnen je sturen naar Halt. Kan je eerst een gesprekje hebben met Halt voordat je dan die beslissing neemt? Ik neem die boete of Halt?
1: Je gaat altijd uiteindelijk zelf over of je bij Halt het traject volgt of niet. Het Halt-traject is altijd vrijwillig. Het is wel zo dat als je kiest voor een boete, je het risico loopt op een strafblad. En dat je dus langer durend nog de gevolgen hebt van die ene fout die je hebt gemaakt. En bij Halt krijg je zo'n strafblad nooit.
0: Oké. En dan of je een strafblad krijgt of niet, hangt af van wat je gedaan hebt.
1: Ja, hangt af van wat je gedaan hebt. En ook bijvoorbeeld de hoogte van de boete die daarbij komt kijken. En is die boete hoog genoeg in het geval van wat je hebt gedaan? Dan kan het inderdaad zijn dat je bij die boete een strafblad krijgt.
0: Ja. En heeft het nou ook een afschrikkend effect, zo'n haltloket naast de botsautootjes?
1: Nou, het belang van het haltloket is vooral ook dat het aansluit bij wat een jongere nodig heeft om te leren van waarom het niet mag. Er is natuurlijk een reden dat er een wet is die bepaalt dat je onder de 18 geen alcohol moet drinken. En het is ook heel logisch dat je op die leeftijd grenzen opzoekt en daar soms overheen gaat. Dus wat we bij Halt doen is een gesprek voeren over wat is er nou gebeurd en waarom is het belangrijk dat je wel serieus neemt wat er in de wet staat, omdat het ook gevolgen kan hebben als je de keuze maakt om wel alcohol te drinken en bijvoorbeeld daar ook weer gedrag bij komt kijken wat niet gewenst is. Dus dat leereffect is het belangrijkste doel van de gesprekken met Halt.
0: Ja, hebben jullie al op andere kermissen gestaan?
1: Ja, wij staan door het hele land op evenementen en festivals met Halt-loketten. En wij zien dat het zowel door jongeren als door de gemeente met wie we samenwerken heel erg wordt gewaardeerd dat er direct ter plekke een gesprek kan plaatsvinden. Voor jongeren en ook de ouders kan het natuurlijk altijd wel even schrikken zijn om met een BOA te maken te hebben en met Halt. Dat hoort er ook bij. En tegelijkertijd is het fijn dat je dus niet nog wekenlang hoeft te wachten op bijvoorbeeld of een boete op de mat of dat je bij Halt terecht kan.
0: Ja. Daan Bos van Halt, hartelijk dank voor de uitleg.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dan krijgen we het weer van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dat was wel even wennen, zeg, toen ik vanochtend de gordijnen opendeed.
1: Ja, kan ik me voorstellen, die grijze luchten en ook toch wel een beetje frisjes daarbij. En ook vandaag overdag hebben we de 20 graden niet eens gehaald, terwijl we natuurlijk vorige week nog boven de 35 graden zaten. Dus een heel ander weerbeeld inderdaad. Maar ik denk dat heel veel mensen er stiekem toch ook wel een beetje van opfleuren.
0: Ja, ik vond het geen eens erg om nat te worden vanochtend, kun je nagaan. Maar ja, het viel ook nog wel mee, hè? Er waren niet enorme plensbuien of zo.
1: Nee, klopt inderdaad. De meeste regen was in de nacht gevallen. En vanavond is het eigenlijk ook nog gewoon droog met temperaturen van zo'n 17 of 18 graden. Maar vannacht volgt er vanuit het westen wel opnieuw weer regen met temperaturen dan minimaal rond een graad of 14. En het kan dan wel even stevig gaan doorplensen met regionaal toch wel 5 tot misschien 10 mm aan regen. Toch wel weer goed voor de natuur. Morgenochtend, dan wordt het toch wel gewoon weer droog. En dan komt de zon er misschien zelfs nog wel eventjes bij. Met een maxima van zo'n 20 of 21 graden. Later op de dag wel weer kans op een enkele bui. Maar eigenlijk net zoals vandaag ook genoeg droge momenten om er gewoon nog lekker op uit te gaan.
0: Ja, dan heb je het over morgen. Hoe ziet de rest van de week eruit?
1: Ja, we zien eigenlijk dat het wisselvallige weerbeeld dan ook gewoon gaat aanhouden. Met op woensdag en donderdag wel nog temperaturen van een graad of 21. Maar dan ook wel echt regenzones die overtrekken. Dus dan ook overdag wat vaker die paraplu nodig. En richting het weekend eigenlijk weinig verandering. Zomerse warmte zit er voorlopig niet in. En die regenbuien blijven ook dan gewoon nog passeren.
2: Hmm. Maar wat zeg jij? De Lowlands komt eraan. Ik blijf het gewoon vragen. Vanaf donderdagavond staan mensen altijd al in de rij. Ja. Regenjas mee?
1: Ja, ik zou die wel gaan meenemen. Het ziet er toch allemaal wel wat wisselvallig uit. Ik weet ook dat er een aantal collega's bij ons ook gaan. En die zien toch ook die weerkaarten steeds wat natter worden. Dus het ziet er allemaal niet heel positief uit. Maar goed, de muziek zal heel veel goed maken, denk ik.
2: Dat denk ik ook. En gewoon een droge kleding meenemen. Dat scheelt al heel veel.
1: Ja, inderdaad.
2: Heel goed. Donnie, wat ga je eten vanavond, weet je het al?
1: Wat ga ik eten? Ik denk gewoon een AVG'tje.
2: Een AVG'tje. Nou, eet smakelijk. En we spreken je binnenkort weer.
1: Tot de volgende.

0: Caravan- en camperbedrijf ACB in Almere Buiten was het afgelopen weekend druk bezig met de naweeën van de grote brand. Vrijdag gingen zo'n 40 caravans in vlammen op. Inmiddels zijn tientallen klanten gebeld en voor velen van hen is de vraag of hun eigen caravan tussen die verbrande exemplaren staat. Nou, ik heb contact met Ruud Davids van ACB. Goedemiddag, meneer Davids.
1: Hey, goedemiddag, met Ruud.
0: Bent u al een beetje bekomen van de schrik?
1: Nou, het slapen gaat nog niet helemaal geweldig, maar het daalt wel langzaam in.
0: Ja, en wat beseft u dan wat er is gebeurd?
1: Nou ja, de schrik van de vlammen eigenlijk die je opeens ziet ontstaan.
0: Ja, want u was er vrijdagmiddag ook bij toen het begon, die brand?
1: Ja, we waren vrijdag gewoon aan het werk. Hadden de jongens geroepen om te gaan lunchen. En er komt een klant binnen die zegt, er is wat rook bij jullie op het terrein. Dus ja, je loopt gewoon naar achterin en ga kijken. En dan zie je dat er iets meer, dat behoorlijk wat rook uit de voertuig komt. En toen teruggerend, de jongens, de mannen geroepen om te helpen. En begonnen met blussen en zoveel mogelijk caravan en campers veiligstellen. Om van het vuurzee weg te trekken.
0: Ja, en als u dat dan ziet op zo'n moment, dan beseft u denk ik helemaal niet wat er gaande is, hè?
1: Je gaat gewoon caravans verplaatsen, campers proberen weg te rijden. De brandhaspels uittrekken om te gaan spuiten. Caravans van het pand wegduwen om te zorgen dat het... je zag gewoon ieder minuut dat het steeds groter werd om te zorgen dat het niet erger zou worden.
0: Nee, u heeft er dus slapeloze nachten van. Hoe zit het met uw personeelsleden?
1: Nou ja, dit heeft een behoorlijke impact op het team, zou ik zeggen. Dat iedereen toch wel zegt, s'avonds hoor je nog de klappen van de airbag of de toeters van de campers die afgingen. Of het vuur wat om zich heen greep. Het doet met iedereen wel wat.
0: Ja, en dan die brand die breidde zich uit. Uiteindelijk zijn zo'n 40 caravans in de as gelegd. Maar dat hadden er dus veel meer kunnen zijn als u en uw personeelsleden niet zoveel caravans hadden weg kunnen halen.
1: Nou, als we de lijn niet verplaatst hadden, dus zoveel mogelijk dan had de schade vele malen groter geweest dan nu. Ja.
0: Ja. Heeft u al een idee waar het fout heeft kunnen gaan, hoe die brand is ontstaan?
1: Wat we zelf denken is, er stonden nieuwe campers in de verkoop en de accu's worden minder omdat er een lampje aan blijft staan. Of weet je, dat we denken, we willen die dingen graag verkopen met lichtjes aan, ziet het er leuker uit. Dat we de stekker in de camper gedaan hebben om gewoon de accu te laden. Ja, het was afgelopen vrijdag natuurlijk bloedheet en vermoedelijk dat daar iets niet helemaal goed gaan is.
0: Ja, nou, dat kunt u wel zeggen. 40 caravans zijn dus in vlammen opgegaan. U had denk ik een druk weekend om van alles te regelen.
1: Gelukkig iemand van de verzekeringsmaatschappij was meteen aanwezig. Die heeft geholpen met coördineren. Bijvoorbeeld dat we gingen kijken welke caravans ver weg waren die niks hadden. Die we alleen hoeven te wassen. Om die klanten vast al te informeren. Dat bij heel veel mensen was natuurlijk ook stress. Dat je op het nieuws ziet dat ons bedrijf in de brand staat.
0: Ja.
1: Dat zijn toch voor heel veel mensen een soort kindje of een trotse bezit.
0: Ja, dus u had zelf ook wel heel veel telefoontjes binnengekregen van mensen die bang waren dat hun caravan ook in vlammen was opgegaan.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En hoe is het dan om mensen te bellen en vervolgens te moeten zeggen dat hun caravan, dat daar niks meer van over is?
1: Het geluk bij een ongeluk, zou ik zeggen, is het bijna alleen maar caravans van onszelf die beschadigd zijn. En campers. En we hebben op dit moment twee klantobjecten die behoorlijke schade hebben, zou ik zeggen. Dus ze zijn er nog wel. Dus de privé spullen en dat soort dingen is niks mis mee. Alleen de wand zijn vervormd bijvoorbeeld, of de ramen, door de warmte.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn er nu toe twee. En de rest is het op dit moment schoonmaken. Dus dat is ook wel werk. Maar de klanten hebben hun producten nog.
0: Ja, dat is in ieder geval mooi nieuws. Ondanks dat er wel heel veel caravans in rook zijn opgegaan. Is het voor de rest dan wel een verzekeringskwestie?
1: Ja, die zijn vanmiddag de hele dag geweest. En die gaan dan nu verder uitzoeken. We gaan vanuit dat het gewoon verzekerd is.
0: Ja, hoe gaat dit nu verder? Gaat u bijvoorbeeld morgen alweer open voor klanten?
1: De winkel hadden we afgelopen zaterdag alweer open gedaan, zou ik zeggen. Omdat het pand gelukkig wel wat beschadigd is, maar dat je er binnen geen last van hebt. Dus een schoonmaakbedrijf is vrijdag al geweest om de lucht uit het pand te halen. En vandaag hebben de mannen alweer de eerste onderhoudsbeurten en tentlijstjes en dat soort dingen staan vervangen. Ja. En een ander team is nu druk aan het caravans wassen.
0: Nou, het werk is nog niet voorbij en de schrik zit er dus ook nog goed in. Dank u wel dat u toch even tijd heeft willen vrijmaken voor dit gesprek. Ruud Davids van kamperen- en caravanbedrijf ACB in Almere Buiten. En heel veel sterkte voor u en de personeelsleden.
1: Dank je wel.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het vrijdag door brand getroffen caravanbedrijf in Almere opent morgen alweer gedeeltelijk de deuren. Ongeveer 40 caravans gingen vrijdag in vlammen op. Volgens eigenaar Ruud David zou zijn bedrijf helemaal zijn verwoest als de brand een kwartier langer had geduurd. De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden na een mogelijke explosie bij een woning aan de Rosmolenstraat in Almere-Buiten. Dat is vandaag bekendgemaakt. De politie kan nog niet zeggen of er vrijdag daadwerkelijk een explosief is afgegaan. Dat moet onderzoek nog uitwijzen. De politie heeft vanmorgen een verdachte aangehouden voor een inbraakpoging bij Diamaas, topjuwelier, in Almere-Buiten. Agenten namen een kijkje bij de juwelierszaak aan het Noordeinde nadat een melding was binnengekomen over glasgerinkel en harde knallen. Een raam van de winkel bleek beschadigd. De verdachte werd na een korte zoektocht in de omgeving teruggevonden. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die op de Merwedebrug bij Gorkum het verbod voor zwaar verkeer negeerden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen met inwoners gepraat. Hij zei dat hij snapt dat die boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en de temperatuur ligt rond 17 of 18 graden. Vannacht raakt het verder bewolkt en gaat het flink doorregenen bij minima rond een graad of 14. Morgenochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar in de middag is het gewoon droog met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En de maxima liggen dan rond 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur blijft nog wel aardig op peil met elke dag wel minimaal 20 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We hebben allemaal wel zo'n fietstunneltje in de buurt waar je als het regent geen droge voeten houdt, omdat de hele boel onder water staat. Nou, in Lelystad is daar ook een torenvalktunnel bij de Larser Dreef. En we namen daar vandaag een kijkje, want ja, het regende vandaag en het stond weer helemaal blank. Zo meer in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, het is eigenlijk vaste prik in Lelystad als het regent. De Torenvalktunnel onder de Larse Dreef loopt dan onder water. Die tunnel is vlakbij de meubelboulevard Palazzo en is voor voetgangers en fietsers. Te voet door de tunnel gaan en je voeten droog houden, ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet, merkte verslaggever Mark Bakker vanmiddag.
1: Tja, verder dan dit ga ik niet, want dan krijg ik toch echt kletsnatte voeten als ik door deze tunnel wil lopen. En mensen op de fiets, die moeten toch even met de beentjes omhoog door deze tunnel om ook droge voeten te houden.
2: Ja, ik heb nog droge voeten, maar ik kan begrijpen dat mensen natte voeten hebben.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Hoe vind je deze situatie?
2: Ja, niet kunnen. Het is, je stapt wel de fiets op en hoop dat je droge voeten houdt.
1: Ja, maar als je wil lopen is het helemaal een probleem, hè? Want het is best diep.
2: Ja, klopt. Ik wil eigenlijk mijn fiets daar neerzetten en onder de tunnel doorlopen, maar dat gaat niet.
3: Ja, het is gewoon waardeloos, want ik heb het al zo vaak keren meegemaakt, want ik train hier op de sportschool. Maar de laatste keer dat het gebeurd was, toen was er hier zo'n man van de gemeente. En die zei ook dat ze zijn er wel mee bezig, er moet een pomp besteld worden. En dat duurde nog een tijdje voordat het eenmaal zover is en dan gaat hij buiten dienst. Ja, dat betekent dat ik een heel stuk om moet rijden dan.
1: Ik zie dat je slippers aan hebt. Ja, dat komt goed van pas als je door de tunnel fietst.
4: Nee, eigenlijk niet. Maar met het warme weer wil je geen schoenen aan.
1: Dat snap ik, maar je wil ook geen natte voeten, toch?
4: Nee, de tactiek is gewoon je voeten omhoog houden en proberen dat je net te veel kracht zet.
5: Nou, niet te snel, want dan ben je ook nat. Ja. Dus gewoon rustig aan, voetjes omhoog en dan blijven we droog.
6: Ze zullen er ongetwijfeld mee bezig zijn. Ik denk dat ze er heel wat commentaar op krijgen.
3: Waarom kunnen ze niet bijvoorbeeld wat vlonders aan de zijkant leggen, dat de mensen nog droog over kunnen lopen?
4: Ja, ik vind dat ze gewoon iets van een grote put moeten maken of zo. Want het is elke keer en ja, je voeten zitten helemaal onder.
3: Maar ik kwam hier toen ook iemand tegen, een oudere vrouw met een rollator. Ze stond voor die plaster te denken van zal ik doorgaan of niet.
1: Ja, maar het is wel een belangrijke route richting het centrum.
3: Ja,
1: hè?
3: Heel erg belangrijk, ja. Het is de enige echte fietstunnel. Ja. Of je moet helemaal zo of die kant op rijden. Maar dat is best een eind. En lopend is het niet te doen.
5: Maar ja, tot nu toe wordt er niet veel gedaan. Dus dan is het doen wat het is. Het is niet anders.
0: Tja, met de benen omhoog dus op de fiets. Maar als je lopend bent, ja, dan krijg je dus gewoon natte voeten. We hebben natuurlijk de gemeente Lelystad gevraagd wat er nou in de hand is met het afvoeren van regenwater in die Torenvalktunnel. Maar een reactie kon de gemeente nog niet geven.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten daarbij ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal jongens eerder die nacht betrokken was bij inbraken van huizen en auto's, zegt correspondent Niels Postumus.
1: En daardoor denkt de politie en de media in Ierland ook dat ze misschien tot een criminele groep behoorden, de Lucky Dip Gang, die de laatste tijd heel veel inbraken in die plaats pleegt. Daardoor waren ze waarschijnlijk ook op de vlucht voor de politie en ze droegen naar berichten ook bivakmutsen in de auto, wat ook duidt op dat ze bezig waren met inbraak.
0: De overleden jongens in Ierland zijn tussen de 14 en 16 jaar oud geworden.
2: Ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben Chinooks gestuurd en ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijkste bluswerk is nu wel voorbij, zegt deze helikoptercommandant.
3: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
2: De Belgische koning Philippe heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag

0: waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat ja, moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
1: Het aantal doden ligt inmiddels hoger dan bij de vorige grote ebola-uitbraak van 2018 tot 2020.
2: En het is deze week een jaar geleden alweer dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd vermoord toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten eren haar in Amsterdam met een grote muurschildering. Daarop staan een fietsende vrouw en een maan afgebeeld. En ze willen daarmee laten zien dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen.
3: Waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam. Zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
2: En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
12: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
11: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Flevoland.
13: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is maandag, dan hebben we altijd Bernie Duin hier aan de tafel. Hij heeft het laatste technische nieuws. Bernie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is weer bijna zover, hè? De Apple-presentatie.
2: Ja.
1: Vroeger was dat echt een evenement, nog steeds?
2: Ja, het is nog steeds wel een evenement. Het is nog steeds waar heel veel mensen naar kijken. In het verleden was het echt een live evenement in een groot theater. En Steve Jobs die presenteerde dan de nieuwste MacBook. Of toen hij een keer uit een tas de nieuwste MacBook haalde die super dun was. Uit een envelop zelfs. Ja. Eén groot spektakel, want tegenwoordig is van tevoren opgenomen.
3: Het gaat bijna altijd alleen maar over softwareverbeteringen. Nou, echt revolutionaire producten komen er nog.
2: Ja, je hebt natuurlijk in de zomer, in juni heb je altijd de software. En in september heb je de hardware. Dus dan komt vaak de nieuwe iPhone. En ja, wat heel veel mensen aan mij vragen is van ja, welk product kan ik nu wel en welk product moet ik nou niet gaan kopen? Want er komt wat nieuws aan.
3: Ja, nou, het is een jubileumjaar voor de iPhone in ieder geval, geloof ik. Hè? Dat wordt dan revolutionair, dat ding wat kopen kan klappen en zo.
2: Dat is volgend jaar.
3: Oh.
2: Dit jaar komt de iPhone Fold komt uit. Ja. Dus dat wordt die klapbare. Dat is geen jubileummodel. Volgend jaar komt de iPhone 20 uit. Dat wordt het model die het scherm van rand tot rand heeft lopen. Helemaal over de rand heen. Een perfecte batterij. Eigenlijk zoals Steve Jobs het altijd gewild had. Dus dat is volgend jaar.
1: Maar goed, dat vouwen, dat Samsung doet het al lang.
2: Ja, Apple heeft altijd gezegd, we wachten tot de techniek gewoon betrouwbaar is. Want de techniek die was niet betrouwbaar, het ging vaak kapot.
3: Ja.
2: En je ziet nu dat het eindelijk doorontwikkeld is en betrouwbaar is. Maar ja, als je dan gaat kijken van ja, welke producten moet je nou wel en niet kopen. Je zou kunnen zeggen van wacht nog maar even met die iPhone. Ik zou zeggen, het beste moment om een iPhone te kopen, dat is juist nu. Want hij is in prijs is hij omlaag gegaan. En de nieuwe iPhones worden nog duurder, ook door de nieuwe chipprijzen.
3: Maar dan heb je het over de 16 of zo.
2: Nou, de 17.
3: De 17 ook al.
2: Die is iets verlaagd in prijs. En de verwachting is dat de 18 Pro, er komt alleen een Pro dit jaar, dat die heel erg duur gaat worden. Dus dat je nu beter een 17 Pro kan halen, want dan heb je iets meer waar voor je geld.
1: Ik heb altijd een bedrijfstelefoon gehad, dus ik heb geen idee wat die dingen kosten. Wat kost dan een Pro?
2: Ja, een Pro begint zo rond de €1300. Dat is een standaardprijs. Maar het zou me niet verbazen als dat dit jaar €1400 is. Nieuwste model. Ja.
3: Ja, nou ja, goed jongens, als je een telefoon hebt, blijf gewoon lekker zitten, toch? Weet je?
2: Ja, als hij goed is, is hij goed natuurlijk. Maar
3: want het is de 14, 15, 16, 17 waar we dan nu op zitten. Het is niet echt dat je zegt van nou, er is een wereld van verschil tussen de 14 en de 17 qua looks en mogelijkheden. Je kan ermee fotograferen, je kan ermee bellen, kan ermee internetten.
2: De laatste jaren is het echt niet heel hoor, de verschillen. Dus je ziet echt niet meer. Het is vaak snelheid. Vorig jaar is er een koelkamer in de iPhone gezet. Nou, niemand die weet wat die koelkamer is. En niemand heeft door wat die doet. Maar dat was de nieuwe techniek. Nou, dit jaar is het ook niet heel veel bijzonders met de iPhone 18. Je ziet dat alles een beetje bewaard wordt voor volgend jaar. Ja, dat de focus dit jaar op het vouwbare toestel gaat liggen. Want dat is echt wat anders.
3: Ja, want daarmee kan je gezien worden.
2: Ja,
3: voor veel mensen toch ook wel heel erg belangrijk. Hè? Van, ik heb een vouwbare iPhone.
1: Je hebt het ook nog nut.
2: Nee. Nou ja, het is eigenlijk een iPad mini, zo moet je het eigenlijk zien. Dus je hebt eigenlijk een soort van een paspoortformaat apparaat bij je die je open kan vouwen en waar je gewoon wel gewoon goed dingen op kunt lezen.
1: Je vroeger ook had dan maar dan van Nokia zo'n klikding die je open klikte.
3: Ja, of een banaan.
2: Maar dat is meer het flipmodel. Maar die foldmodel is echt als een paspoort. Dus is meer in de breedte als een boekje. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk super handig als e-reader bijvoorbeeld. Maar ook als je films wil kijken en dat soort dingen. Dus op zich is het wel een leuk idee. En ja, de verwachtingen zijn wel hoog.
3: Maar ja, hoog ook qua prijs denk ik, hè?
2: Ja, verwachting is wel tussen de €2300 en €2500 wat dat gaat kosten. Dus dat zijn wel echt wel bedragen,
3: Baantje bij mij.
1: Voor dat geld heb je ook gewoon een 60-inch tv voor aan de muur.
2: Ja.
1: Toch?
3: Ja.
2: Ja, maar ja, dit neem je.
3: Dicht op zitten, krijg je stijve nek. Moet je geen tennis op kijken, want dan zit je de hele dag te kijken.
2: Maar deze neem je natuurlijk ook mee. Dus dat is wat grote voordeel. Wat er trouwens ook aan zit te komen, is de AirPods Ultra. Dus heb je nu AirPods Pro? Koop geen nieuwe AirPods Pro nu, wacht op de Ultra, want die komt in het najaar.
3: En wat is daar beter aan dan?
2: Daar komen sensoren in. En die zijn handig voor Apple Intelligence. Dat zorgt ervoor dat je omgeving ziet. En dan kun je vragen stellen over wat je ziet.
3: En ik heb ook gehoord, je kan hem ook zo aanzetten. Dan luistert hij naar wat er in de omgeving wordt gezegd. En dat vertaalt hij naar jouw taal.
2: Ja, klopt. Kan het niet in alle talen?
1: Dat is handig in het buitenland.
2: Ja.
3: Loop je naar Argentinië, dan kan je gewoon horen wat de mensen over jou zeggen.
2: Klopt, ja. Het kan in Chinees kan het gedaan worden, in Engels kan het gedaan, in Frans, dat soort dingen kan je gewoon direct vertalen.
1: Dat vind ik wel een mooie ontwikkeling.
2: Ja. Real-time vertalen, ja. Het is echt alsof we in de toekomst leven. We zijn bijna weer in de Jetsons, zeg ik altijd.
3: Heel eventjes, ja.
1: Laat het even, de Jetsons. Is dat niet eens uit jouw tijd?
2: Nee, maar dat keek ik altijd wel.
1: Oh, dat keek
2: ja, wel. Maar als je daarna kijkt, dan zie je gewoon wat het toekomstbeeld zou zijn. Als je kijkt waar we nu zijn, dan zijn we eigenlijk al veel verder dan de Jetsons.
3: Kijk naar een aflevering van Giet Titulaar, wat van 30 jaar geleden. Ja. Die man die had een echt vooruitziende blik, hoor.
2: Zo. Hey.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We praten nog steeds met Bernie Duin. Hij weet alles over techniek. En we gaan het nu hebben over glasvezel.
2: Ja.
1: In Nederland is geloof ik... KPN heeft geloof ik het glasvezel.
3: Nee, de Vodafone ook.
1: Die glasvezel wordt weer door andere bedrijven neergelegd, toch?
2: Ja, het verschilt. Je hebt natuurlijk Delta Fiber die neerlegt, KPN die heeft wat liggen. Odido die heeft lijnen liggen waar wat glasvezel is.
3: Dat zijn hun eigen netwerk.
2: Is hun eigen netwerk, ja.
3: En zelfs ik heb me wel eens afgevraagd, waarom wordt mijn straat 3 keer per jaar opgebroken? Toen zei die man van, we gaan glasvezel leggen. Ik zeg, dat ligt er toch al? Ja, maar dit is van die. Liggen dus in de straat liggen er gewoon misschien wel 4, 5 glasvezel.
2: Op zich natuurlijk wel goed, want daardoor creëer je natuurlijk wel keuzevrijheid. En dat voorkomt natuurlijk een monopoliepositie van één partij. Dus dat is natuurlijk allemaal wel heel goed. Maar zelfs Ziggo, daar gaan we het nu natuurlijk ook toevallig over hebben. Dat is ook echt een glasvezel wat ze gebruiken. Alleen naar het huis toe is dan coax.
3: Maar eventjes, Ziggo zegt dan bijvoorbeeld altijd, wij kunnen ook gewoon 1 gigabit leveren via glasvezelsnelheid. Maar dat gaat via de kabel. Maar waarom zou ik dan glasvezel willen hebben als 1 gig via glasvezel hetzelfde is als
1: waarom
3: via de kabel?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat als je het via de kabel geleverd krijgt, dan heb je natuurlijk de volle snelheid als download hetzelfde als de upload. Dus verzenden gaat net zo hard als
3: glasvezel is dat.
2: Als versturen, dat is met glasvezel.
3: Ja?
2: Dat heb je met coax, dus met de traditionele. Wat de Ziggo heeft, heb je dat dus niet. Daar zit verschil in.
3: Oké, dan heb je hoge snelheid downloaden, wat je binnenhaalt.
2: Ja.
3: Maar als je iets weg wil sturen, heb je
2: dan duurt het lang. Dus uploaden, dus videobellen en dat soort dingen, daar heb je wat vertraging in zitten. En het is wat meer gevoelig voor drukte op het lokale netwerk.
3: Maar
2: dat is ook een verschil.
1: Maar gaan ze nu zelf glasvezel leggen?
2: Ja, nou, wat ze eigenlijk doen. Want kijk, Ziggo is natuurlijk afhankelijk van het coaxnetwerk wat ze zelf dus al hadden. Alleen er zijn natuurlijk plekken waar dat niet zit. Bepaalde plaatsen waar dat niet zit.
3: Ja.
2: Dus ze hebben nu een overeenkomst gesloten met Delta Fiber. En op de plekken dus waar Ziggo zelf niet de kabel kan leveren. Daar kun je op het glasvezelnetwerk van Delta Fiber kun je ook Ziggo nemen. Waardoor je dus wel keuze hebt in hun pakketten. Dus wat hun aan kunnen bieden.
3: Oké, maar ze gaan dus niet bij mij in de straat een eigen netwerk neerleggen. Zodat ik ook glasvezel van Ziggo zou kunnen hebben.
2: Nee, maar dit is natuurlijk wel het begin van dat ze verder gaan kijken van wat ze allemaal kunnen natuurlijk. Dus het kan natuurlijk wel zo zijn. Ik denk dat je in de toekomst gewoon overal kan kiezen van op welke soort kabel je het aansluit. Dat het gewoon vrij wordt.
1: Ja. Er komt wel serieuze concurrentie nu voor glasvezel van KPN dus eigenlijk.
2: Ja, voor die partij inderdaad wel. En dat is ook wel nodig hoor, want er is veel beweging op die markt.
1: Dus gaat het dan eindelijk goedkoper worden? Want ik vind,
3: Maar het wordt alleen maar duurder volgens mij.
1: KPN, maar ik vind het zo duur.
2: Ja, het is natuurlijk iets wat we veel gebruiken. Hè. We kijken natuurlijk tv, kijken ermee. Het internet is ervan afhankelijk. We doen heel veel met het netwerk, dus dat kost natuurlijk ook veel geld. Wat natuurlijk heel veel van belang is dat je goed kijkt welke pakketten je erbij hebt zitten. Dus of de pakketten die je erbij hebt, of dat zin heeft. Want je hebt vaak een kabel of een internet-only pakket al voor 30, 35 euro per maand. En dan heb je dan nog geen tv erbij. Maar het hoeft dus niet heel erg duur te zijn. Het is goed om te combineren natuurlijk met mobiel voor extra korting.
3: Ja, als je toevallig al een Apple TV-kastje hebt of zo, dan kun je al via dat soort kastjes
1: bijvoorbeeld tv kijken. Dan hoef je geen tv.
3: Geen kastje apart weer erbij.
2: Klopt. En kijk ook heel erg naar de aanbieding. Hè? Want je kunt gewoon overstappen en dan heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
1: Ja, gewoon 1 keer per jaar bellen. Hè? Heb je dat nog wat goedkoper?
2: Ja, dat is
3: heen en weer hoppen willen ook wel, hè?
2: Ja, en je ziet vooral Ziggo, die is keihard aan het vechten nu met de flinke reclamecampagne. Die zijn veel klanten kwijtgeraakt de laatste jaren. Zijn nu echt keihard aan het terugvechten.
1: Maar dat kan toch door dat slechte kastje of zo? Zou daar iets als storing of zo?
2: Nou, dat...
1: Of,
2: dat
1: zeg ik nu iets verkeerds?
2: Nee, dat hebben ze allemaal wel een beetje. Maar op zich liepen bepaalde dingen wel achter. Maar ik vermoed zelf dat de grootste oorzaak is geweest dat ze Ziggo Sport zijn kwijtgeraakt destijds met die rechten. Daar zijn heel veel mensen overgestapt om gewoon via Viaplay en Formule 1 te gaan kijken.
3: Ja.
2: En toen zag je het een beetje leeglopen.
3: Maar dat verandert nu ook weer, hè?
2: Ja, klopt. Ze hebben nu sowieso ESPN standaard in het pakket zitten. Dus op die manier willen ze de sport kijken, terugkijken, krijgen. En Formule 1, dat gaat natuurlijk naar Videoland, maar dat is natuurlijk een andere...
3: Ja, maar dat wordt ook een stuk minder interessant, omdat zometeen niet meer in Nederland gehouden wordt. En
1: Max wint ook niet meer.
3: Nee, maar ieder moment kan ook komen dat Max niet meer in de Formule 1 gaat rijden.
2: Nee.
3: Zo, dus daar zullen ze echt mee bezig zijn.
2: Ja, het moet natuurlijk ook populair zijn. Maar je ziet wel dat soort dingen heel veel invloed hebben op de populariteit van een merk. Ziggo was echt het Formule 1 merk destijds altijd.
3: Ja.
2: En die had een goede sponsoring ook erbij. En toen het wegviel, zijn ze de klanten kwijtgeraakt.
3: En nog even voor de snelheid. Als een gezin, vader, moeder, 2 kinderen die op de iPad zitten en zo. Wat voor snelheid heb je daar nou eigenlijk voor nodig? Want iedereen zegt altijd van hoe meer snelheid, hoe sneller het binnen is, hoe beter. Maar is dat zo?
2: Ja, kijk, hoe meer bandbreedte je hebt, hoe meer je tegelijkertijd kan doen. Dus het is altijd afhankelijk van hoeveel doe je tegelijkertijd. Heb je inderdaad een iPad, er wordt tegelijkertijd gegamed, er wordt tegelijkertijd ook tv gekeken. Ja, dan is het handig om wat een hoge bandbreedte te nemen. Dus ik zeg meestal 400 Mbit. Dat is voor heel veel mensen wel genoeg, 400 tot 600.
1: Maar ja, als je op wifi aan het werk bent, dan heb je nog last toch van iedereen?
2: Ja, dat is wel een beperking. Maar die netwerken zijn wel steeds beter gelukkig. Ja? Je krijgt natuurlijk bij een nieuw abonnement een nieuw modem. En dat is weer geschikt voor alle snelheden. Mm-hmm. Je zucht er al bij. Ja, maar het is ook allemaal ingewikkeld natuurlijk.
3: Ik heb er ook last van. Die huizen worden ook steeds beter geïsoleerd. Er zit steeds meer ijzer ook in de bewapening. Ja. Waardoor die wifi het gewoon niet zo heel goed doet.
2: Nee.
3: Dus dan moet je allemaal weer versterkertjes erbij gaan halen.
2: Daar komen weer nieuwe technieken voor natuurlijk. Hè? Ja, en je hebt natuurlijk inderdaad die versterkers die je erbij kunt bestellen tegenwoordig. En dan heb je wel gewoon goede snelheid.
3: Maar laat je even goed adviseren. En ga gewoon shoppen ook. Hè? Dat kan lonen.
2: Gewoon bij mij.
3: Dat is dan weer jammer dit. Ja. Goed, Bernie, dankjewel.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en de temperatuur ligt rond 17 of 18 graden. Vannacht raakt het verder bewolkt en gaat het flink doorregenen bij minima rond een graad of 14. Morgenochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar in de middag is het gewoon droog met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En de maxima liggen dan rond 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur blijft nog wel aardig op peil met elke dag wel minimaal 20 graden.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Hij is al eens een keertje eerder bij onze gasten geweest. En hij heeft een nieuwe single uit. Toen dachten we van, dat is leuk. We nodigen hem gewoon nog een keertje uit. De Zonnekoning. Louis XIV was daar volgens mij. De Rossolei. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, we hebben niet Louis XIV opgegaan van hierheen teruggehaald ook.
2: Nee, die is er ook niet meer. Die zal al wel helemaal weg zijn. Hij ligt al zo lang.
1: Ik was laatst in Frankrijk. Hoe weinig daar nog over gesproken wordt eigenlijk. Ik bedoel, we hebben de paleizen nog wel en zo. Ja, ja. Versailles, alles.
2: Ja.
1: Maar zo groot als Napoleon is die volgens mij niet echt als zonnekoning ook. Hè?
2: Nee, dat denk ik niet. Zo dominant in de geschiedenis zit hij niet zoals Napoleon inderdaad.
1: Dat was maar kort volgens mij, toch?
2: Ja, en maar in het paleis van Versailles wordt wel heel veel bezocht natuurlijk. Dat is nog altijd wel een...
1: Imposant is dat ook wel.
2: Ja, ik ben er een keer geweest, ja. Ja. Toen heb ik mijn kroon ook meegenomen en even foto gemaakt. Zo van, ik ben er eindelijk, ik ben thuis.
1: Is dat dan ook, dat daarom is dat een persoon die jou heeft geïnspireerd?
2: Nee.
1: Veel dingen?
2: Nee, niet echt. Nee, niet echt, want hoe zou een koning uit, weet ik veel welk...
1: om zijn flamboyante stijl,
2: nou,
1: om zijn uitspraken?
2: Dat wel vanwege zijn... Het feit dat hij zei, ik ben de zon en het middelpunt van aandacht...
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel een mooi... theatraal iets om te gebruiken.
1: Dat zit in de meeste artiesten wel. Hoor.
2: Ja, zeker. Ja, dat is ook. Dat doe je als je artiest bent, toch? Ja. Dan zeg je ook: het draait om mij. Dus dat vind ik heel leuk om te gebruiken van die zonnekoning.
1: Ja.
2: En dan kun je natuurlijk in. Dus ik heb een kroon op en dat is een zonnekroon. En daar kun je wel inspiratie uithalen met hoe hij eruit ziet. Maar of ik zie nu een foto met een hele grote gouden koningsjas.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel, ja, dat leen je ergens wel van hem, maar het is 200-300 jaar later. Ja.
3: Bram, je bent hier wel eens eerder geweest,
2: ja,
3: maar er zijn misschien mensen die nu luisteren die dat niet hebben gehoord. Je bent in 1993 geboren en ik heb begrepen dat je altijd op je zolderkamertje luisterde naar Lady Gaga en dat soort mensen.
2: Ja.
3: En je dacht bij jezelf, ik wil me ook uiten.
2: Dat klopt. Ja, dat klopt eigenlijk helemaal.
3: Ik heb het al verteld voor je.
2: Ja, dat klopt, ja. Dus ik kom uit een dorp in Brabant.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een klein dorp. Dus ik denk een heel groot verschil met Lady Gaga en dat soort mensen. Maar ook Mika bijvoorbeeld vond ik een hele gave popartiest in mijn jeugd. Ik was heel groot liefhebber van het Songfestival. Dus dingen die wel wat expressiever zijn, wat theatraler zijn... En ik keek ernaar, ik vond het niet alleen heel tof... maar ik voelde ergens ook, ik wil en kan dit ook volgens mij.
3: Ja, want die mensen zijn ook gewoon misschien op een zolderkamertje toch begonnen.
2: Ik denk
3: in
2: dat
3: een klein dorpje. Ja,
1: altijd.
2: We beginnen toch altijd als kind ergens gewoon in een huis bij een gezin. En dus het begint vaak zo, denk ik. Ja,
1: de
2: een zeker.
1: Krijgt de kans om dat uit te buiten. En die krijgt de kans om uit het kleine dorpje naar de grote stad toe te gaan. En daar iets meer mee te doen. Ook.
2: Zeker, ja, klopt.
1: Hoe is dat bij jou gegaan dan?
2: Ik ben op een gegeven moment Frans gaan studeren in Brussel. Want mijn oude Brabant dicht bij de Belgische grens.
1: Ja.
2: En dat vond ik wel leuk, vond ik interessant. En ik kon dat ook een beetje zo van eerst iets gewoons gaan studeren, toch? Dat ken je wel. Dat wordt...
1: Wat werd dat?
2: Ja, Frans dus. Ik ging eerst, maar in plaats van dat ik meteen muziek ging studeren, ging ik dus eerst Frans studeren. En ik ben daarna nog naar het conservatorium gegaan in Rotterdam, Codarts. En eigenlijk die twee dingen zitten nu wel toch in dit werk, in die... Ja. Die zonnekoning doet en iets met Frans, maar dat gaat ook over muziek. Dus zo ben ik uit het dorp gekomen.
1: Vind je ook dat je op de goede plek terecht bent gekomen, wat je vroeger dan wilde? Of is het per toeval zo gelopen?
2: Nee, het is echt. Het loopt helemaal zoals het moet, volgens mij. Ja.
1: Dus eigenlijk je dromen jaag je gewoon achterna.
2: 100%. Ja. Ja.
1: Had je heel veel droom als kind?
2: Ja, wel echt. Ja. Ik had altijd een gevoel van. Dus als ik het heb over Mika of het Songfestival, dacht ik altijd, dit formaat is ook voor mij.
1: Ja, het moet te halen zijn.
2: Ja, ik zou niet weten waarom niet.
1: Identificeer je dan ook een beetje met dat soort gasten? Ga je dan ook hun loopbaan als zijnde van, wat hebben ze er allemaal voor gedaan om dit te bereiken wat ze nu hebben bereikt?
2: Ja, dat is wel interessant om te weten, denk ik. Ja, wat doen zij en wat maakt het dan dat? Ja, daar kom je natuurlijk nooit helemaal achter. Dat blijft ook...
1: Maar dankzij het internet weten we tegenwoordig wel een hoop.
2: Dat wel.
3: Ja. In het echt heet je Matthijs Rijsdijk. Wat is het verschil tussen Matthijs Rijsdijk en Roy?
2: Eigenlijk is er niet zoveel verschil, denk ik. Behalve dat Rossolei een kroon op heeft en Matthijs doorgaans niet. Maar verder is denk ik het verschil niet zo groot. Matthijs zet een kroon op en zegt, nu ben ik de koning. En dan vergroot ik misschien wat dingen van mezelf. Of ik durf wat meer te stralen. En het hoort bij het podium voor mij. Maar eigenlijk zit er denk ik heel weinig verschil in. Maar
1: ja. Je komt net uit het buitenland trouwens. Hè?
2: Ja.
1: Het gaat best wel goed met jouw carrière.
2: Ja, ja, ik was afgelopen week in Budapest. Ik heb op Sziget gespeeld. Dat is een groot festival in Hongarije. Ja. Het grootste muziekfestival van Europa zelfs.
1: Ja.
2: En ik ben gisteravond thuisgekomen. Met het vliegtuig teruggekomen. En we zijn daar 5 dagen geweest. Dus ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik hier ook wel...
1: Je zit nog een beetje in de
2: Ik zit
1: bubbel.
2: Hier wel, maar wel een beetje moe. Ja,
1: maar zo'n festival dan ook, dat is dan ook de plek om jouw soort muziek juist uit te dragen?
2: Ja.
1: Is het van alles? Dus het maakt niet zoveel uit wat je daar doet.
2: Het is wel heel divers qua muziek wat er wordt geprogrammeerd. En ook van gigantische headliners naar dus ook acts zoals ik, die nog geen gigantische headliner zijn.
1: Een headliner, maar nog niet gigantisch.
2: Precies, dankjewel voor daarvoor. Ja. En ik stond specifiek in een tent geprogrammeerd onder de regenboogvlag. Dus allemaal acts uit heel Europa die queer of pride uitdragen. Dus wij stonden in een hele gave tent vol met mensen die dat willen zien.
1: Ja.
2: Dus om antwoord te geven op jouw vraag, dan staat mijn muziek daar heel goed, denk ik. Ja, en deze act paste heel goed op dat podium, op dat festival.
1: Ja.
2: En met een heel internationaal publiek. Wat heel leuk is, want ik speel ook met Engelse taal, Franse taal, Nederlands. Ik heb ook een song, daar gooi ik nog Spaans doorheen. En dat stond ook zo in je publiek, al die nationaliteiten. Ja. Dus het was echt heel erg leuk.
1: En, en buiten die LHBTIQ+ gemeenschap?
2: Mooi.
1: Gaat daar de muziek, jouw muziek ook goed?
2: Ja, en voor mij is het denk ik ook niet zo dat mijn muziek alleen die groep zou kunnen aanspreken. Nee. Ik maak gewoon muziek, maak popmuziek. Je wordt wel eens geprogrammeerd binnen die context. Maar mijn muziek, ik denk dat iedereen die leuk kan vinden. Want mijn muziek is positief, gaat over liefde, gaat over vreugde.
1: Ja.
2: Dat zijn hele universele dingen volgens mij.
1: En ook over moeilijke keuzes.
2: En ook over moeilijke keuzes.
3: Ja. Ja. Je veux tout, spreek ik dat zo goed uit? Want
2: zeker.
3: Ik heb Frans laten vallen.
1: Ik wil alles.
2: Ja. Ja. Nee, hartstikke goed hoor. Niks op aan te merken.
3: Okay.
1: Welk vak is wel overgebleven bij jou eigenlijk?
3: Scheikunde.
1: Handarbeid.
2: Oh, dat geloof ik. Nou, dat was bij mij meteen weer weg. Ja? Dus ja.
1: Oh, ja, vond het wel leuk altijd. Hm. Maar is dat ook iets wat jou zelf heeft beziggehouden altijd? Of is dat zo'n soort universeel iets ook van iedereen heeft meerdere dromen en iedereen heeft meerdere dilemma's waar ze mee te maken hebben?
2: Of dat iets is wat mij altijd al bezighoudt?
1: Ja?
2: Wat,
1: komt dit uit jouzelf dan ook?
2: Ja, dit komt wel uit mijzelf. Maar het is eigenlijk een iets nieuwer inzicht, denk ik. Dus ik had nog heel lang dat ik vaak wel dacht in... Het kan niet allemaal lukken. Of,
1: want je moet groot denken, zeggen ze toch altijd?
2: Klopt, ja. Dus want die song Je veux tout, Frans voor Ik wil alles... gaat eigenlijk over over een periode dat er 2 dingen... tegelijk gebeurde in mijn leven. Ik had het er zelfs de vorige keer al over toen ik bij jullie was. Was ik eigenlijk verliefd net op iemand.
1: Ja.
2: En ook in diezelfde periode, maar dat mocht ik toen niet zeggen, zat ik bij de laatste 10 van het Songfestival. Dat was tegelijk aan de hand. Dus dan voel je, wat gaat hier gebeuren? En wat...
1: Iets moet toch gebeuren?
2: En het gebeurde ook, het ging allebei totaal niet door.
1: Ah.
2: Het lukte allebei gewoon hartstikke niet.
1: Nee.
2: En toen dacht ik daarna, van wat had ik dan liever gewild? Als ik nou had moeten kiezen... Maar mijn antwoord is daar eigenlijk wel op... Ja, dat had ik natuurlijk gewoon allebei gewild. Ik wil en in mijn carrière en in de liefde grote dingen meemaken.
3: Ik zat net met de vraag van... Is het Songfestival niet... Nou, dat kwam meteen... ging totaal niet door, wilden ze...
2: Dan zeg ik het niet goed. Nee, dus er waren er nog 10 over, daar zat ik bij. Ik bedoel, het ging niet door. Dus ik ben niet bij een laatste paar artiesten gekomen die ze over hebben gehouden. En uiteindelijk heeft Nederland natuurlijk niet meegedaan met zo'n festival.
1: Nee. En dat liedje wat je voor het Songfestival had?
2: Ja.
1: Wat doe je daarmee?
2: Ja, dat zit nog...
1: Dat blijft bewaard voor dit jaar.
2: Dat zit nog...
1: Nog wel een keer meedoen.
3: Nou, ik heb begrepen dat het liedje dat je gaat zingen is euforisch. Dus dat is wel misschien...
2: Dat heb je wel nodig daar, toch? Een stukje euforie. Ja, nee.
1: Goeie titel voor Loreen of zo.
2: Ja. Hey, bijvoorbeeld. Ja.
1: Bijvoorbeeld. Ik noem maar even
2: Iemand,
1: iets. Hoor. Maar dat liedje blijft dan nu in de koker zitten voor het Songfestival? Is dat ook zo'n dilemma dat je wel niet...
2: Is een dilemma, zeker. Zijn keuzes die je moet maken. Ik heb het nog niet... Het zit nog helemaal in de spreekwoordelijke koelkast. Dus dat kan dat je je dat nog een keer gebruikt.
1: Maar als je bij de laatste 10 hebt gezeten, heeft het toch wel potentie, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik heb er ook heel veel lof over gekregen van de omroep. Dus ze hebben ook echt gezegd, je hebt echt iets heel goeds gemaakt. Heel eigenzinnig, zeiden ze. Het viel heel erg op. Je zong het heel goed. Dus ik kreeg veel complimenten op. En ze moedigde mij ook aan om door te blijven gaan. Zeiden, blijf alsjeblieft in de picture bij ons. Want we vinden het heel goed wat jij doet.
1: Ja.
2: Maar, dus dat is natuurlijk een groot compliment.
1: Maar waarom gebeurt er niks mee verder?
2: Omdat het liedje misschien... ik toch nog denk, misschien past het nog wel in het Songfestival.
1: Eigenlijk wel.
2: Want, okay. Dat denk ik. Je moet nog even vasthouden.
1: Maar... Ook een dilemma. Ga ik het zelf
2: zeker,
1: pakken? Of doe ik het daarvoor? Of doe ik daarvoor? Of doe ik het daarvoor?
2: Ja, zo werkt het wel, ja.
1: Wat is nog een andere grote droom van je?
2: Ik wil... over mijn werk? Of sowieso?
1: Je hebt er meerdere altijd, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt, ja. Nou, wel nog wel trouwen.
1: Ja.
2: Dat is nog wel een droom.
1: Daar heb je ook iemand anders voor nodig?
2: Daar heb ik ook iemand voor nodig, ja. Dus dat lijkt...
3: Die liefde is voorbij.
2: Is dat voorbij?
3: Die liefde is voorbij.
2: Die liefde ging niet door. Ja,
1: dat ging niet.
2: Goed, maar ik zit nu wel weer in iets waarvan ik denk... Nou, maar dit misschien weer wel. Maar ik vind het bijna spannend om hier te zeggen dat het weer zo is. Want dat liep de vorige keer niet goed af. Maar trouw is nog wel een droom. Ik wil nog wel graag een voorprogramma van een grote act doen. Dat is nog wel iets wat ik heel tof zou vinden. En ik zou altijd hebben gezegd op een groot festival in het buitenland spelen. Maar dat heb ik eigenlijk afgelopen week gedaan. Dus dromen komen ook uit ondertussen.
1: Een van de drie is al uitgekomen.
2: Zeker, ja.
1: We werken aan de volgende twee natuurlijk.
2: Zo is het, ja.
1: Stoute schoenen aan betekent dat.
2: Ja.
1: Oké, je veut toe. We hebben de uitleg gehoord. Het is eigenlijk, u wil alles. Wil je hem voor ons gaan doen? Want we zijn er wel benieuwd naar. Wat is voor soort liedje geworden? In welke stijl?
2: Een popsong. Best toegankelijk, denk ik. Best met een commerciële sound.
1: Mm-hmm. Meerdere talen ook?
2: Meerdere talen. Eigenlijk een Engelse song met een Frans refrein. Ja. En met een hoek, zoals je dat noemt, op het woord toe. Dus op het woord alles. Als je nu denkt als luisteraar, een hoek, wat is dat? Eigenlijk een haakje, een stukje waarvan je meteen denkt... Oh, dat ken ik meteen. Dat noemen we een hoek in de muziek. En een heel vrolijk, optimistisch, makkelijk liedje volgens mij over... Je dromen uit laten komen.
1: Gaat ook echt over jezelf?
2: Tuurlijk gaat het over mezelf. Ik wil alles, let's go.
1: Ja. Mooi zo. Ja. Goed, ga naar ons inmiddels illustere podium toe... waar heel veel mensen al hebben gestaan voor jou. Gaan wij luisteren naar jouw nieuwe single. Je hoort hem nog wel geregeld bij ons voorbij komen. Van Roi Soleil. En dat is het nummer Je veux tout. Voor hem nu bij ons hier live in de studio. Roi Soleil.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je het gewoon overstapt en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed, sta op punt naar de fysio te gaan. Hielspoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
6: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
5: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer. Vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, ook al zijn op de meeste plekken in Flevoland de scholen weer begonnen, vandaag hè, en zijn veel mensen gewoon weer aan het werk. Voor Bianca van der Starre uit Lelystad is het juist nog heel erg druk.
2: Ja, want zij zorgen namelijk voor honden van baasjes die bijvoorbeeld vanwege vakantie geen opvang voor hun viervoeter hadden. En onze verslaggever Raoul Kuipers is gek op honden en helpt Bianca vandaag een handje met het uitlaten. Raoul, goedemiddag. Hoeveel honden heb je om je heen?
3: We hebben 3 honden om ons heen. Dat zijn, en dan moet ik even denken, we hebben hier een zwarte labrador, dat is Dani. Dan loopt er een blonde retriever, dat is Shadow. En dan hebben we nog Wolf. Wat voor type hond is Wolf?
4: Wolf is een kruising. Het is een kruising Labrador, Australian Shepherd.
3: Ook een hele aparte kleur. Het is een beetje bruinig, maar dan wat beige tinten er ook in.
4: Gemaleerd noemen ze dat. Oh. Ja. Dus hij is inderdaad bruin met wit. En dat is een beetje vlekkerig.
3: Ja, en we zijn lekker in de natuur. Want we zijn op pad met de honden. Want jij hebt een uitlaatservice.
4: Zeker, dat klopt. Ja, we zijn lekker aan het wandelen. Dat doe ik dus elke dag met groepjes honden. Nu zijn we dus lekker met 3 honden op pad. En lekker buiten.
3: Is 3 honden, is dat veel of is dat weinig?
4: Dat is niet veel. Weinig zou ik het ook niet noemen. We zijn vaak dat we groepjes hebben tussen de 3 en 6 honden. Juist omdat we dus buiten lopen er natuurlijk ook andere mensen. Ik vind het wel heel belangrijk dat als je dus met honden buiten loopt, dat je ze ook allemaal bij je kan houden. Zodat je geen overlast veroorzaakt daarbij.
3: Ja, want jij zegt dat ik ze allemaal bij me kan houden. Nu had ik inmiddels verwacht dat we hier met in de knoop zouden zitten met allerlei riemen. Maar ze hebben niet eens een riem om.
4: Nee, klopt. Ze hebben natuurlijk wel een halsband of een tuigje om. Als ze bij moeten komen, dan kan ik ze gewoon roepen. En dan komen ze lekker aangerend. Dus mocht het nodig zijn, ik heb altijd de riemen bij me. Dan kan ik ze lekker aanlijnen. Ze kunnen hier lekker gewoon losrennen. Ze kunnen lekker spelen met elkaar. Lekker ontdekken.
3: Is dat dan ook een vereiste? Dat als honden met jou meegaan, dat ze vrij uit moeten kunnen lopen?
4: Nee, zeker niet. Als honden met mij meegaan, als ze aangelijnd moeten blijven, dan kan dat zeker. Vaak is het wel iets waar we naartoe proberen te werken. En dat ze uiteindelijk los kunnen. Maar niet bij elke hond is dat mogelijk. Bijvoorbeeld een hond met heel hoog jachtinstinct. Dan is het gewoon niet haalbaar om hem altijd los te hebben laten lopen. En dan is het helemaal niet erg als we lekker aan een lange lijn bijvoorbeeld werken. Dat ze wel lekker buiten zijn, lekker mee kunnen wandelen. Maar dan niet loslopen.
3: Nu hebben we 3 honden mee. Zijn dat 3 honden met dezelfde types karakters? Of heeft toch elke hond zijn eigen karaktertje?
4: Nou, elke hond heeft wel echt zijn eigen karakter. Wat wel ook leuk is aan dit groepje, omdat het dus allemaal wel retrievers zijn, vinden ze wel een beetje dezelfde dingen leuk. Dus daarom kunnen ze ook dus heel erg leuk met elkaar spelen.
3: Wat zijn dan de dingen die ze leuk vinden?
4: Het water bijvoorbeeld vinden ze heel erg leuk, lekker even zwemmen. Deze hond vindt het ook heel leuk om af en toe lekker een beetje achter elkaar aan te rennen. Met stokken te sjouwen bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de dingen die ze allemaal leuk vinden.
3: Hoe zorg je er nou voor dat jij het gezag over de honden houdt?
4: Ik weet niet of gezag een woord is wat ik zelf zou gebruiken.
3: Hoe zou je het zelf noemen?
4: Ja, ik zou meer respect voor elkaar, denk ik. Tuurlijk, we hebben meerdere honden mee, dus je wil wel dat ze naar je luisteren. Maar een hond gaat niet luisteren omdat dat moet. Een hond gaat luisteren omdat ze dat graag willen, omdat het ze misschien wel wat oplevert. Of omdat ze het dus leuk vinden. En dat is denk ik de manier om ze te laten luisteren.
3: En wat is dan jouw manier?
4: Ze moeten dus vooral vertrouwen in mij hebben. En dat vertrouwen bouwen we langzaam op als een hond nieuw is. En dan moeten ze dus ook leuk vinden om naar mij toe te komen. En in het begin werken we dus ook met wat lekkers erbij. Zodat ze weten, maar als ik nu kom, dan levert het mij wat op. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd wat lekkers te zijn. Het kan ook even lekker knuffel zijn of even spelen. Net wat de hond leuk daarin vindt.
3: Ja, kleine beloning dus.
4: Ja, zeker.
3: Nou, nu zijn we aan het wandelen. Hoe ver loop je dan ongeveer?
4: Het verschilt een beetje per rondje. We lopen niet heel ver. We zijn ongeveer 3 kwartier aan het lopen normaal in de wandeling. We zijn denk ik ongeveer rond de 3 kilometer dat we lopen. Dus qua tempo is het niet heel snel. Maar we geven natuurlijk ook de honden lekker even tijd om te snuffelen, lekker even te spelen. Als er water tegenkomen, dan daar even lekker in te zwemmen. Dus het heeft niet per se met tempo te maken, maar gewoon meer lekker samen buiten zijn.
3: Nu klinkt alles aan jouw werk klinkt echt ideaal. Hè? Lekker de hele dag wandelen met de honden. Is er ook iets minder leuk aan je werk?
4: Ja, ik denk dat elk werk wel minder leuke dingen heeft. Nou, nu is het gelukkig droog. Maar het kan natuurlijk ook heel hard regenen. Dan denk je, nou, het had fijn geweest als het droog had geweest. En als het 30 graden is, nou, dat is natuurlijk ook niet fijn. Dan passen we ook, moeten we ook de hele dag aanpassen. Dat is ook soms best ingewikkeld. En soms heb je ook gewoon, nou, dat het niet helemaal meewerkt zoals je het zelf had bedacht. Maar je werkt natuurlijk ook met levende wezens. Dus dat is, dat gebeurt soms.
3: Nou, dan stel ik voor dat wij ondertussen lekker een rondje gaan lopen. Ondertussen is Dani bij mij gekomen. Ja, die is ook gek op aandacht. En die andere twee zijn gezellig met elkaar aan het spelen. Ja, wij gaan gewoon een stukje lopen. En dan ben ik benieuwd hoe dat gaat.
0: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, ook al zijn op de meeste plekken in Flevoland de scholen weer begonnen, vandaag hè, en zijn veel mensen gewoon weer aan het werk. Voor Bianca van der Starre uit Lelystad is het juist nog heel erg druk.
2: Ja, want zij zorgen namelijk voor honden van baasjes die bijvoorbeeld vanwege vakantie geen opvang voor hun viervoeter hadden. En onze verslaggever Raoul Kuipers is gek op honden en helpt Bianca vandaag een handje met het uitlaten. Raoul, goedemiddag. Hoeveel honden heb je om je heen?
3: We hebben 3 honden om ons heen. Dat zijn, en dan moet ik even denken, we hebben hier een zwarte labrador, dat is Dani. Dan loopt er een blonde retriever, dat is Shadow. En dan hebben we nog Wolf. Wat voor type hond is Wolf?
4: Wolf is een kruising. Het is een kruising Labrador Australian Shepherd.
3: Ook een hele aparte kleur. Het is een beetje bruinig, maar dan wat beige tinten er ook in.
4: Gemaleerd noemen ze dat. Oh. Ja. Dus hij is inderdaad bruin met wit. En dat is een beetje vlekkerig.
3: Ja, en we zijn lekker in de natuur. Want we zijn op pad met de honden. Want jij hebt een uitlaatservice.
4: Zeker, dat klopt. Ja, we zijn lekker aan het wandelen. Dat doe ik dus elke dag met groepjes honden. Nu zijn we dus lekker met 3 honden op pad. En lekker buiten.
3: Is 3 honden, is dat veel of is dat weinig?
4: Dat is niet veel. Weinig zou ik het ook niet noemen. We zijn vaak dat we groepjes hebben tussen de 3 en 6 honden. Juist omdat we dus buiten lopen er natuurlijk ook andere mensen. Ik vind het wel heel belangrijk dat als je dus met honden buiten loopt, dat je ze ook allemaal bij je kan houden. Zodat je geen overlast veroorzaakt daarbij.
3: Ja, want jij zegt dat ik ze allemaal bij me kan houden. Nu had ik inmiddels verwacht dat we hier in de knoop zouden zitten met allerlei riemen. Maar ze hebben niet eens een riem om.
4: Nee, klopt. Ze hebben natuurlijk wel een halsband of een tuigje om. Als ze bij moeten komen, dan kan ik ze gewoon roepen. En dan komen ze lekker aangerend. Dus mocht het nodig zijn, ik heb altijd de riemen bij me. Dan kan ik ze lekker aanlijnen. Ze kunnen hier lekker gewoon losrennen. Ze kunnen lekker spelen met elkaar. Lekker ontdekken.
3: Is dat dan ook een vereiste? Dat als honden met jou meegaan, dat ze vrij uit moeten kunnen lopen?
4: Nee, zeker niet. Als honden met mij meegaan, als ze aangelijnd moeten blijven, dan kan dat zeker. Vaak is het wel iets waar we naartoe proberen te werken. En dat ze uiteindelijk los kunnen. Maar niet bij elke hond is dat mogelijk. Bijvoorbeeld een hond met heel hoog jachtinstinct. Dan is het gewoon niet haalbaar om hem altijd los te hebben laten lopen. En dan is het helemaal niet erg als we lekker aan een lange lijn bijvoorbeeld werken. Dat ze wel lekker buiten zijn, lekker mee kunnen wandelen. Maar dan niet loslopen.
3: Nu hebben we 3 honden mee. Zijn dat 3 honden met dezelfde types karakters? Of heeft toch elke hond zijn eigen karaktertje?
4: Nou, elke hond heeft wel echt zijn eigen karakter. Wat wel ook leuk is aan dit groepje, omdat het dus allemaal wel retrievers zijn, vinden ze wel een beetje dezelfde dingen leuk. Dus daarom kunnen ze ook dus heel erg leuk met elkaar spelen.
3: Wat zijn dan de dingen die ze leuk vinden?
4: Het water bijvoorbeeld vinden ze heel erg leuk, lekker even zwemmen. Deze hond vindt het ook heel leuk om af en toe lekker een beetje achter elkaar aan te rennen. Met stokken te sjouwen bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de dingen die ze allemaal leuk vinden.
3: Hoe zorg je er nou voor dat jij het gezag over de honden houdt?
4: Ik weet niet of gezag een woord is wat ik zelf zou gebruiken.
3: Hoe zou je het zelf noemen?
4: Ja, ik heb zo meer respect voor elkaar, denk ik. Tuurlijk, we hebben meerdere honden mee, dus je wil wel dat ze naar je luisteren. Maar een hond gaat niet luisteren omdat dat moet. Een hond gaat luisteren omdat ze dat graag willen, omdat het ze misschien wel wat oplevert. Of omdat ze het dus leuk vinden. En dat is denk ik de manier om ze te laten luisteren.
3: En wat is dan jouw manier?
4: Ze moeten dus vooral vertrouwen in mij hebben. En dat vertrouwen bouwen we langzaam op als een hond nieuw is. En dan moeten ze dus ook leuk vinden om naar mij toe te komen. En in het begin werken we dus ook met wat lekkers erbij. Zodat ze weten, maar als ik nu kom, dan levert het mij wat op. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd wat lekkers te zijn. Het kan ook even lekker knuffel zijn of even spelen. Net wat de hond leuk daarin vindt.
3: Ja, kleine beloning dus.
4: Ja, zeker.
3: Nou, nu zijn we aan het wandelen. Hoe ver loop je dan ongeveer?
4: Het verschilt een beetje per rondje. We lopen niet heel ver. We zijn ongeveer 3 kwartier aan het lopen normaal in een wandeling. We zijn denk ik ongeveer rond de 3 kilometer dat we lopen. Dus qua tempo is het niet heel snel. Maar we geven natuurlijk ook de honden lekker even tijd om te snuffelen, lekker even te spelen. Als we water tegenkomen, dan daar even lekker in te zwemmen. Dus het heeft niet per se met tempo te maken, maar gewoon meer lekker samen buiten zijn.
3: Nu klinkt alles aan jouw werk klinkt echt ideaal, hè? Lekker de hele dag wandelen met de honden. Is er ook iets minder leuk aan je werk?
4: Ja, ik denk dat elk werk wel minder leuke dingen heeft. Nou, nu is het gelukkig droog, maar het kan natuurlijk ook heel hard regenen. Dan denk je, nou, het had fijn geweest als het droog had geweest. En als het 30 graden is, nou, dat is natuurlijk ook niet fijn. Dan passen we ook, moeten we ook de hele dag aanpassen. Dat is ook soms best ingewikkeld. En soms heb je ook gewoon, nou, dat het niet helemaal meewerkt zoals je het zelf had bedacht. Maar je werkt natuurlijk ook met levende wezens, dus dat, is, dat gebeurt soms.
3: Nou, dan stel ik voor dat wij ondertussen lekker een rondje gaan lopen. Ondertussen is Dani bij mij gekomen. Ja, die is ook gek op aandacht. En die andere twee zijn gezellig met elkaar aan het spelen. Ja, wij gaan gewoon een stukje lopen. En dan ben ik benieuwd hoe dat gaat.
0: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en de temperatuur ligt rond 17 of 18 graden. Vannacht raakt het verder bewolkt en gaat het flink doorregenen bij minima rond een graad of 14. Morgenochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar in de middag is het gewoon droog met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En de maxima liggen dan rond 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur blijft nog wel aardig op peil met elke dag wel minimaal 20 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
2: Ja, deze hele zomer schuift onze collega-redacteur Marije de Bie aan bij ons hier in de studio om te vertellen over de boeken die haar zijn opgevallen. En ook vandaag heeft ze weer twee boekentips voor ons. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: En je hebt er zelfs eentje van de Bie mee, volgens mij.
3: Zelfs twee van de Bie.
2: Oké.
3: Alle twee. Ja, ik heb bij me de Kintsugi-vrouwen van Sana Hoshio. En de Let Them Theory, wat van die lekkere woorden, van Mel Robbins.
2: Oké, dat konden ze ook weer niet vertalen.
3: Nee, precies. We hebben ze natuurlijk al eerder gehad. Engelse titels, maar Nederlandse boeken die inderdaad onvertaald blijven. En kennelijk heeft dat alles te maken met herkenbaarheid in de boekhandel. Vooral jongeren, die zien natuurlijk online heel veel titels voorbij komen in het Engels. En vervolgens, ja, dan is de vraag, wil je het in het Engels ook lezen of in het Nederlands? Boeken worden dan wel in het Nederlands vertaald, maar houden nog steeds de Engelse titel. Dit is er weer zo eentje.
2: Oké, nou laten we dan met de Japanner beginnen. Hè? Want de Kintsugi-vrouwen, dat is het dunste boek ook wat je mee hebt genomen. Ja, laten we daarmee beginnen. Wat is dat eigenlijk, Kintsugi?
3: Kintsugi is een Japanse vorm van kunst, kan je wel zeggen. Waarbij ze keramiek repareren. En dan niet dat je het wil verbergen. Dus je breekt een kopje. En dan kan je het natuurlijk aan elkaar lijmen. En kijken of het... misschien kan je het waterdicht krijgen. En probeer je het zo mooi mogelijk weg te werken. De bedoeling van Kintsugi is dat je het juist laat zien. Laat de breuken maar zien. Die worden versierd met goudpoeder, met lak. Dus het wordt heel glimmend. Ik weet niet, jullie kunnen hier natuurlijk in de studio het boek ook zien. Mm-hmm. Hij is prachtig. Hij heeft van die goudkleurige lijntjes over de hele kaft heen. Dus alsof het een gebroken stuk keramiek is. Dat je uiteindelijk een soort nieuw landschap oplevert.
2: Maar is het de bedoeling dat je het zelf stuk maakt? Of het is gewoon gebroken wat wel eens gebeurt met een kopje of met iets van steen?
3: Het idee is natuurlijk oorspronkelijk dat iets breekt en dat je dat dan repareert. Tegenwoordig kun je zelfs, ik zag toevallig vorige week zelfs een cursus ergens. Ik liep een winkel, ik ging een winkel in. En daar waren ze bezig met een cursus Kintsugi. En er werden dus hele mooie bordjes met opzet gebroken om ze vervolgens te repareren met goudpoeder.
2: Ja, maar dat is niet echt heel erg Kintsugi. Nou, waar gaat dit boek over?
3: Dit boek is een roman uiteindelijk. Je leert dus heel veel over die kunst van de Kintsugi. Maar het is een roman over een oma en een kleindochter. Oma die heeft de kunst van Kintsugi van jongs af aan geleerd. Dus die hele Japanse kunst, die heeft zij helemaal in de vingers. Want er zit een heel lang proces bij. Het duurt echt maanden voordat dat helemaal gerepareerd is. Want het moet geslepen worden, geveild, gelakt, drogen. Nou ja, daar lees je dus over in dit boek. Maar ondertussen is het een heel mooi verhaal over een oma en een kleindochter die bij haar woont. Die kleindochter die wil ook graag deze kunst leren beheersen. En die vindt een hele mooie speld van vroeger, die ook van keramiek gemaakt is.
2: Een
3: speld, ja, een haarspeld, ja. Inderdaad. En daar, ze vraagt haar oma naar de geschiedenis. Dat ligt heel gevoelig. En uiteindelijk gaan oma en kleindochter op zoek naar de geschiedenis. Want die speld is gemaakt door een jeugdvriend van oma. En zo gaan oma en kleindochter op reis. En ontdekken veel over elkaar en veel over de jeugd van oma.
4: Oké. Ja. Dat boek is dus een van jouw tips van vandaag. Je kunt hem niet meteen gaan lezen in de Bieb, want jij hebt hem nu.
3: Dus ik heb hem nu, maar ik zal hem morgen terugbrengen. Beloofd. Morgen en het is een dunnetje, dus je hebt hem zo uit. Dus de volgende kan aan de bak.
4: En dan het tweede boek wat je hebt meegenomen. The Let Them Theory van Mel Robbins.
2: Laatste of zo betekent dat toch?
3: Laatste. Ja, de laatste theorie. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Dus je snapt misschien ook wel dat ze hem onvertaald hebben gelaten in het Engels. Die Mel Robbins, dat is kennelijk inmiddels een bekende dame in Amerika. Een grote podcast heeft ze over opvoeding. Ze heeft inmiddels al miljoenen van dit boek verkocht. En van haar vorige ook, de 5-seconden-regel. En dit boek staat dus al 1,5 jaar op de bestsellerlijsten. En die blijft maar hoog scoren. Dus ik was zo benieuwd, waarom scoort dit zo goed? Dus ik dacht, ik duik er eens in. Ik doe eens wat anders dan een roman. En ik pak een zelfhulpboek voor deze uitzending.
4: Nou, ben je teleurgesteld?
3: Ben ik teleurgesteld? Nee, maar ja, het is een zelfhulpboek. Dus dat moet altijd even nog landen, vind ik. Kijken of je het ook kunt toepassen.
2: Maar wat leert het je?
3: Wat leert het je? De laatste theorie. Dus het leert je controle. Controle loslaten eigenlijk, moet ik zeggen. Dus misschien als een boeddhist door het leven gaan, als een stoïcijn, dat je afstand kunt nemen en controle over datgene waar je controle over kunt hebben, dat naar je toe trekken, daar de regie over hebben, maar vooral laten waar je geen controle over hebt.
2: Maar dat voor mensen die daar problemen mee hebben, jullie kijken ook mij aan, dat is geheel terecht. Is het vaak niet helemaal duidelijk voor diegene dat je waar je geen controle over hebt. Dus je denkt vaak, ik heb daar wel controle over, daar maak ik me de druk over.
3: Ja, nou, ik denk wel dat als je dit boek leest, misschien is het wel een boek voor jou dan, Monica, je weet het niet. Nou ja, weet je, het gaat zover als heel flauw, maar over het weer heb je geen controle. De wolken gaan voorbij, het kan regenen, het kan droog zijn. Het enige dat je kunt doen is je eigen reactie daarop bepalen. Ga je, word je daar chagrijnig van of niet? Doe je daar iets mee? Of kleed je je gewoon op het weer dat er is? Dit is misschien een heel flauw voorbeeld, maar daar gaat het dus wel om. Dus dit gaat heel erg natuurlijk over andere mensen en wat die doen. En hoe jij daar dan op reageert. En dan is het niet de bedoeling dat je zegt, laat ze over me heen lopen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Want je moet natuurlijk geen voetveeg worden. Maar het gaat wel om loslaten wat je kan loslaten. Dus erg je niet aan de dingen waar je toch niks aan kunt doen. En ga kijken of je daar zelf... Zoek het vooral bij jezelf. Mm-hmm. Hoe kan je het oplossen? En dan moet je ook eerlijk zijn. Misschien op een gegeven moment keuzes maken die best hard zijn. Maar het idee is dus, stap je terug, laat de controle los.
2: Maar zitten er opdrachten in of dat niet?
3: Nee,
2: het is niet zo'n boek.
3: Nee, het is niet zo'n boek. Het is echt een boek dat verhalen vertelt over haar eigen leven. Over die Mel Robbins. En vervolgens uit haar omgeving. En dan vertelt ze dat op een duidelijke manier. En aan het eind van elk hoofdstuk zegt ze, dit is het vraagstuk, dit is het probleem, dit zou je oplossing kunnen zijn. Dus het is echt stap voor stap kun je dit als een soort gereedschap gebruiken.
4: Nou, we bespraken vandaag weer twee boeken. De Kintsugi-vrouwen van Sene Hoshio en The Let Them Theory. De bestseller uit Amerika van Mel Robbins. Dankjewel Marije en tot over 2 weken.
3: Tot dan.
1: De boeken van de Bie. Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Heb je in Almere iets te vieren op 4 oktober? Nou, dan kun je een heel orkest laten aanrukken.
2: Ja, amusementsorkest, muziek en zo viert die dag namelijk zijn 20ste verjaardag en doet dat op een bijzondere wijze. Het gaat op visite bij Almeerders die ook iets te vieren hebben op die 4 oktober.
1: Ja, bij ons in de studio Erik de Potter en Niels Rol van Muziek en Zo. Goedemiddag alle twee.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja,
1: laat ik even bij Erik beginnen. Hoe is dit idee zo ontstaan? Om gewoon langs te gaan bij mensen die wat te vieren hebben.
4: We hebben natuurlijk al 20 jaar een leuk orkest in Almere. En wij proberen altijd dingen net even anders te doen dan alle andere orkesten. En wij dachten, nou laten we deze verjaardag ook eens omdraaien. Wij vragen niet mensen op ons feestje te komen. Wij gaan naar de mensen toe die een feestje hebben.
1: Ja.
4: En dat is ook een beetje het ding wat we zelf doen. Wij vinden muziek maken leuk, wij vinden feestjes leuk. Dus dat combineren we. Dus wij gaan lekker muziek maken bij feestjes.
2: Wat is het voor muziek aangelegenheid, Niels?
3: We zijn een blaasorkest. Van trombone, trompet tot bariton. Met twee slagwerkers erbij. 2-3 slagwerkers. En we spelen van Doe Maar tot aan de populaire muziek van tegenwoordig. Dus,
2: geen ingewikkelde nummers, gewoon de nummers die iedereen kent.
3: Ja, zeker. Waar iedereen lekker mee kan zingen, mee kan dansen. En gewoon feestjes bouwen.
1: Ja, want hoe groot is het orkest, Niels?
3: We hebben nu 27 leden.
1: Oké.
3: Best groot.
1: Ja, dat vergt nogal wat logistiek dan op die 4 oktober, denk ik, Erik. Want het is niet de bedoeling dat jullie maar bij één iemand langs gaan, maar bij meerdere mensen. Hoe gaan jullie je verplaatsen in Almere?
4: Wij willen graag wat busjes gaan gebruiken om met ons orkest naar de mensen toe te gaan die een aanvraag ingediend hebben. Dus dat,
1: dus de bus komt voorrijden.
4: Ja.
1: De bus komt voorrijden. Wie komt er nou in aanmerking voor zo'n optreden?
4: Nou, allereerst de jarigen, hè, die ergens op die dag een feestje hebben. En eventueel ook andere feestjes. Wat er ook te vieren is, als er feest is, dan komen we spelen. En ook als er geen feest is, maar je bent toch jarig, dan vind je het misschien ook leuk om iemand te verrassen die jarig is. Dus dan kun je gewoon contact met ons zoeken. Dat kan via onze website www.muziekgroepalmere.nl. Daar staat een formulier op en dan kun je alles invullen wat we willen weten. En dan gaan we rustig plannen.
2: Ja, nu krijg je ongetwijfeld ook wel eens berichten van mensen die zeggen, ja, 4 oktober, dat komt me niet zo goed uit. Maar 5 oktober, dan ben ik jarig. Dan vier ik een groot feest. Strijken jullie dan nog een beetje met de hand over het hart, Niels? Of is het echt 4 oktober, dat is de datum waarop het moet gebeuren?
3: Nee, dat is wel echt 4 oktober. We zijn allemaal vrijwilligers. Het is geen beroepsorkest of zo. Dus we moeten daar ook gewoon wel echt rekening mee houden met plannen. En het wordt wel heel erg logistiek. Wat je zei, met 27 man wordt dat echt een uitdaging. Dus hij wordt echt 4 oktober.
1: Nou vieren jullie dit jaar een jubileum. Jullie bestaan dit jaar 20 jaar. Dat betekent dat er allerlei activiteiten zijn. Niet alleen deze optredens op die 4 oktober. Maar jullie hebben al veel meer gedaan. Een play-in met gastmuzikanten. Waar moet ik dan aan denken? Ik vraag het even aan Niels.
3: We hebben een oproep gedaan. Mensen hebben een aantal nummers hebben we bedacht samen met onze instructrice Karin van Lier. Die speelt ook al of doet ook al 10 jaar met ons mee. En we hebben een oproep gedaan voor mensen die geïnteresseerd zijn in lekker een dagje mee repeteren. En aan het einde van de dag hebben we een concertje van een half uur gedaan. Dus dat was erg leuk.
1: Met mensen die eigenlijk geen onderdeel zijn van het orkest.
3: Klopt.
1: Maar gewoon met vreemden.
3: Ja.
1: Lukte het een beetje?
3: Ja, het was eigenlijk wel een heel leuk concert geworden met 7-tal nummers uit mijn hoofd. Dus
2: Ja, maar zit er dan ook iemand bij die denkt, ja, dat is leuk voor 1 keertje, maar ik zou dat wel vaker willen doen?
3: Wat ik heb begrepen, zijn een aantal mensen die meerdere. De play-ins is niet een uniek iets wat wij hebben bedacht, maar die gaan meerdere orkesten langs. En die komen dan gewoon een dagje meedoen. We hebben ook een lid er aan overgehouden, dat is ook erg leuk. Dus die was zo enthousiast dat hij is blijven hangen bij ons.
1: Ja, want ik begreep, Erik, jullie hebben niet alleen zo'n play-in gehad, maar jullie waren ook een avond een levende jukebox. Wat hield dat dan in?
4: Dat klopt, dat was ook een beetje ludieke activiteit om ons jubileumjaar ook te starten en wat bekendheid te geven. Wij hebben in Almere Haven en Almere Stad hebben wij ons orkest opgesteld met een lijstje van ons repertoire. En mensen konden daar nummers aanvragen. Kijk, meestal spelen wij uit onszelf een half uur of een uur muziek. En dan kiezen we zelf de nummers. En deze keer was het publiek wat een nummer kon aanvragen.
2: En dan speelden jullie dat meteen?
4: Dan speelden we dat meteen, ja. Dat hebben we de levende jukebox genoemd. Hè? Ja. Je gooit er een kwartje in en we gaan spelen, bij wijze van spreken.
1: Ja. En kennen jullie dat ook allemaal uit jullie hoofd? Of dan heb je wel bladmuziek er nog bij of zo?
3: Nee, we hebben inderdaad bladmuziek.
1: Oh, ja. Ja.
3: Het was ook een lijst waar mensen uit konden kiezen. En dat konden ze dan aanvragen en dat konden we dan snel spelen.
2: Ja, je moet de liedjes natuurlijk wel een beetje kennen dan. Want als je met 27 man een onbekend liedje moet spelen, dan wordt het een zoortje, denk ik.
3: Nee, dat is lastig.
1: Ja. En want hoeveel tijd steken jullie nou zo individueel in het orkest? Hoeveel tijd ben je eraan kwijt in de week?
4: Nou, wij repeteren elke vrijdagavond van 8 tot 10. En dan studeren we onze muziek in. En daartussendoor is het ook nog wel gewoon gezellig. We zijn niet constant elke minuut aan het repeteren. Maar er wordt ook wel eens een geintje tussendoor gemaakt. Dus het is wel een hele gezellige avond. En een hele leuke start van het weekend vinden we zelf.
1: Ja, nou, dan zei je net al, Niels, met die play-in, toen hebben we er wel een lid aan overgehouden. Maar volgens mij kunnen jullie altijd nog wel mensen in het orkest toelaten, toch?
3: Zeker. Als je gewoon wel muziekervaring hebt. Het is dus niet dat je dat wel echt mensen muziek kunnen leren. Je moet dus wel ervaring hebben, noten kunnen lezen bij voorkeur. Maar we hebben inderdaad gewoon wel echt leden nodig.
1: Op bepaalde posities ook?
3: We zijn sowieso op zoek naar een grote tromspeler. Dus, trompetisten zijn welkom. Er zijn altijd wel wat plekjes beschikbaar.
4: Ja, eigenlijk alle blaas- en slagwerkinstrumenten zijn nog steeds welkom.
1: Moet je wel zelf een instrument hebben? Of hebben jullie dat tot uw beschikking als orkest?
4: In principe wel. We hebben een aantal instrumenten ter beschikking. Maar dan moeten we even kijken. Als dat een probleem is om het zelf te hebben, dan kunnen we daar naar kijken. Maar de meeste leden hebben een eigen instrument.
2: Nou, leden zijn dus van harte welkom. Maar jullie doen het nu gewoon met het groepje dat er is. Daar gaan jullie ook de optredens mee verzorgen op 4 oktober. Als jullie dat feestje vieren, het jubileum. Nog even resume, Erik. Waar kunnen mensen zich opgeven voor een optreden op 4 oktober?
4: Dat is op www.muziekgroepalmere.nl.
1: Ja.
4: Dat is onze website.
1: En zelfs als je je A-diploma hebt gehaald en dat wil vieren, dan zouden jullie langs kunnen komen op die dag. Hè? Hoeveel optredens worden het ongeveer? Wat past er een beetje op die dag?
4: We hebben de hele dag voor onszelf geblokkeerd en daar gaan we gewoon in passen. En als wij heel veel aanvragen op hetzelfde tijdstip krijgen, dan moeten we een beetje schuiven en afspreken. En we gaan gewoon kijken om iedereen van dienst te kunnen zijn.
1: Nou, hartstikke gezellig. Dank jullie wel, Erik de Potter en Niels Rol van Muziek en Zo.

0: Dit is Flevoland.
1: Je kunt gewoon overstappen en heb je het eerste jaar voor 35 euro. Nou, dat scheelt natuurlijk ook heel veel ten opzichte van die 70 euro.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Met mij goed, sta op punt naar de fysio te gaan. Hielspoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar wist je dat we de heetste zomer ooit hebben meegemaakt?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
6: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
5: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en de temperatuur ligt rond 17 of 18 graden. Vannacht raakt het verder bewolkt en gaat het flink doorregenen bij minima rond een graad of 14. Morgenochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar in de middag is het gewoon droog met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En de maxima liggen dan rond 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur blijft nog wel aardig op peil met elke dag wel minimaal 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Engineering. Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en de temperatuur ligt rond 17 of 18 graden. Vannacht raakt het verder bewolkt en gaat het flink doorregenen bij minima rond een graad of 14. Morgenochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar in de middag is het gewoon droog met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En de maxima liggen dan rond 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur blijft nog wel aardig op peil met elke dag wel minimaal 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en de temperatuur ligt rond 17 of 18 graden. Vannacht raakt het verder bewolkt en gaat het flink doorregenen bij minima rond een graad of 14. Morgenochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar in de middag is het gewoon droog met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En de maxima liggen dan rond 20 of 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur blijft nog wel aardig op peil met elke dag wel minimaal 20 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de

0: VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500